0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 25. De Ziffieten gingen naar Saul in Gibea en zeiden: weet u dat David zich schuilhoudt op de heuvel Hakila ten oosten van de wildernis? Toen ging Saul met 3000 uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. Bovenop de heuvel Hakila, die oostelijk van de wildernis ligt aan de weg, sloeg Saul zijn kamp op. David, die zich daar in de woestijn ophield, merkte dat Saul hem tot in de woestijn gevolgd was. Toen stuurde David verspieders en kwam precies te weten waar Saul was aangekomen. David ging op weg en kwam bij de plaats waar Saul gelegerd was. David wist te achterhalen waar Saul met Abner, de zoon van Ner, de legeroverste van Saul, gelegerd was. Hij lag in het wagenkamp, terwijl het volk er in een kring omheen was gelegerd. David zei tegen Achimelech, de Hittiet, en Abisai, de zoon van Seruja en broer van Joab: wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Abisai antwoordde: ik ga mee. David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisai tegen David: nu levert God uw vijand aan u uit. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen. Eén stoot, meer is niet nodig. Maar David zei tegen Abisai: nee, dood hem niet. Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer? David zei: zo waar de Heer leeft, de Heer zal hem treffen. Het zij dat zijn dag komt en hij sterft, het zij dat hij gaat vechten en weggerukt wordt. De Heer behoede mij ervoor dat ik de hand zou slaan aan de gezalfde van de Heer. Maar pak de lans die aan zijn hoofdeinde staat en de waterkruik en laten we ons dan terugtrekken. David nam de lans en de waterkruik van het hoofdeinde van Saul weg en ze gingen terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker. Iedereen sliep door, want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op de top van een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. Vanaf daar riep David naar het leger en naar Abner, de zoon van Ner: geef eens antwoord, Abner. Abner riep terug: wie ben jij die daar tot de koning roept? Daarop riep David naar Abner: jij bent toch een kerel die in Israël zijns gelijken niet heeft. Waarom heb je dan je heer en koning niet bewaakt? Er is iemand geweest om je heer en koning te doden. Je hebt je niet gedragen zoals het behoort. Zowaar de Heer leeft, jullie verdienen de dood, omdat jullie je heer, de gezalfde van de Heer, niet bewaakt hebben. Kijk maar eens waar de lans van de koning en de waterkruik zijn, die aan zijn hoofdeinde stonden. Saul herkende de stem van David en zei: ben jij dat, mijn zoon? David antwoordde: ja, heer koning. David zei: waarom vervolgt mijn heer zijn dienaar? Wat heb ik toch gedaan en wat voor kwaad heb ik bedreven? Laat mijn heer en koning toch luisteren naar zijn dienaar. Als het de Heer is die u tegen mij opzet, hij laat zich verzoenen door de geur van een offer. Maar als het mensen zijn, dan mogen de Heer hen vervloeken, omdat ze mij verjaagd hebben, mij nu buiten het land van de Heer houden en zeggen: ga maar andere goden dienen. Nee, laat mijn bloed niet ongestraft vergoten worden, ver van het aanschijn van de Heer, nu de koning van Israël is uitgetrokken om een vloot te zoeken, nu hij op een patrijs jaagt in de bergen. Toen zei Saul: ik heb verkeerd gehandeld. Kom terug, mijn zoon David. Ik zal je geen kwaad meer doen, omdat je vandaag zoveel eerbied voor mijn leven hebt getoond. Ja, ik heb als een dwaas gehandeld en mij zwaar misdragen. David antwoordde: hier is uw lans, koning. Laat een van uw mannen hem maar komen halen. De Heer vergeldt ieders rechtschapenheid en trouw. De Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb mijn hand niet willen opheffen tegen zijn gezalfde. Zoals ik vandaag uw leven kostbaar geacht heb, zo hoop ik dat de Heer mijn leven kostbaar acht en mij bevrijdt uit alle gevaar. En Saul zei tegen David: gezegend ben je, mijn zoon David. Veel zul je doen en tot veel zul je in staat zijn. Toen ging David weg en ging Saul terug naar zijn woonplaats.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 12. David dacht echter bij zichzelf: vandaag of morgen val ik toch nog in de handen van Saul. Er zit voor mij niets anders op dan mijn toevlucht te zoeken in het land van de Filistijnen. Dan geeft Saul het wel op om nog langer heel het gebied van Israël naar mij af te zoeken. Dan ben ik aan zijn greep ontsnapt. David ging dus met zijn 600 mannen naar Achis, de zoon van Maok en koning van Gat. Zo vestigde David zich met zijn mannen bij Achis in Gat, ieder met zijn familie, en David met zijn twee vrouwen, Achinoam uit Jirzeel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Toen men Saul vertelde dat David naar Gat gevlucht was, zocht hij niet langer naar hem. Nu zei David tegen Achis: als u het goed vindt, zorg er dan voor dat men mij een woonplaats aanwijst in een van de steden in de provincie. Waarom zou uw dienaar bij u in de koningsstad wonen? Achis gaf hem toen Siklag. Daarom is Siklag tot op de dag van vandaag in het bezit van de koningen van Juda. David verbleef op Filistijnse bodem gedurende een jaar en 4 maanden. Hij trok er met zijn mannen op uit en zij deden overvallen op de Gezurieten, de Gisrieten en de Amalekieten. Het waren immers deze stammen die van oudsher het gebied bewoonden dat zich uitstrekt in de richting van Sur tot aan Egypte toe. Als David in die streek ergens toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven, maar de schapen, runderen, ezels, kamelen en kledingstukken maakte hij buit, ging daarmee terug en meldde zich bij Achis. Als Achis dan vroeg waar ze deze keer een overval gedaan hadden, zei David: in de Negeb van Juda, of in de Negeb van de Jerachmeëlieten, of in de Negeb van de Kenieten. David liet geen man of vrouw in leven, want hij wilde ze niet naar Gat brengen, omdat hij bang was dat ze hem zouden verraden en zouden vertellen wat hij gedaan had. Zo ging David te werk, zolang hij op Filistijnse bodem verbleef. Daarom kreeg Achis vertrouwen in David. Hij dacht namelijk: bij zijn eigen volk in Israël heeft hij het nu verbruid, hij blijft voortaan mijn dienaar.

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 25. Toen de Filistijnen in die dagen hun troepen op de been brachten om oorlog te voeren tegen de Israëlieten, zei Achis tegen David: "Begrijp goed dat u en uw mannen met mij te velden moeten trekken." David antwoordde: "Goed, u zult eens zien wat uw dienaar gaat doen." En Achis zei tegen David: "Uitstekend. Dan stel ik u voor altijd als mijn lijfwacht aan." Samuel was gestorven en de Israëlieten hadden de rouwklacht over hem gehouden en hem begraven in zijn vaderstad Rama. Saul had de dodenbezweerders en waarzeggers uit het land verdreven. De Filistijnen brachten dus hun troepen op de been, trokken het land binnen en sloegen hun kamp op bij Sunem. Saul bracht de Israëlieten op de been en zij legerden zich op de Gilboa. Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, sloeg de schrik hem om het hart. Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf hem geen antwoord, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Toen zei Saul tegen zijn hovelingen: "Zoek voor mij een vrouw die de macht heeft over de dodengeesten, dan ga ik haar raadplegen." De hovelingen antwoordden: "In Endor woont een vrouw die macht heeft over de dodengeesten." Saul maakte zich onherkenbaar door andere kleren aan te trekken en ging zo met twee mannen op weg. In de nacht kwamen zij bij de vrouw aan en hij zei: "U moet voor mij een dodengeest raadplegen. Roep de geest op van degene die ik u zal noemen." De vrouw antwoordde: "U weet toch wat Saul gedaan heeft? Hij heeft het land van dodenbezweerders en waarzeggers gezuiverd. Waarom probeert u mij in de val te lokken en mij zo de dood in te jagen?" Toen zwoer Saul haar bij de Heer en zei: "Zo waar de Heer leeft, u zult hiervoor niet worden gestraft." Daarop vroeg de vrouw: "Wie moet ik voor u oproepen?" Saul antwoordde: "Roep Samuel voor mij op." Toen de vrouw Samuel zag, begon ze hard te gillen en zei tegen Saul: "Waarom hebt u mij bedrogen? U bent Saul zelf." De koning antwoordde: "Wees maar niet bang. Wat ziet u?" Ze antwoordde: "Ik zie een goddelijk wezen uit de aarde oprijzen." Saul vroeg haar: "Hoe ziet het eruit?" Zij antwoordde: "Het is een oude man in een mantel gehuld." Toen wist Saul zeker dat het Samuel was. Hij maakte een diepe buiging tot op de grond. Samuel sprak tot Saul: "Waarom stoort u mij door mij op te roepen?" Saul antwoordde: "Ik ben ten einde raad. De Filistijnen voeren oorlog tegen mij en God heeft zich van mij afgewend. Hij antwoordt mij niet meer, nog door profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u opgeroepen om mij kenbaar te maken wat ik doen moet." Toen zei Samuel: "Maar waarom ondervraagt u mij als de Heer zich van u heeft afgewend en uw vijand is geworden? De Heer brengt nu ten uitvoer wat hij door mij voorzegd heeft. Hij ontrukt u het koningschap en geeft het aan die ander, aan David. U hebt niet geluisterd naar het bevel van de Heer en zijn gloeiende toren niet op Amalek laten neerkomen. Daarom laat de Heer nu dit alles op u neerkomen. De Heer zal met u ook Israël aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zult u samen met uw zonen bij mij zijn en de Heer zal ook het legerkamp van Israël aan de Filistijnen uitleveren." Saul schrok zo van de woorden van Samuel dat hij lang uit tegen de grond sloeg. Hij was ook aan het einde van zijn krachten, want de hele dag en de hele nacht had hij niets gegeten. De vrouw kwam naar Saul toe en zag dat hij volkomen overstuur was. Ze zei tegen hem: "Kom, uw dienares heeft naar u geluisterd. Ik heb mijn leven op het spel gezet en geluisterd naar wat u mij zei. Luister nu zelf ook naar uw dienares. Laat mij u wat eten voorzetten. Eet dat op, dan bent u weer in staat uw weg te vervolgen." Maar hij weigerde en zei: "Nee, ik eet niet." Pas toen de hovelingen en ook de vrouw bij hem aandrongen, gaf hij toe. Hij kwam overeind en ging op de rustbank zitten. De vrouw had een mestkalf op stal staan en haastte zich dat te slachten. Zij haalde meel, maakte deeg en bakte er ongezuurde broden van. Dat alles zette zij Saul en zijn hovelingen voor. Toen ze gegeten hadden, stonden ze op en gingen nog dezelfde nacht weg.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 11. De Filistijnen brachten al hun troepen op de been in Afek, terwijl de Israëlieten gelegerd waren bij de bron in Israël. Tijdens het defilé van de stadsvorsten van de Filistijnen, aan het hoofd van hun afdelingen van 100 en 1000, liepen David en zijn mannen met Akis achteraan. De aanvoerders van de Filistijnen vroegen: "Wat doen die Hebreeën hier?" Akis antwoordde hun: "Dat is toch David, de hoveling van koning Saul van Israël, die al sinds jaar en dag bij mij is. Vanaf de dag dat hij overgelopen is, tot op de dag van vandaag, heb ik niets op hem aan te merken gehad." Maar de aanvoerders van de Filistijnen beden hem woedend toe: "Stuur die man terug naar de woonplaats die u hem aangewezen hebt. Geen sprake van dat hij met ons gaat meevechten. Hij zou zich in het gevecht tegen ons kunnen keren. Waarmee zou die kerel bij zijn meester beter in de gunst kunnen komen dan met onze hoofden? Het is toch diezelfde David over wie ze in rijdansen gezongen hebben: 'Bij duizenden sloeg Saul ze neer, maar David bij tienduizenden.'" Toen riep Akis David bij zich en zei tegen hem: "Zo waar de Heer leeft, u bent een eerlijk man en ik stel er prijs op dat u in alles met mijn leger meedoet. Want vanaf de dag dat u bij me gekomen bent, tot op de dag van vandaag, heb ik niets op u aan te merken gehad. Maar de stadsvorsten mogen u niet. Ga dus in vrede naar huis terug, dan geeft u de stadsvorsten van de Filistijnen geen aanstoot." Maar David zei tegen Akis: "Wat heb ik misdaan? Wat hebt u sinds ik in uw dienst kwam tot op de dag van vandaag aan te merken gehad op uw dienaar, dat ik niet mag meevechten tegen de vijanden van mijn heer en koning?" Akis antwoordde: "Ik erken dat ik u zeer waardeer, als was u een engel van God, maar de aanvoerders van de Filistijnen hebben u eenmaal gezegd dat u niet met ons mag meevechten. Maak u morgen vroeg klaar met de dienaren van uw heer die met u gekomen zijn. Morgen vroeg moet u klaar zijn en met het daglicht vertrekken." David maakte zich dus vroeg in de ochtend met zijn manschappen klaar om naar het land van de Filistijnen terug te keren. De Filistijnen rukten op naar Israël.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 31. Drie dagen later kwamen David en zijn manschappen in Siklag aan. Inmiddels hadden de Amalekieten een tocht ondernomen tegen de Negeb en tegen Siklag. Ze hadden Siklag overvallen en in brand gestoken. Ze hadden er alle vrouwen, jong en oud, gevangen genomen. Ze hadden niemand gedood, maar toen ze vertrokken, hadden ze hen meegenomen. Toen David en zijn mannen in Siklag kwamen, lag de stad platgebrand en waren hun vrouwen met hun zonen en dochters als gevangenen weggevoerd. David en zijn mannen barstten in tranen uit en weenden tot ze geen kracht om te wenen meer over hadden. Ook de twee vrouwen van David waren gevangen genomen. Achinoam uit Israël en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David was ten einde raad. De mannen waren zo verbitterd om het verlies van hun zonen en dochters dat ze hem wilden stenigen. Maar David vermande zich in vertrouwen op de Heer, zijn God, en zei tegen de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, breng mij de efod. En Abiathar bracht de efod bij David. Daarop vroeg David aan de Heer, zal ik achter die bende aangaan? Haal ik ze nog in? De Heer antwoordde, ga hen achterna, u zult ze inhalen en alles terugkrijgen. Dus ging David op weg met zijn 600 man. De rest bleef achter. Toen ze bij de beek Besor gekomen waren, zette David met 400 man de achtervolging in. 200 man waren te vermoeid om de beek Besor over te steken en bleven achter. Onderweg troffen ze ergens een Egyptenaar aan en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood te eten en lieten hem water drinken. Ook gaven ze hem een plak samengeperste vijgen en twee rozijnenkoeken. Toen hij gegeten had, keerden zijn krachten terug. Hij had 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Daarop vroeg David hem, van wie ben je en waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik ben een Egyptenaar, slaaf van een Amalekiet. Mijn meester heeft mij 3 dagen geleden aan mijn lot overgelaten, omdat ik ziek werd. Wij hadden een inval gedaan in de Negeb van de Keretieten, in het gebied van Juda en in de Negeb van Caleb, en daarbij Siklag in brand gestoken. David vroeg hem, wil je ons de weg wijzen naar die bende? De slaaf antwoordde, als u mij bij God zweert dat u mij niet zult doden of uitleveren aan mijn meester, dan zal ik u de weg wijzen naar die bende. Hij bracht hem dus bij de Amalekieten. Die lagen her en der verspreid te eten en te drinken en deden zich te goed aan de geweldige buit die ze uit het land van de Filistijnen en uit Juda hadden meegenomen. Vanaf de schemering tot aan de avond van de volgende dag bleef David op hen inslaan. Geen Amalekiet ontsnapte, behalve 400 jonge mannen die op hun kamelen sprongen en ontsnapten. Alles wat de Amalekieten meegenomen hadden, kreeg David weer in handen. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Geen mens, jong of oud, geen zoon of dochter werd achtergelaten. De hele buit, alles wat ze geroofd hadden, bracht David terug. Hij legde beslag op al de schapen en runderen. Ze dreven die voor de tros uit en zeiden, dit is de buit van David. Toen David terugkwam bij de 200 mannen die te moe waren geweest om mee te gaan en die hij bij de beek Besor had achtergelaten, liepen die hem en zijn mannen tegemoet. David trad op hen toe en vroeg hoe zij het maakten. Maar de boeven en boosdoenders onder de mannen die met David waren meegegaan, begonnen te mopperen. Die zijn niet met ons meegeweest. Zij krijgen niets van de buit die wij bemachtigd hebben. Alleen hun vrouwen en kinderen. Laat ze die meenemen en verdwijnen. Maar David zei, nee broeders, dat kan niet. Het gaat hier om een gave van de Heer. Hij heeft ons beschermd en heeft de bende die ons had aangevallen aan ons uitgeleverd. Dachten jullie dat iemand het met zoiets eens kon zijn? Het deel van wie mee gaat vechten is ook het deel van wie bij de tros blijft. Ze moeten samen delen. Zo is het sindsdien gebleven. David maakte het toen tot wet en recht in Israël en het geldt tot op de dag van vandaag. Toen David in Siklag teruggekomen was, stuurde hij aan de oudsten van Juda, die zijn vrienden waren, een gedeelte van de buit met de boodschap, hier is een geschenk voor u, het is buit gemaakt op de vijanden van de Heer. Het waren de oudsten van Betuel, van Ramoth in de Negeb, van Jatir, van Aroer, van Sifmot, van Estemoa.
van Rakal, van de steden van de Jerachmeelieten, van de steden van de Kenieten, van Gorma, van Bor-Assan, van Attak, van Hebron en van alle plaatsen waar David en zijn mannen vaak geweest waren.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 13. De Filistijnen vochten tegen Israël. De Israëlieten sloegen voor de Filistijnen op de vlucht en velen sneuvelden op het gebergte van Gilboa. De Filistijnen drongen door tot bij Saul en zijn zonen en doodden Jonathan, Abinadab en Malkishua, zonen van Saul. Daarop kreeg Saul het zwaar te verduren. De boogschutters kregen hem onder schot en Saul was zo bang voor hen dat hij tegen zijn wapendrager zei: "Trek je zwaard en doorsteek mij. Anders gaan die onbesnedenen mij doorboren en de spot met mij drijven." Maar zijn wapendrager wilde dat niet doen. Daarop nam Saul zelf het zwaard en stortte zich erin. Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte ook hij zich in zijn zwaard en stierf met hem. Zo stierven op één en dezelfde dag Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en ook al zijn mannen. Toen de Israëlieten aan de overzijde van de vlakte en aan de overzijde van de Jordaan zagen dat het leger van Israël op de vlucht was geslagen en dat Saul en zijn zonen gestorven waren, verlieten ze de steden en namen de vlucht. Daarop kwamen de Filistijnen en bezetten die steden. Toen de Filistijnen de volgende dag de lijken kwamen plunderen, vonden ze Saul en zijn drie zonen. Ze lagen in het bergland van Gilboa. Ze sloegen hem het hoofd af, trokken hem zijn wapenrusting uit en stuurden in het land van de Filistijnen boden rond om in de tempels van hun goden en onder het volk het blijde nieuws te melden. Zijn wapenrusting legden ze neer in de tempel van Astarte en zijn lijk hingen ze aan de muur van Bethsan. Toen de inwoners van Jabes in Gilead vernamen wat de Filistijnen met Saul gedaan hadden, trokken alle weerbare mannen uit. Ze liepen de hele nacht door en haalden de lijken van Saul en zijn zonen van de muur van Bethsan weg. In Jabes teruggekomen, verbrandden ze daar de lijken. Ze verzamelden de beenderen en begroeven die onder de tamarisk in Jabes. Daarna vasten ze 7 dagen lang.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 27. Na de dood van Saul gebeurde het volgende. David, die teruggekeerd was van zijn overwinning op de Amalekieten, was al 2 dagen in Siklag, toen daar op de 3e dag een man aankwam uit het legerkamp van Saul. Hij had zijn kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd gestrooid. Bij David gekomen, boog hij tot op de grond en bracht hem hulde. David vroeg hem: "Waar komt u vandaan?" Hij antwoordde: "Ik ben ontsnapt uit het legerkamp van Israël." Daarop vroeg David hem: "Wat is er dan gebeurd? Vertel het me." Hij antwoordde: "Het leger heeft de strijd opgegeven en is op de vlucht geslagen. Veel mensen zijn gesneuveld. Ook Saul en zijn zoon Jonathan zijn dood." David vroeg aan de jonge man die hem dit verteld had: "Hoe weet u dat Saul en zijn zoon Jonathan dood zijn?" De jonge man die hem dit verteld had antwoordde: "Ik kwam toevallig in het Gilboa-gebergte toen ik daar ineens Saul zag, steunend op zijn lans. Wagens en ruiters stormden op hem af. Hij keek om en toen hij me zag, riep hij me. Ik antwoordde: 'Wat kan ik voor u doen?' Hij vroeg: 'Wie bent u?' Ik antwoordde: 'Een Amalekiet.' Toen zei hij: 'Kom voor mij staan en dood mij, want ook al is het leven nog in mij, de doodsangst grijpt mij aan.' Ik ging naar hem toe en doodde hem, omdat ik wist dat hij zijn val niet zou overleven. Daarna heb ik de diadeem van zijn hoofd en de armband van zijn arm weggepakt. Ik heb ze meegebracht voor mijn heer." David greep zijn kleed en scheurde het midden door. Dat deden ook al de mannen die bij hem waren. Ze hielden de rouwklacht en weenden en vasten tot de avond voor Saul en zijn zoon Jonathan en voor het volk van de Heer, voor Israël, omdat zij door het zwaard waren omgekomen. David vroeg aan de jonge man die hem dit verteld had: "Waar komt u vandaan?" Hij antwoordde: "Ik ben de zoon van een Amalekiet die hier als vreemdeling woont." David zei tegen hem: "Hoe hebt u het gedurfd u te vergrijpen aan de gezalfde van de Heer en hem te vermoorden?" Vervolgens riep David een van zijn knechten en zei: "Kom hier, steek die man neer." De knecht

stak hem neer en hij stierf. En David zei: uw bloed komt neer op uw eigen hoofd. U hebt uw eigen oordeel geveld toen u zei: ik heb de gezalfde van de Heer gedood. David zong dit klaaglied voor Saul en zijn zoon Jonathan. Hij beval de zonen van Juda dit lied te leren, het lied van de boog. Het staat opgetekend in het boek van de rechtvaardigen. Uw glorie, Israël, ging op uw heuvels te gronden. Hoe konden de helden vallen? Ga het niet melden in Gat, roep het niet om door de straten van Askelon. Laat de dochters van de Filistijnen zich niet verheugen, de dochters van de onbesnedenen niet juichen. Bergen van Gilboa, geen dauw meer, geen regen op u, op die vruchtbare velden. Daar werd het schild van de helden besmeurd, het schild van Saul, niet langer met olie gezalfd. Zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden, kwam Jonathans boog nooit terug, en het zwaard van Saul keerde nooit onverzadigd terug. Saul en Jonathan, zo geliefd, zo mooi, in leven en dood niet gescheiden. Zij waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, treurt over Saul, die u in prachtig purper kleedde en die uw gewaden versierde met goud. Hoe konden de helden vallen in het heetst van de strijd? Jonathan ligt op uw heuvels, geveld in het heetst van de strijd. Jouw dood drukt zwaar op mij, mijn broeder Jonathan. Jij was mij zo dierbaar. Jouw liefde verrukte mij. Meer dan de liefde van vrouwen. Hoe konden de helden vallen? Hoe konden de wapens vergaan?

0: Welkom, lieve luisteraars, in het uur van de barmhartigheid. Wij bidden samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. O Jezus, wees barmhartig. Omhels de hele wereld en druk mij aan uw hart. O Heer, laat mijn ziel in de zee van uw onpeilbare barmhartigheid rusten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

kom terug bij het gebed van het kroontje van de barmhartigheid. En ik lees u nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft op 19 september 1937. Vandaag zei de Heer tegen mij: mijn dochter, schrijf dat het mij heel veel pijn doet als religieuze het sacrament van liefde slechts uit gewoonte ontvangen. Alsof ze dit voedsel niet onderscheiden. Ik vind geloof nog liefde in hun harten. Ik begeef mij met grote tegenzin naar zulke zielen. Het zou beter zijn als zij mij niet ontvingen. Het gebeurde dat ik, ondanks een oprecht voornemen om dat niet te doen, opnieuw in een zekere fout verviel. Alhoewel de misstap maar uit een kleine onvolmaaktheid bestond en geheel onwillekeurig plaatsvond, onderging ik daarbij zo'n acute pijn in mijn ziel dat ik mijn werk onderbrak en een ogenblik naar de kapel ging. Met liefde en met heel veel pijn viel ik aan de voeten van Jezus neer en ik bood de Heer mijn verontschuldigingen aan. Ik schaamde mij des te meer vanwege het feit dat ik dezezelfde morgen in mijn gesprek met hem na de heilige communie beloofd had om hem trouw te zijn. Toen hoorde ik deze woorden: als deze kleine onvolmaaktheid er niet geweest was, zou je niet naar me toegekomen zijn. Weet dat ik zo vaak, als je naar mij toekomt en je jezelf verdeemoedigt en om mijn vergeving vraagt, een buitengewone overvloed van genade over je ziel uitstort. Je onvolmaaktheid verdwijnt voor mijn ogen en ik zie alleen je liefde en je nederigheid. Je verliest niets, maar wint veel.

We gaan vandaag verder met het dagboek van Johannes de 23e. Afgewisseld met wat muziek uit de kinderscène van Schumann. Vrijdagavond, 24 augustus. Het is maar al te waar wat het boek De Navolging van Christus zegt. Dat er namelijk bepaalde momenten zijn waarin, of men wil of niet, het minder edele deel van de mens de overhand krijgt over het andere deel. En dit overheerst. Dit is hetgeen mij vandaag, na de middag, overkomen is. Hoezeer ik mijn hoofd ook brak om mij met vrucht op de studie toe te leggen, er was geen mogelijkheid hier enig resultaat uit te putten. Ik was er met mijn hersens niet bij. Alles verveelde mij. Prediking en lectuur, in één woord, alles. Wat moet ik daartegen doen? Toch zij God geprezen. Wij zijn altijd in zijn handen, in voor- en tegenspoed. Het was een goede gelegenheid om een overdreven begeerte tot studeren en vooruit te komen, te vernederen. In ieder geval heeft de goede Jezus mij altijd bijgestaan, ook al opende ik een boek om het onmiddellijk weer dicht te doen en mij op een ander te storten. Dan heb ik tenminste toch niet helemaal niets gedaan en heb ik de duivel voor de gek gehouden. Godzijdank. Dat moeilijke rozenkransgebed is echter ook vanavond niet zo goed gegaan. En toch geloof ik niet dat ik het met opzet doe. Telkens als ik het bemerk, probeer ik mijn gedachten te concentreren. O Moeder Maria, doe gij ook iets voor mij, want gij ziet hoe weinig ervan terechtkomt als ik het alleen moet doen. Zaterdag 25 augustus. Mijn altaarbezoek was een zwijgend, verstrooid bezoek. Het rozenkransgebed was bijna even zo. En toch wil ik de grote heilige navolgen. En ben ik niet eens in staat de christenplichten naar behoren te vervullen. O Jezus, mijn hoop en mijn toevlucht zijt gij. Zondagavond. 26 augustus. De zondag is de dag des Heren. Deze zou derhalve een grotere inkeer in alles vereisen. Daarentegen is het, helaas, heel anders gelopen. Wee mij, moet nu mijn voornemen van woensdag aangaande de ingetogenheid zo vlug verdwijnen? O goede Jezus, geef mij de kracht, omdat dit in de toekomst niet meer gebeurt. O heilige Alexander, aan wie deze dag gewijd is, schenk mij uw kracht, uw gloed, uw heldhaftigheid bij het doen van het goede. Dinsdag, 28 augustus. Gisteravond heb ik er niet aan gedacht het resultaat van mijn gewetensonderzoek op te schrijven. Wat betreft de dag van vandaag zou ik veel dingen kunnen opmerken. Bijvoorbeeld dat ik het altaarbezoek met uitvluchten heb uitgesteld. Op gevaar af dit slechts ten halve en niet al te goed te doen. Alhoewel dit iets is dat Jezus krenkt en mijzelf ook weinig eer verschaft. En dan, vriend lief, pas eens wat meer op je woorden, want hierdoor heeft de eigenliefde vrij spel, vooral wanneer je met de seminaristen tezamen bent. Of het nu zaken van weinig gewicht of belangrijke zaken betreft, de eigenliefde komt altijd om een hoekje kijken. En na het gesprek blijf ik altijd onbevredigd. En mijn zoete Jezus zegt in mijn binnenste dat het hem helemaal niet behaagt. En tenslotte moet ik aan mijn schietgebeden denken. Dit zijn de pijlen van de liefde die het hart van Jezus treffen, van waaruit mij dan de christelijke liefde toestroomt.
Ach, hoe weinig lijk ik nog op mijn voorbeeld, de heilige Franciscus van Sales. En toch, o Jezus, en gij zijt er getuige van, voel ik de bitterheid nog steeds ver van de liefde verwijderd te zijn. Toch heb ik er iedere keer dat ik dit bemerk, berouw over en vind ik het verschrikkelijk. Maar iedere keer wanneer ik u nader treed, lijkt het mij toe dat ik de innige wens koester uw nederig en ootmoed inderdaad na te volgen. O zoete Jezus, help mij dan en laat niet af mij uw stem die altijd zacht is, ook al vermaand zij, te doen horen. Laat mij uw stem horen. En overigens is iedere harteklop voor u, o mijn Jezus. En het lijkt mij toe dat ik dit wel mag bekennen. Ik gevoel in mijn hart geen wrok tegen wie dan ook. Bescherm mij dus. En het overige zal wel in orde komen. Ere zijn Jezus, Maria en Jozef. Woensdagavond, 29 augustus. Over het algemeen gaat het niet slecht. Maar het is waar dat aan de dagen zonder communie iets ontbreekt. In deze novene voor het feest van Maria geboorte zal ik er speciaal op letten mijn snoepzucht te onderdrukken. Aangezien het nu de tijd van het fruit is en ik vaak de gelegenheid heb hiervan te veel te eten. Bovendien is er vanavond iets voorgevallen dat mijn kalmte heeft verstoord. En hoewel op zichzelf onbetekenend, heeft het toch een diepe en pijnlijke indruk op mij gemaakt. Mijn moeder voelde zich een beetje beledigd door een paar woorden die, om de waarheid te zeggen, wel met een grotere zachtheid uitgesproken hadden kunnen worden. Ik had me iets laten ontvallen over haar nieuwsgierigheid. Zij werd erg boos en sprak mij aan op een manier die ik nooit verwacht zou hebben van haar, die ik na de dingen des hemels bemin met de grootste liefde waartoe mijn hart in staat is. Toen ik tegen mij hoorde zeggen dat ik altijd onbeleefd, onhebbelijk en ongemanierd tegen haar ben, terwijl ik echt meen dat ik kan beweren dat ik dit geenszins ben, heeft mij dit erg pijn gedaan. Als zij bedroefd was om mij, was ik het des te meer bij het zien van haar verdriet. En laten we het maar zeggen, van haar zwakheid. Toen ik mijn moeder na zoveel tederheid van mijn kant nog eens hoorde zeggen dat ik haar niet kon uitstaan en nog andere dingen die ik niet de moed heb te herhalen, was dat te veel voor het hart van een zoon die de diepste natuurlijke gevoelens koestert. Het was een diepe smart die mij met bitterheid heeft vervuld en die de innerlijke tere snaren van het hart heeft getroffen. Ik kon niet anders dan huilen. O moeder, als u eens wist hoezeer ik u lief heb en hoe graag ik u tevreden wil zien, dan zou uw vreugde geen grenzen kennen. En gij, mijn Jezus, wil dit ware offer dat ik u breng en voor uw hart neerleg aannemen en geef mij altijd grotere ootmoed en zachtheid, terwijl ik toch het benodigde overwicht bewaar. En schenk mijn goede, arme moeder grotere kracht. Troosteres van de bedroefde, sta ons bij.

Zaterdagavond, 1 september. Woensdagavond bevond ik mij te Bergamo. Gisteravond was ik moe. Doodop van de reis, te voet van Bergamo naar Sotto il Monte, die werkelijk zeer vermoeiend was. Vermoeid ook wegens de plechtigheid van de wijding van de klokken te Carvico en alles wat daarmee in verband stond. En dat is dan de reden van de 2 hiaten in mijn dagboek. Ik wil het nu in mijn aantekeningen over mijzelf in die dagen hebben. En dan moet ik, behalve dat beetje onoplettendheid bij de godsdienstoefeningen, veroorzaakt door de verandering van levenswijze en het onderbreken van de sleur van mijn leven thuis, 2 bijzonderheden opmerken, waarvan de eerste speciaal betrekking heeft op de 30ste en 31ste augustus. En dit is dat ik mij soms laat verleiden om in gesprekken met eerwaarde priesters een beetje de jonge geleerden in politieke wetenschappen uit te hangen, terwijl ik te pas en te onpas over alle mogelijke feiten spreek en mij hier meer mee bezighoud dan het een seminarist in mijn stadium past. Het is waar dat ik iedere keer als ik het merk hierover spijt heb. Maar waarom schenk ik er van tevoren geen aandacht aan? Ik moet in het bijzonder bij deze dingen, die mij een beetje moeilijk liggen, mijn ijver terzijde stellen, want die heeft hier werkelijk geen enkel nut. En ik moet eraan denken, alles heeft zijn tijd. Dat is goed als ik priester zou zijn, maar nu moet ik zoveel mogelijk lezen en er voordeel uit trekken om mij te vormen volgens zeer gezonde en duidelijke richtlijnen. Overigens moet ik toeluisteren en mij, wat die zaken betreft, als het ware van de domme houden, speciaal als het gaat om gesprekken met de pastoor of de kapelaan. Want deze gesprekken gaan toch iets dieper. Hoe zou de heilige Franciscus van Sales zich in een dergelijk geval gedragen? Zondagavond 2 september. De andere aangelegenheid waarover ik gisteravond iets wilde zeggen, was dat ik tekortschiet in de versterving van mijn snoepzucht, die soms toch wel te ver gaat. Laten we dus deze mooie gelegenheid om Maria te eren, speciaal tijdens de novene voor haar geboorte, niet voorbij laten gaan. Men mag datgene nemen wat passend is, maar niet meer. En tenslotte moet ik het gebrek aan schietgebeden opmerken die, geloof ik, van het grootste belang zijn voor de geestelijke groei. O Jezus en Maria, bescherm mij, zodat ik nooit van u vervreemd. Maandagavond 3 september. Inkeer en versterving. O Jezus, Jezus, Gij ziet mijn wens u werkelijk van ganser harte en met mijn hele wezen te beminnen. Dinsdagavond, 4 september. Alles gaat tamelijk goed, Godzijdank. Vandaag is het de feestdag van de heilige Gregorius de Grote, een van de meest roemrijke personen van de kerk, een van de mooiste parels in de reeks van pauzen. Ten overstaan van deze verheven gestalte voel ik mijn liefde, mijn enthousiasme voor de paus, de grote Leo de XIII, die men in deze dagen opnieuw de meest onaangename, kwaadaardige en duivelse verwijten doet, weer opleven. Wij beleven een droeve tijd. Laten wij bidden. Laten wij bidden voor onze paus Leo.

Donderdagavond, 6 september. Het was vandaag een zware dag, waarin ik alles heb moeten doen wat mijn goede Heer gewild heeft. Hij heeft mij een vreselijke hoofdpijn toebedeeld en derhalve moest ik, hoezeer mijn andere ik hiertegen in opstand kwam, de studie opgeven en ook mijn toespraak over het Heilig Hart die ik af zal maken wanneer het Jezus behaagt. Het zal een goede straf zijn voor mijn grenzeloze begeerte om nu eindelijk eens iets te verrichten. Wat mijn berusting betreft, geloof ik niet dat het hier slecht mee staat. God zij dank. Ik ben bereid om alles voor mijn Jezus te verdragen, wegens zijn goedheid en zijn hart dat mij zo bemint. Datgene wat echter in deze dagen mijn aandacht tegenhoudt en wat geen kleine tekortkoming is, daar het hier gaat om een novene van de Heilige Maagd, is die slordige, ja soms verstrooide manier om een gebeden te zeggen. O mijn Jezus, welk een geduld moet u bezitten wanneer u mij op deze wijze om genade hoort vragen. Mijn beste, wat voor manieren zijn dat? Wat zullen de engelen zeggen die alles opmerken? Wat zouden de mensen zeggen als ik in een dergelijke taal tot hen sprak? Dus moet ik ook hierin kalmte betrachten. De gebeden mogen gerust weinig in getal zijn, maar ze moeten rustig gebeden worden. Minstens zo kalm als wanneer ik zou praten als ik met anderen in gesprek was. Omdat ik dit wat makkelijker zal bereiken, zal ik bovenal acht slaan op de innerlijke aandacht. Het is nog altijd hetzelfde. Wat je doet, doe het goed. En morgen, de laatste dag van de novene, eerherstel voor het gehele verleden. Ter ere van Maria zal ik helemaal geen fruit eten. O Maria, wees mij genadig. Vrijdagavond, 7 september. Over het algemeen gaat het niet slecht. Ook de versterving van de dingen die de tong strelen heb ik ter ere van Maria nauwgezet onderhouden. Ik voel mij echter steeds ontevreden en heftig misnoegd als ik mijzelf beschouw zoals ik ben, in vergelijking met degene die ik kan zijn. En als ik zie hoe de heilige Johannes Bergmans en de heilige Franciscus van Sales waren op mijn leeftijd. O Heer, u ziet mijn hart met mijn wensen. Morgen is het de dag die gewijd is aan de geboorte van de Heilige Maagd. Dus ingetogenheid, gebed en voor het overige heilige vreugde. We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1901-1903, op het seminarie te Rome. 1901, afzondering. 28 april 1901, te Rome. Derde zondag na Pasen. Dit is de afzondering die ik houd sedert ik mij in Rome bevind. Hoe het met mij is, ik mag waarlijk niet klagen over de genade van Jezus. Onuitsprekelijke vertroostingen, ogenblikken van geluk, waarvan de invloed zich over het algemeen ook over al het andere uitstrekt. Wat mij echter betreft, moet ik bekennen dat ik in het geheel niet veranderd ben. Ik ben bezield met een hevig verlangen om alles werkelijk enigszins goed te doen en de Heer, zoals het betaamt, lief te hebben en van een verlangen, wellicht een weinig overdreven, maar niet altijd van eigenliefde ontbloot,
om te studeren, om veel te leren, om een schat van kennis te vergaren, ten einde langs deze weg, die heden ten dage een van de voornaamste is geworden, zielen te winnen voor Christus. In werkelijkheid echter ontbreekt mij nog veel. En voor alles de juiste nauwgezetheid om de meditatie naar behoren te verrichten. De rozenkrans te bidden en de vruchten te plukken van het algemeen en bijzonder gewetensonderzoek, ten einde elke dag meer vorderingen te maken in de onthechting, in de verbondenheid met God en in de beoefening van de ware deugd. Ik kan gerust zeggen dat het mij hier in Rome werkelijk aan niets ontbreekt. Als ik wil, ontbreekt mij zelfs de gelegenheid niet om het een en ander te verwerken te krijgen dat niet zo aangenaam is voor mijn eigen liefde en om kleine verstervingen te doen. Het is dus nodig dat ik mij met nieuwe moed beziel en dat ik orde op al mijn zaken stel. En dus zal ik van nu af aan speciaal letten op de volgende punten. Voor alles zal ik mij dwingen om altijd met de grootste ijver en met vrucht en met praktische voornemens voor iedere dag de meditatie te houden en daarbij tevens een speciaal onderwerp kiezen voor mijn gewetensonderzoek. Overdag moet ik meer schietgebeden bidden, vooral op school en bij de studie. Verder zal ik in de aanstaande meimaand de Heilige Maagd bijzonder vereren door het bidden van de Heilige Rozenkrans. Ik moet nooit onmiddellijk voor en nog minder gedurende de godsdienstoefeningen aan de studie denken. Met bijzondere ijver en nederigheid moet ik het Allerheiligste Sacrament bezoeken. En bovenal moet ik oppassen om bij de wandeling, in het bijzonder wanneer ik door bepaalde wijken loop, mijn blikken niet te laten ronddwalen. Ik moet nooit nalaten om na de wandeling, onmiddellijk voor de avondstudie, het bijzondere gewetensonderzoek te houden, dat gericht moet zijn op de keuze van mijn woorden en op mijn eigen liefde. Ten slotte moet ik een grote geestes- en zielenrust, een grote innerlijke concentratie en een grote regelmaat zien te bewaren. O goede heilige Jozef, wiens machtige bescherming ons vandaag door de kerk wordt voorgehouden, aan u wijd ik nogmaals mijn gehele wezen. Aan u draag ik mijn voornemens op. Mogen ik deze door uw voorspraak kunnen nakomen. In het bijzonder vraag ik door u de genade om aandachtig te kunnen bidden en een innerlijk leven te mogen leiden, zoals ik dat in u bewonder. Sta mij dit toe, bid ik u, en ik zal voortgaan u te beminnen en maken dat de anderen u ook liefhebben, opdat alle deel kunnen hebben aan de verheven gunsten van uw roemrijke bescherming. Amen. Heilige Jozef, laat mij mijn leven leiden in onschuld en laat het altijd veilig zijn door uw bescherming.

We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1902. Het is een 12 punten hoofdstuk met als titel Jezus, Maria, Jozef. Bij de retraite na de Babylonische gevangenschap van 10 tot 20 december van het jaar 1902 met pater Francesco Pitocchi. 1. Wie ben ik? Hoe luidt mijn naam? Wat zijn mijn titels? Niets ben ik. Ik ben een knecht en dat is alles. Niets behoort mij toe, zelfs niet het leven. God is mijn meester, de absolute meester bij leven en dood. Wat hebben mijn ouders, mijn familieleden en de machtigen van de wereld nog over mij te zeggen? Mijn enige en ware meester is God. Ik leef slechts om aan de bevelen van God te gehoorzamen. Ik kan geen hand, geen vinger, geen oog bewegen. Ik kan niet voor of achteruit zien buiten de wil van God om. Ik sta rechtop voor hem. Onbewegelijk als een nietig soldaatje in de houding voor zijn meerdere. Bereid tot alles, zelfs om mij in het vuur te werpen. Dit moet gedurende mijn hele leven mijn taak zijn, omdat ik zo geboren ben. Ik ben een knecht. Ik moet mij steeds beschouwen als verkerende in deze staat van knechtschap. Ik heb derhalve geen ogenblik waarin ik op mijzelf acht kan slaan en mijn genoegen en mijn ijdelheid kan dienen. Als ik dit doe, ben ik een dief, omdat ik dan de tijd steel die mij niet toebehoort. Dan ben ik een ontrouwe dienaar, een slechte knecht die zijn loon niet waard is. Wee mij. En toch heb ik het gedaan. Welk een schande. Hierover moet ik mij diep schamen. Zoveel trots en aanmatiging. En ik weet niet eens wat dienen is. O Heer, mijn God, ik erken uw recht over mij. Vergeef mij mijn trouweloosheid. Dikwijls houden mijn slechte neigingen mij af van uw goddelijke dienst. Nu niet meer. Ik bind mij de handen en de voeten. Ik sta hier voor u als Xaverius. Zie mij aan, o Heer. Ik ben uw dienstknecht. Geef mij inzicht en ik zal uw geboden leren kennen. 2. En de Heer, mijn meester, heeft mij zijn bevelen gegeven. Hem te kennen, te beminnen, te dienen voor heel mijn leven. Welk een gelukzalig dienen, welk een glorie, welk een zeer hoge eer. Ik ben de page van de koning die hem altijd vergezelt. Ik ben tot zijn dienst toegelaten en na enkele dagen ben ik... die hem had moeten gehoorzamen, ook zonder daartoe te worden opgeroepen, deelachtig geworden aan zijn hemelse glorie. Alle schepselen van de aarde, de gaven van de natuur, dat alles heeft hij mij ter beschikking gesteld, omdat ik mij er uitsluitend van bedienen, om mij tot hem te verheffen en om hem te beminnen. Dat is de reden van hun bestaan. Vandaar dat, wanneer ik mij voor mijn eigen genoegen van deze schepselen bedien, ik de orde van de voorzienigheid verstoor en de wonderbaarlijke harmonie van het heelal verbreek en mij tegen God verzet. Wat een slechte dienstknecht. Voor zover zij mij tot God voeren, moeten de schepselen mij dienen. Voor zover ze mij van hem verwijderen,
moet ik hen ontwijken. Dit is de gulden regel, het grote en fundamentele criterium dat op alle voorkomende gevallen van toepassing is. Wanneer bij het gebruik maken van deze schepselen zich de wil van God openbaart, dan is er verder niets tegenin te brengen. De gezondheid is mij dierbaar, maar daar word ik opeens ziek. God zendt mij deze ziekte, wel nu, dan zij ook de ziekte gezegend. Hierop berust de beoefening van de heilige gelijkmoedigheid die de heilige gevormd heeft. O, kon ik mij deze gemoedsrust maar verwerven, deze geestesrust in voor- en tegenspoed, die mij het leven aangenamer en opgewekter zou maken, ook te midden van de beproevingen. Arm of rijk, geëerd of geminacht, arme pastoor uit de bergen of bisschop van een uitgebreid diocese. Dat moet allemaal hetzelfde zijn, mits ik maar op die manier de wil van mijn meester en mijn plicht als getrouwe dienstknecht doe en mijzelf red. Ja, zelfs als er een voorkeur mogelijk is, dan moet de armoede gesteld worden boven de rijkdom, de minachting boven de eer, de meest nederige bezigheden boven de schitterende ambten. Ik zou wel een speciale studie willen beginnen. Mijn superieuren staan mij dit niet toe. Nu, dan doe ik het niet en opgewekt ga ik verder. Ik zou graag met Pasen subdiaken gewijd willen worden. De superieuren willen er niets van weten. Dan wacht ik er maar mee en ik blijf er even opgewekt onder. Ik zou willen dat men mij met rust liet. Mijn superieuren willen mij echter een baantje geven waarvan ik veronderstel dat het mij zal ontmoedigen, maar dat in ieder geval mijn eigen liefde kwetst. Het kost mij heel veel om te gehoorzamen. Wel nu, des te beter. Ik zal gehoorzamen. Laten wij maar moed vatten en opgewekt zijn in de Heer. Dit is de medicijn die alle ongeduld kalmeert, de ontberingen minder laat voelen en ons van vreugde doet juichen, ook te midden van de bitterheden van het leven. 3. Voor de opstandige engelen vloeide er geen druppel van Jezus bloed. En het ging hier slechts om een gedachtezonde. En het was de eerste zonde. Maar aan mij, die zo dikwijls val, staan alle vruchten van het lijden ten dienste. Niet eenmaal, maar telkens weer. En nog steeds wacht God op mij. Wat een wonder van barmhartigheid. En hoe beschamend is dat voor mij? Genoeg, o Heer, het zal niet meer gebeuren. Vanaf heden wil ik u met uw hulp altijd en op ieder moment zoeken. En ik zal de plaats innemen van de gevallen engelen en u prijzen en verheerlijken in eeuwigheid. De engelen zijn als bliksemstralen in de hel gevallen, ten gevolge van één enkele hoogmoedige gedachte. En ik dan, die vol hoogmoed ben? Hoe weinig zou het mijn God kosten mij al mijn geestesgaven, mijn geheugen, mijn verstand te doen verliezen of mij met de een of andere ziekte aan bed gekluisterd te houden? Dus, kalm aan. Minder aanmatiging, minder zelfoverschatting en meer nederigheid. 4. Wat zijn mijn rijkdommen, mijn eigendommen, mijn bezit? Ongehoorzaamheid, daden van hoogmoed, verwaarlozing van mijn plichten, weinig controle van mijn gevoelens, grote onoplettendheid, eigenliefde in gedachten, woord en daad, zonde en nog een zonde. Dat is hetgene waardoor ik mij onderscheid. En ondanks al deze slechte eigenschappen wil ik toch nog de eerste zijn,
Naam maken, uitblinken en mezelf in de hoogte steken. En ik vind van mezelf dat ik een flinke jongeman ben, een goed seminarist. En verder gaan mijn gedachten niet eens. Het is het toppunt van onachtzaamheid, van onverstand, voor iemand die meent dat hij nadenkt.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Het gedicht Juni van priesterdichter Jan Hammenecker ontsluit grotendeels de inhoud van deze uitzending, waarin het heilige hart van Jezus, Maria en Gods lof de rozemaand juni verweven zit met een klarinetkwartet en een celloconcerto, die instrumentale kleur brengen. Met dank aan het Gregoriaans, ook aan Carlo Rossini, Frans Krommer, Josef Anaf, Robert Schumann, Georg Matthias Mohn en zelfs AI-muziek. Jan Hammenecker schreef in Hoger Streven van 1930 het gedicht Juni. Heer, ik wil zijn juni, maand van zon. Zon nog van lente, zon al van zomer. Mild nog, en toch al geweldig, juni. Mijn handen wit, maar verbruinend. Vlaams-Ethiopisch, gezond. Juni, machtige maand, hefboom der vruchten, knoop van de stengels, aar van het koren, bloeisel, gespeende vrucht. Juni, laat me dat zijn, zijn voor mijn ziel, zijn voor mezelf, zijn voor de zielen, ik, ja, ja, juni. Juni, gouden mond van de morgen, sprekende klaar over u, God. Geef me woorden van juni, van goud voor de zielen, Heer. Juni onder de maanden, het hart, het geweldige hart, dat fel stamt, aller wezens vooruit, uit lente naar zomer en volheid. Laat me dat zijn, juni, mogen mijn hart zielen uit lente stuwen naar zomer, naar volheid van liefde, tot u, God en uw goddelijk hart. En mooi sluit hierbij aan het Cor Jesu Sacratissimum. Het Poolse kamerkoor uit Gdansk, de Schola Cantorum Gendanzensis, zingt volgende aanroeping. Heiligste hart van Jezus, ontferm u over ons. Gregoriaans, gevolgd door O Cor Jesu. O Heilig Hart van Jezus, van Carlo Rossini, een Italiaanse katholieke priester, dirigent en componist van liturgische muziek. Carlo Rossini leefde van 1890 tot 1975 en werkte in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, als Scalabriaanse missionaris uit een orde die zorg verleende aan migranten en vluchtelingen, in Italië gesticht in het jaar 1887 door bisschop Giovanni Battista Scalabrini en later internationaal verbreid. In O Cor Jesu zingen les chanteurs Saint-Couer, O hart van Jezus, dat brandt van liefde voor ons, ontsteek ons hart met uw liefde, O hart van Jezus.

Maria, we zijn allemaal van jou en wil je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Met jou, op jouw weg, is onze tocht veilig. Met jou leidt elke stap naar het doel. En ook in de nacht ben je dicht bij ons. Je verandert elke angst in zekerheid. Jouw kroon van rozen, dat willen we zijn. Een kroon van kinderen, allemaal van jou. Jouw aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Dit prachtige lied en gebed van Bernardina Bertarelli klinkt nu, luisteraar, vast bekend in de oren. Als vast kenwijsje, regelmatige jingle van Radio Maria, een prachtig strofisch lied ter ere van Maria. Hier in de volledige versie gebracht in Maria Vogliamo Amarti.

Beste luisteraars, de Tsjechische toondichter František Vincent Kramer, of in het Duits Frans Krommer, leefde van 1759 tot 1831. En als klassiek componist is hij onder klarinetisten bekend om zijn driedelig klarinetconcerto met symfonisch orkest. 15 jaar oud gaf zijn oom Anton Matthias Krommer hem zijn muziekopleiding als violist en organist te Turan in Moravië, gelegen in Tsjechië. In 1785 verhuisde Frans Krommer naar Wenen, doch in 1786 werd hij violist in het Hofconcertorkest van de hertog Styrum in Simontornia in Hongarije. En in 1790 werd hij concertmeester in de kathedraal van Pécs in Hongarije. Maar in 1795 keert hij terug naar Wenen en wordt er hertoglijk kapelmeester bij Ignaz Fuchs. En dit van 1798 tot 1810. En vanaf 1818 tot aan zijn dood werd hij de laatste officiële directeur van kamermuziek en hofcomponist van de Habsburgse keizer als opvolger van Leopold Kozeluch, een gekend klarinetcomponist. In dit kader beluistert u van Frans Krommer het klarinetkwartet met als vier delen: 1 het Allegro, 2 het Andante, 3 Minuetto en 4 Rondo. In een klarinetkwartet hoort u violen 1 en 2, dan de klarinet in vervanging van de altviool en dan de cello. Het Schubert Consort Amsterdam begeleidt klarinetist Henk de Graaf in het klarinetkwartet opus 83 in Simol Groot van Frans Krommer. U hoort nu eerst deel 1, het Allegro.

We zijn toe aan deel 2 Andante, of Gaande, in dit klarinetkwartet van Frans Krommer. Hierin hoort u het Schubert Consort Amsterdam, een klassiek ensemble dat bekend staat om kamermuziekuitvoeringen en opnames. Hier in samenwerking met klarinetist Henk de Graaf, waarvan u zeker al hebt genoten van diens sprankelende klarinetspel in deel 1 Allegro. Henk de Graaf werd geboren te Spakenburg in 1949... Hij is een Nederlands klarinetist, dirigent, componist, pianist, organist en radiopresentator. Henk heeft een edele toon en een sprankelende techniek. Het begon allemaal in het plaatselijk harmonieorkest van Boenschoten, Spakenburg. Mede door muzieklessen van zijn opa en oom. In 1975 werd hij solo-klarinetist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Philharmonisch Blazersensemble aldaar. En 25 jaar lang doseerde hij klarinet aan het Rotterdams Conservatorium en nam ook een 30-tal muziekalbums op van bekende klarinetliteratuur. Deze gave klarinetist met edel timbre beluistert u nu in deel 2 Andante uit het klarinetkwartet opus 83 van Frans Krommer.

Frans Krommer verrast in zijn klarinetkwartet opus 83 met een elegant minuetto moderato e trio, deel 3 in klassieke stijl, evenals een bruisend rondo in deel 4. Het minuet en trio is een open dialoog tussen klarinet en strijkers, Mozartiaans getint in de gebruikelijke 3/4 maat en structuur minuet, trio, minuet. Geniet vooral van de prachtige klassieke kamermuziek. Het slotrondo in deel 4 biedt nog enkele speelse virtuose troeven in een leuk refrein, afwisselend met contrasterende strofen die de klarinetregisters van zeer laag naar tot zeer hoog tegenover elkaar uitspelen in het optimistische slot deel 4, het rondo. Loopjes, gebroken akkoorden en trillers sieren dit slot van klarinetkwartet opus 83 in C-mol groot of Bes van Frans Krommer. U hoort het, Schubert Consort Amsterdam met de klarinetist Henk de Graaf.

Gregoriaans in beurtzang tussen mannen, vrouwen en solisten boven een liggende toon of een bourdon klinkt steeds prachtig. Hier in uitvoering van Cantus Mysticus in de hymne tot het Heilig Hart in een oude kerkmodus, Cor Arca Legem Continens, heeft een mooie inhoud, een rijke tekst en delen die deze graag met u. O hart, ark die de wet bevat, niet van de oude dienstbaarheid, maar van genade, van vergeving en ook van barmhartigheid. Hart, heiligdom van het nieuwe, van het ongebroken verbond, een tempel heiliger dan de oude en een gordijn nuttiger dan de gescheurde. Gij, door naastenliefde gewond, een zichtbare wond van een onzichtbare liefde, opdat wij de wonden mogen aanbidden. Onder dit symbool van liefde leed hij, bloedig en mystiek, beide offers die Christus de priester bracht. Wie zou de liefhebbende niet lief hebben? Wie vrijgekocht zou niet lief hebben en in dit hart kiezen voor de eeuwige tabernakels, eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, aan wie de macht, de eer en het koninkrijk voor eeuwig. Deze prachtige 18e-eeuwse hymne klonk bij de lauden op het feest van het Heilig Hart van Jezus.

De Cappella Sancti Quintini uit Hasselt zingt onder leiding van Kurt Bickenbergs Maria Hagedoren op tekst van Jozef Anaf. Een lofzang op Maria waarbij de Hagedoren of Meidoren symbool staat voor Maria's zuiverheid en nederigheid. Kort klinkt deze beurtzang in Gregoriaanse stijl in een vocale opbouw van stemmen.

Juni is de rozenmaand en de maand van het langste daglicht. Uit de roze pilgervaart uit 1851 van de Duitse toondichter Robert Schumann hoort u uit dit oratorium opus 112 deel 1 die Frühlingslüfte bringen. Robert Schumann leefde van 1810 tot 1856, niet zo oud geworden dus. Inspiratie tot dit oratorium is een romantische Biedermeier gedicht, waarvan het verhaal is: een roos wil een meisje worden om het liefdesgeluk te leren kennen. De feeënkoningin vervult haar wens, maar waarschuwt dat liefde ook pijn en verdriet kan brengen. De roos heeft het als mens niet gemakkelijk in een harde, wantrouwige wereld. Haar goedheid en onschuld worden echter beloond. Ze wordt verliefd, trouwt en krijgt een kind, waarna ze sterft. Haar pelgrimstocht is voltooid. Meer geluk kon ze niet hebben. Engelen juichen haar toe en ze wordt in de hemel opgenomen. Op dit oratorium van Schumann had Franz Liszt lovende kritiek. Hierin hoort u het koor Musica Köln met het Neue Orchester, met als solozangeressen Britta Stallmeister, Antonia Burve en Olivia Vermeulen.

Na viool, piano en zang is de cello de vierde discipline welke jaarlijks mag deelnemen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Als concerto voor cello hoort u vandaag het celloconcerto in G of Sol klein met symfonieorkest van Georg Matthias Mohn. In de drieledige structuur van Allegro, Adagio en Allegro non tanto. Het is een typisch voorbeeld van de Weense school in de overgang van barokke contrapuntiek naar meer homofone, emotionele, galante stijl. Dit concerto geniet waardering om de zangerige melodielijnen en de emotionele diepgang van de muziek. Laten we de muziek van Mohn zelf spreken. U hoort deel 1 uit het celloconcerto in Sol klein Allegro van Georg Matthias Mohn, waarin Jan Wang soleert met Camerata Salzburg.

Weense componist Georg Matthias Mohn leefde van 1717 tot 1750. Deze Oostenrijkse muziekdocent schreef in een overgangsstijl van barok naar klassieke muziek. Samen met Georg Christoph Wagenseil vormde hij de Weense pre-klassieke beweging. Hij introduceerde het tweede thema in de symfonie dat met het eerste thema contrasteert qua ritme en karakter. Als organist werd hij aangesteld in Klooster Neuburg bij Wenen, later in Melk in Neder-Oostenrijk en tenslotte in de Karlskirche in de Weense stadswijk Wieden. Jammer genoeg overleed hij al op 33-jarige leeftijd aan tuberculose. Hij was de wegbereider van de klassieke sonatevorm. Dit concerto is een mooi voorbeeld van de overgang naar de stijl van Joseph Haydn. U beluistert nu het langzame tweede deel Adagio, geliefd om de prachtige zangerige stijl.

kunnen we besluiten het Cello Concerto van Georg Matthias Mohn in deel 3 met het Allegro non tanto, met als uitvoerders Yang Wang en het Camerata Salzburg. Het is een blij, optimistisch en virtuoos snel deel waarin passie en techniek niet ontbreken, met galante versieringjes erbovenop. Dit korte slotdeel heeft het danskarakter van een licht driedelig menuet. In een frivool vraag-en-antwoordspel dialogeert de cello met het orkest. Zonnig zingt de cello doorheen het orkestrale landschap, waarbij grote en kleine terts, majeur en mineur, elkaar afwisselen. De cello spreekt al zijn registers aan en grote dynamische verschillen maken dit deel boeiend. Luister maar.

Beste luisteraars van Radio Maria, tot slot van Klassiekuur klinkt nu een stuk AI-muziek in Ad Gloriam Dei. Maak kennis met kunstmatige intelligentiemuziek die wel ten goede is gecomponeerd. Op basis van onder meer algoritmen worden vele muziekdata geanalyseerd en hierop wordt dan nieuwe muziek gegenereerd. Maar volgende tekst is wel zuiver menselijk bedacht. Ter ere van God roepen wij in de nacht, wij verheffen onze stemmen in vrome geloof. Het hemelse licht voor ons leidt ons over de wegen. In de naam van de Heer mogen de overwinning vroom zijn. Ter ere van God zingen wij vanuit het hart. Ter ere van God wandelen we in het licht, in het kruis verlossing, in geloof kracht. Ter ere van God, eeuwige eer. Bewakers van de waarheid, sterke tempeliers, in schaduw en in licht verdedigen we de poorten. Ons schild is ons geloof, ons zwaard is het gebed. Ter ere van God, aan de overwonnenen, lof en genade. Moge het heilig kruis voor ons een teken van verlossing zijn. We leven voor altijd in het licht van de gemeenschap. Laten wij Alleluia zingen voor eeuwig en altijd, tot eer van God in het Koninkrijk der Engelen. Ter ere van God laten wij in vrede roepen. Ter ere van God zal het licht voor ons erboren worden. U wil geschieden, almachtige God. Ter ere van God, lof zij nu en altijd. Met Ad Gloriam Dei nemen we met krachtige mannenzang en AI-muziek afscheid van u. Toch kan AI niet de ziel weergeven van de muziek, van de componist en van de uitvoerder. Het gebed is wel zuiver door mensen geschreven en beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Het is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 17 juni in de 11e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 708. De psalmen vindt u vanaf pagina 1040 en de psalm bij de uitnodiging op pagina 662. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Laat ons de Heer aanbidden, want hij heeft ons gemaakt. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder. En wij zijn kudde. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot U zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor U ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zijn met de Vader lof en eer. En met de geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, genadigheid en trouw gaan voor U uit. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Gij hebt gezegd, mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van Uw trouw. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. De hemel prijst uw grote daden, Heer. De bovenaardse machten uw getrouwheid. Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk? Wie is als Hij onder de godenzonen, vreeswekkend in de raad der hemelgeesten? Geducht bij allen die rondom Hem staan, Heer, God der legerscharen, wie komt U nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. De zee beheerst gij in haar overmoed. Gij houdt haar steigerende golven tegen. De oerzee hebt gij met uw voet bedwongen. De kwade machten met uw sterke arm verjaagt. De hemel is van u is ook de aarde. Gij hebt de wereld op haar grondslagen geplaatst. Het Noordland en het Zuidland zijn door u geschapen. De Tabor en de Hermon loven u. Het is uw arm die alle macht bezit. Uw vaste greep, uw opgeheven hand, uw troon steunt op gerechtigheid en recht. Genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is. Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Omdat het heel de dag uw naam verheerlijkt. In uw gerechtigheid zijn glorie vindt. Want gij zijt onze roem en onze sterkte. Uw gunst maakt ons een groot en machtig volk. Want van de Heer ontvingen wij ons schild. De Heilige van Israël gaf ons een koning. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. De Zoon van God is naar het vlees geboren uit het geslacht van David. Eertijds zijt gij aan uw profeet verschenen. En hebt gij uw besluit geopenbaard? Een sterke man heb ik de troon geschonken. Een uitverkorene genomen uit het volk. Mijn dienaar David heb ik opgezocht. En hem gezalfd met mijn gewijde olie. Als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen. En dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Geen vijand zal hem ooit misleiden. Geen booswicht brengt hem in het nauw. Ik leg zijn tegenstanders aan zijn voeten neer. En sla degenen die hem haten. Mijn trouw en mijn genade leiden hem. Mijn naam zal hem de zegen schenken. Zijn hand laat ik hem leggen op de zee. Zijn rechter op de stromen in het oosten. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader. Mijn God, de steenrots van mijn heil. Ik wijs hem aan als eerstgeborene. Als hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken. Nog aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Zoon van God is naar het vlees geboren uit het geslacht van David. Eens en voorgoed heb ik mijn dienaar David gezworen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet. En niet meer leven volgens mijn geboden. Indien zij mijn verordeningen schenden. En mijn bevelen niet voldoen. Dan zal ik hun vergrijpen met de roede straffen. Met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. Aan wat ik hem beloofd heb, blijf ik trouw. Nooit zal ik mijn verbond met hem verbreken. Of wijzigen wat ik gesproken heb. Eens en voorgoed heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Voorzeker zal ik David niet bedriegen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Zijn troon zal voor mij vaststaan als de zon. zoals de maan die als een trouw getuige voor eeuwig aan de hemel staat, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eens en voorgoed heb ik mijn dienaar David gezworen, zijn nageslacht zal blijven voor altijd. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Uit de profetie van Haggai. Aansporing om de tempel te herbouwen, de heerlijkheid van de toekomstige tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubabel, de zoon van Zealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak. Hij sprak: zo spreekt de Heer van de legerscharen. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt aldus: is het voor u dan wel tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de legerscharen, moet gij eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gij hebt veel gezaaid, maar gij brengt weinig binnen. Gij eet, maar gij wordt niet verzadigd. Gij drinkt, maar gij wordt er niet vrolijk van. Gij kleedt u, maar gij wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis. Dan zal ik daarin mijn welbehagen hebben en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. Gij rekent op veel, maar nee, het is weinig. Wat gij binnenbrengt in uw schuur, ik blaas het eruit. En waarom? Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom heeft de hemel u zijn dauw onthouden, de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie, en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer hun God en aan de woorden van Haggai, de profeet die de Heer God hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben met u. Zo luidt de godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en ook de ijver van de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Zij begonnen het werk aan het huis van de Heer van de legerscharen, hun God, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer aan de profeet Haggai toevertrouwd. Zeg aan Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en aan de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en aan de rest van het volk het volgende: is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet gij nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubabel, zo luidt de godspraak van de Heer. Houd goede moed, gij hoge priester Jozua, zoon van Jehozadak. Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Zo luidt de godspraak van de Heer. gaat aan het werk, ik ben met u. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Ik houd mij aan de belofte die ik u gedaan heb, toen gij uit Egypte zijt weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden, wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen. En dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de legerscharen. Aan mij behoort het zilver, aan mij behoort het goud. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legerscharen. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen.

Mijn volk, ga het bergland in, haal daar hout en herbouw het huis. Daarin zal ik mijn welbehagen hebben, zegt de Heer. Mijn huis zal heten, een huis van gebed voor alle volken. Daarin zal ik mijn welbehagen hebben, zegt de Heer. Uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, gestorven in 444, op het boek Haggai. Mijn naam is vol ontzag onder de volken. In de tijd van het verblijf van onze verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen, zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt. Hierover moet vooral nog het volgende worden gezegd, denk ik. De oude tempel stond enkel en alleen in Jeruzalem. En er was maar één volk, dat van Israël, dat daarin offers bracht. Maar nadat de enig geborene aan ons gelijk geworden was, hoewel hij God was en Heer, en nadat hij zijn licht over ons had doen stralen, zoals de schrift zegt, is de hele aarde gevuld met heilige woningen en ontelbare aanbidders, die met geestelijke offers en onstoffelijke reukwerken de God van het heelal vereren. En dit is het, denk ik, wat Maleachi namens God heeft verkondigd. Ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam is vol ontzag onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Het woord is dus waar dat de roem van de nieuwe tempel, dat is van de kerk, groter zal zijn. Zij die zich inspannen voor de opbouw van deze tempel als een gastverblijf van de Verlosser, zullen ook als geschenk uit de hemel Christus ontvangen, de vrede van allen, door wie wij in één geest toegang hebben tot de Vader. Dit verklaart de profeet als hij zegt: ik zal vrede geven op deze plaats en de vrede des harten tot behoud van allen die de grondslag hebben gelegd voor de oprichting van deze tempel. Immers, ook Christus zelf heeft ergens gezegd: mijn vrede geef ik u. En hoe dit voordeel biedt aan wie beminnen, leert Paulus als hij schrijft: de vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden. Zo smeekt ook de wijze Jesaja: Heer onze God, schenk ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt gij voor ons verricht. Immers, wie eenmaal de vrede van Christus heeft mogen ontvangen, kan gemakkelijk zijn ziel bewaren en zijn geest richten op de beoefening van de deugd. Daarom, zegt hij, wordt aan ieder die meebouwt de vrede gegeven. Want of iemand nu aan de kerk bouwt en als leider is aangesteld over Gods huis, dan wel voor zijn eigen ziel zorgt om zichzelf tot een levende en geestelijke steen te vormen, tot een heilige tempel en een woonstede van God in de geest. Zo iemand zal beslist het voordeel behalen dat hij gemakkelijk zijn eigen geestelijk heil verwerft.

Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Zij mogen u daar altijd prijzen. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten. Zij zullen zijn volk zijn. Zij mogen u daar altijd prijzen. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid gaat u ter harte en steeds hebt gij uw erbarmen getoond. Blijf met uw genade om ons heen. Zo zult gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. We hebben vandaag van alles op het programma staan, speciaal voor jullie. We gaan het hebben over de heilige Alena van Dilbeek, wiens feestdag wij vandaag vieren. We gaan het hebben over een mooi verhaal van een 18-jarige Fransman die een houten kruis een berg opsleept omdat het vorige kruis was vernield. We gaan het ook hebben over de catechese-reeks die vanaf morgen start in het programma Catechismus. En wij mogen deze uitzending eindigen met een interview met de heer Philippe van der Sande, die ons komt vertellen over de Cana-week. Een week in juli georganiseerd voor echtparen die willen groeien in liefde. Dit is een tweetalige week, vindt plaats in Wallonië van 5 tot 11 juli. Daar zo dadelijk meer over. Maar zoals altijd beginnen wij deze uitzending met muziek.

What a beautiful name van Hillsong. Beste luisteraars, vandaag is er de gedachtenis van de heilige Alena van Dilbeek. Een misschien net iets minder gekende heilige van onze streken. We gaan haar levensbeschrijving lezen zoals het is vastgelegd in een vita uit de 12e of de 13e eeuw. U kan deze vinden op de website van de pastorale zone Dilbeek. De heilige Alena leefde in de 7e eeuw. Ze was een dochter van de heidense heer Levold de Dilbeek. Het was de tijd dat de heilige Amandus door de streek rondtrok op het evangelie te verkondigen. In Vorst, nabij Brussel, was er al een kerkje. Op een van zijn jachtpartijen kwam Levold toevallig terecht op de plaats waar nogal wat volk toestroomde, om te luisteren naar een preek van Sint Amandus. Hij bleef er staan luisteren en vertelde thuisgekomen aan zijn huisgenoten welke onzin hij had gehoord. Allen maakten zich vrolijk over die dwaze nieuwe leer, behalve zijn dochter Alena. Zij was geraakt door zijn woorden, zelfs al waren ze ironisch uitgesproken. Ze zocht Sint Amandus op, liet zich door hem vertrouwd maken met Christus en ontving tenslotte het doopsel. Dit alles weliswaar buiten medeweten van haar vader. Vanaf dat moment bezocht ze met regelmaat het kerkje te Vorst. Haar vader kreeg er lucht van en bedreigde haar met de strengste straffen als ze zich verder met die onzin van Christus bleef bezighouden. Alena meende dat ze meer aan God dan aan haar vader moest gehoorzamen. Telkens als ze de kans kreeg, glipte ze het ouderlijk huis uit om naar de kerk te gaan. Haar vader had echter zijn personeel op de hoogte gebracht. Toen zij dan weer eens naar de kerk was gegaan, brachten dienaren dat bericht over aan haar vader. Die stuurde enkele gewapende dienaren achterna. Ze moesten echter hun poging opgeven. Maar bij een volgende gelegenheid wachten ze haar op in het bos. Ze grepen haar vast, draaiden haar arm zo hard uit de kom dat hij afbrak en doodde haar. Dit tegen de uitdrukkelijke wens in van de vader. Haar vader had zielsveel van zijn dochter gehouden en kreeg wroeging. In wanhoop zocht hij zijn toevlucht tenslotte bij Sint Amandus. Deze leerde hem dat de God van Christus een God van vergeving is. Hij riep hem op boete te doen, zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Hij gaf zijn bezittingen aan de armen en stichtte de Dilbeekse parochiekerk, die toegewijd werd aan de heilige Ambrosius. Hij en zijn vrouw werden in de kerk zelf begraven. Inmiddels groeide de verering van de heilige Alena aan en tal van mirakelen geschieden op Alena's graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Afdighem plechtig werd verheven. En die verheffing stond in die tijd gelijk met een heiligverklaring. Alena's feestdag is vandaag op 17 juni. Ze wordt aangeroepen tegen tandpijn en oogziekten. Heilige Alena van Dilbeek, bid voor ons.

0: U hoorde het lied Volbracht van de artiest Delize. Beste luisteraars, vanaf morgen gaat er in het programma Catechismus een nieuwe reeks van start. Wij mogen genieten van een catechesereeks gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. En het is getiteld Voor God is alles mogelijk. Deze reeks heeft 3 afleveringen. Daar kunnen we dus morgen op donderdag naar luisteren, zoals altijd na de Eucharistie. Ook vrijdag na de Eucharistie. En dan volgende maandag is de 3e en laatste aflevering van deze reeks. Getiteld Voor God is alles mogelijk. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de eerste uitzending van morgen. Donderdag 18 juni. En die start om 9:50 na de mis.
1: Beste luisteraars. Niet zo lang geleden werd ik getroffen door een vers uit het Evangelie van Marcus. Ik had dat vers natuurlijk al 100 keren onder de ogen gehad. Maar plots kreeg het mijn volle aandacht, omdat het me raakte. Het was een uitspraak van Jezus tot zijn apostelen. Nadat hij hen had verrast door een kindje bij de hand te nemen en als voorbeeld te stellen van de manier waarop zij, maar ook dus wij, naar God moeten kijken en met hem dienen om te gaan, kwam er toch wel een jonge man naar Jezus toe. En geloof het of niet, hij zat met hetzelfde probleem als de leerlingen. Wat moet ik in godsnaam toch doen om het eeuwige leven te kunnen verwerven? Met andere woorden, hoe dien ik in mijn leven met God om te gaan? Wat voor een relatie dien ik met hem uit te bouwen? Het antwoord van Jezus moet de jonge man diep geraakt hebben en zelfs verbijsterd. Want wat lees ik in het evangelie? Ontdaan en ontsteld ging hij heen. En Marcus voegt daar laconiek aan toe. Hij was van huize uit een rijke jongeling. En hij bezat vele goederen. Maar alles voor Jezus achterlaten was voor hem een brug te ver. Zelfs de eigen apostel van Jezus stond er beteuterd en ontdaan bij. Wat durfde Jezus toch allemaal van een mens vragen? Dat gaat ons petje van ver te boven. En Simon Peters voegde daar nog eens aan toe. Wie kan er dan nog een volgeling van Jezus zijn? Wie kan er dan nog gered worden en in de hemel geraken? Natuurlijk zag Jezus de ontsteltenis in hun ogen. Geamuseerd bleven hen zelfs een wijl aankijken. Maar hij zag zijn leerlingen toch zo graag. En daarom kon hij het niet over zijn hart krijgen hen in die onzekerheid te laten. En toen vertrouwde hij hun die geruststellende woorden toe die mij onlangs zo getroffen hadden. Ik vertaal ze voor jullie een beetje op mijn manier. Maar Petrus toch, je vraagt je af wie er dan nog in de hemel kan geraken, in het rijk van mijn vader. Gewoon omdat ik je vraag heilig te leven en voor mij alles op te geven. Ik zal het je zeggen. Niemand. Niemand. Want dat ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in de macht van God. En nu, mijn beste luisteraars, eindelijk komt het vers dat me zo trof. Want voor God is alles mogelijk. Of zoals ik het ook graag formuleer, voor God is in ons leven niets, maar dan ook niets onmogelijk. Integendeel, van God uit kan alles. Wat een citaat.

Voor God is niets, maar dan ook niets, onmogelijk. Zelfs niet in dat leven van ons. En wanneer staat u ons dan nog het strafst bij? Telkens wij het weer eens niet zien zitten. Wat een kracht, wat een sterkte kan je niet uit deze woorden van Jezus putten. Natuurlijk leven wij als gelovigen in een tijd waarin ons geloof verschrikkelijk onder druk staat. Ja, zelfs onder de verdenking dat wij zo ouderwets en zo rechts zijn dat we het hedendaagse leven niet aankunnen. We kunnen zo gezegd niet meer mee. We zijn zonder boe of ba uit de wielen gereden. Dat wil men ons tenminste doen geloven. Maar als je het dan weer eens te veel wordt, weet en steek het goed in je hoofd. Voor God is niets onmogelijk. Vertel het maar, dat Jezus het zelf gezegd heeft. Onder zijn blik en onder zijn hoede mogen wij ons goed voelen en veilig. Geborgen zijn. Ik lees het zelfs in het Oude Testament, in Psalm 91, vers 4. Met zijn wieken zal hij u bedekken. Onder zijn vleugelen vind je rust en zekerheid. Een beveiligd schild, een rondas, is zijn trouw.

0: Zo luisterden wij naar het lied In Christ Alone van Owl City.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

Zo, beste luisteraars, willen wij nog graag met jullie een verhaal delen over een jonge man, een 18-jarige, die op eigen houtje een zwaar houten kruis een berg heeft opgesjouwd, nadat het vorig kruis op een top in de Pyreneeën was verwoest. Op slechts 18-jarige leeftijd had Maël Le Lagadec gemakkelijk kunnen doen wat de meeste mensen online doen wanneer ze geconfronteerd worden met een daad van vandalisme. Verontwaardiging uiten, zijn hoofd schudden en dan verder gaan met zijn leven. Maar in plaats daarvan droeg hij een houten kruis van 35 kilogram omhoog op een van de hoogste toppen in de Pyreneeën. De jonge Franse tuinarchitect-student trok onlangs de aandacht na het vervangen van een kruis op de top van een berg in de Spaanse Pyreneeën, die wel meer dan 3350 meter boven de zeespiegel uitsteekt. Nadat het origineel weken eerder opzettelijk was vernietigd. Ik zei tegen mezelf dat ik in plaats van simpelweg boos te worden, zoals iedereen op sociale media, ging handelen. Legde Maël uit. En dat deed hij. Fysiek en letterlijk bergopwaarts. Nadat hij had vernomen dat het metalen topkruis was gekapt met een krachtslijper en in een ravijn was gegooid, besloot Maël om zelf een nieuw kruis te bouwen. Met behulp van donker walnoothout construeerde hij een kruis van juist geen meter hoog en met een gewicht van ongeveer 35 kilogram. Voordat hij naar de top vertrok en niet alleen het kruis droeg, maar ook nog al zijn klimuitrusting. Wat nog wel goed was voor zo'n 50 kilogram. Hij werd begeleid door een vriend met wel heel weinig bergsportervaring. Maar ondanks de brute omstandigheden stond Maël erop om het kruis zelf gedurende de hele beklimming te dragen. Later legde hij uit dat hij niet het risico wilde lopen dat zijn metgezel zou uitgeput raken. De klim duurde ongeveer 15 uren door sneeuw, mist, vriestemperaturen en steil terrein. Langs de route stopten verbijsterde toeschouwers naar verluid om te staren terwijl de tiener gestaag het enorme houten kruis bergop over de berghelling sleepte. Op een gegeven moment herinnerde Maël zich dat hij erover dacht dat Christus het kruis naar Golgotha droeg terwijl uitputting hem omsloot. Maar ondanks ernstige pijn in zijn schouders en onderrug weigerde hij de klim te verlaten. Geestelijk heb ik nooit opgegeven, zegt hij. Ik wilde het echt daarboven krijgen. Wat ook opvallend aanvoelt aan het verhaal is dat Maël zich niet voorgeeft als bijzonder dramatisch of uit op aandacht. Opgegroeid in een katholieke familie, maar niet bijzonder praktiserend, sprak hij gewoon over bergkruisen als belangrijke symbolen die zowel bij gelovigen als aan bergbeklimmers zelf toebehoren. Voor gelovigen beschermt een kruis het dal, legde hij uit. Voor klimmers is het ook een punt van herkenning. We moeten het zien tijdens het klimmen, want het vertegenwoordigt het doel dat wij onszelf stellen. Dat idee kan deels verklaren waarom het verhaal zo breed buiten zijn thuisland van Frankrijk heeft geresoneerd. Zelfs voor mensen die niet religieus zijn, is er iets bijzonder dwingends aan een jonge man die herstel kiest in plaats van cynisme, inspanning in plaats van commentaar en symboliek in plaats van vernietiging. En misschien is dat de reden waarom de beklimming van Maël groter aanvoelt dan de berg zelf.
Belangrijk is dat Mael ook verrassend kalm lijkt over de mogelijkheid dat het nieuwe kruis op een dag opnieuw zou kunnen worden vernield. Als dat gebeurt, impliceerde hij heel eenvoudig dat een andere gewoon terug de berg op moet worden gedragen. En misschien is dat ook een deel van waarom het verhaal zo blijft hangen. Het gebaar ging nooit echt over het winnen van een laatste strijd tegen vernietiging. Het ging er gewoon om te weigeren om vernietiging het laatste woord te laten hebben. Wij gaan nog luisteren naar het opwekkingslied De strijd behoort u toe. En daarna zullen wij verbonden zijn met de heer Philippe van der Zande, die ons meer gaat vertellen over de Kana-week, die binnenkort wordt georganiseerd door Chemin Neuf.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij de heer Philippe van der Zanden aan de lijn. Welkom Philippe in onze uitzending.
1: Ja, goeiedag Marieke.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Philippe. Ik ben met mijn vrouw Marjolein lid van de gemeenschap Chemin Neuf sinds augustus vorig jaar. Maar we gaan al een langere tijd met die gemeenschap op pad. Ze zijn gevestigd in het Heilig Hart Klooster en in de Heilig Hart Basiliek in Berchem, Antwerpen. Dus de gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een ecumenische roeping. En we hebben enkele belangrijke missies. Onder andere een missie voor echtparen die we de Cana-missie noemen. En Marjolein en ik zijn daar mee bij betrokken.
0: Kan u ons iets meer vertellen? Wat is dat dan, de Cana-missie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, dus de Cana verwijst uiteraard naar het verhaal van Jezus op de bruiloft, de Cana. En het is opmerkelijk, want het is het eerste wonder dat Jezus verricht op vraag van zijn moeder. Maar hij was aanwezig op een bruiloft en we hebben gezien hoe Jezus water in wijn verandert. En wij geloven echt, dat is de bedoeling van de Cana-missie, wij geloven echt dat Jezus ook nu nog voor de echtparen water in wijn verandert. Dus hij helpt hen om hen te doen groeien in liefde, om hun relatie te verdiepen, het contact met elkaar te verbeteren. En wij geven hen tijdens de Cana-week, dat is de kern van de missie Cana, is een Cana-week, 6 dagen, waarin het echtpaar, het gezin, voor elkaar kunnen zorgen. Dus het is een intense week voor een echtpaar. Maar het is ook een vakantieweek, omdat ze hun kinderen mogen meenemen. En daar is een apart programma voor. Dus die kinderen amuseren zich rot meestal. Terwijl de ouders ook echt hun liefde bekijken en verdiepen.
0: En is het een werking die al lang draait?
1: Ja, de gemeenschap Chemin Neuf is ontstaan in 1973 in Frankrijk, in Lyon. En vrij snel, een aantal jaren later, hadden ze de intuïtie, ja, we moeten iets doen voor echtparen. En toen is die Cana-missie al ontstaan, dus die bestaat al bijna 40 jaar, die missie. En in het begin was het enkel in Frankrijk dat ze weken organiseerden voor echtparen. Met of zonder kinderen. En nu is het in meer dan 40 landen, dus dat er Cana-weken georganiseerd worden. Het is echt ook heel internationaal geworden. En zowel in Azië als in Afrika, als hier in Europa, worden dus Cana-weken gegeven. En ja, het is toch een genade van de Heer om dat te mogen doen. Want de Heer houdt van echtparen, hij houdt van het sacrament van het huwelijk. Hij houdt van christelijke echtparen die hun kinderen ook leren bidden. En hij wil dat die echtparen ook ondersteund worden. En dat is een beetje onze taak dan, als instrument in de handen van de Heer, om dan die echtparen te helpen om te groeien in liefde.
0: En ja, u zegt het gaat om het helpen de echtparen groeien in liefde. Zou u een beetje ons een beeld kunnen geven van het programma, hoe dat dan precies in elkaar zit?
1: Ja, zeker. Dus er zijn verschillende tijden. Dus in eerste instantie willen we een goede sfeer creëren, zodat de echtparen echt tijd ook voor zichzelf hebben. Dus er wordt voor de kinderen gezorgd, er wordt voor hen gekookt, alles wordt voor hen gedaan, zodat ze echt tijd hebben voor elkaar. Elke dag delen ze met elkaar over een thema dat wij zelf aangeven. Maar los daarvan is er ook tijd om te delen met andere echtparen. Soms is dat zeer nuttig om ook te horen hoe andere echtparen omgaan met bepaalde thematiek. Bijvoorbeeld met vergeving of met communicatie of met seksualiteit. Of met de verdeling tussen werk en gezin enzovoort. Allerlei belangrijke thema's die in elk echtpaar mee te maken heeft. We hebben ook tijd voor gebed. Dat is een belangrijk deel ook van die week. Dus tijd voor persoonlijk gebed, ieder individueel. Tijd voor gebed als echtpaar. En ook een tijd van verzoening. Die in het midden van die week plaatsvindt, een avond van verzoening die wij persoonlijk heel belangrijk vinden. En ja, mevrouw en ik, wij helpen al een aantal jaren tijdens Kana-weken. En misschien het mooiste moment voor mij dat ik gezien heb, was een echtpaar dat echt in zware crisis verkeerde en op punt stond te scheiden, kwam naar de een soort als laatste reddingsboei naar een Kana-week. En ik zag ze enkele dagen later, arm in arm, geknield voor het kruis, samen bidden. Ik denk dat het mooiste beeld dat ik onthouden heb van die jaren dienst, dat blijft mij nog altijd bij, dat ontroert mij ook nog, want daar doen we het voor. Dus gelukkig zijn niet alle echtparen die komen in crisis. En ik zou zelfs aanmoedigen, alsjeblieft, kom niet als het al te laat is. Kom naar zo'n Kana-week om gewoon je relatie te verdiepen, om te leren van anderen en om naar de Heer te luisteren. Dus ja, en op het einde is er ook feest. We eindigen die week met een feest. Dus je ziet, er zijn verschillende programma-onderdelen. Er is ook tijd voor het gezin. Mensen met kinderen zullen ook samen met hun kinderen bijvoorbeeld een uitstap kunnen doen. Of iets met elkaar kunnen doen. Dat ze ook tijdens die week met elkaar ook kunnen delen over wat ze meegemaakt hebben.
0: Oké, en staat het voor iedereen open? Moet je een vertrouwdheid hebben met de gemeenschapsgemeente? Of?
1: Nee, absoluut niet. Dus wij staan open voor in feite voor alle echtparen, zelfs voor degenen die niet gehuwd zijn, maar toch langdurig al samenwonen. Ook voor alle christelijke echtparen, dat ze nu katholiek zijn of protestant of evangelisch of orthodox, dat maakt voor ons ook niet uit. Dus wij aanvaarden alle echtparen. Ik denk dat het helpt als er een openheid is naar God toe. Dus als er een christelijke inspiratie is. Die gaan meer van die week kunnen genieten. Die gaan dieper kunnen gaan. Maar we hebben ook al echtparen gehad waarvan een van de partners absoluut ongelovig is. En waar de andere partner wel gelovig is. En daar zie je ook heel mooie dingen gebeuren. Dus dat kan ook helpen dat wat dat betreft, dus dat een partner die niet gelooft dichter kan komen bij de partner die wel gelooft en het wederzijds begrip voor elkaar ook kan groeien. Dus we hebben heel diverse echtparen aanwezig. Sommige echtparen zijn al 20 jaar gehuwd of 30 jaar gehuwd. Anderen zijn pas 3-4 jaar bij elkaar. Dus het is heel divers, maar de Heer zorgt voor hen, ieder waar zij staan op dat moment. En dat is natuurlijk mooi, wij zijn maar instrumenten, wij zijn maar de dienaars. Degenen die water in de kruiken doen, zoals op de bruiloft te Kana. Het is de Heer die het water in wijn verandert. En we zien vele mooie dingen gebeuren. Dank u, Heer, dat u dat doet.
0: U zegt dat ook zeker gehuwden met kinderen welkom zijn. Is daar een leeftijdsgrens op? Dat is voor alle minderjarigen?
1: Ja, dus ik zou zeggen van 0 tot maximum 15 jaar. Er zijn dan verschillende, naar hun leeftijd, is, er zijn verschillende programma's, normaal gezien 3 verschillende programma's. Als er toch echtparen willen komen met jongeren die vanaf 16, dan proberen we die in te zetten in het kinderprogramma of elders, als ze dat willen. Dus voor de jongeren tussen 0 en 15 jaar is er normaal een programma voorzien. En dus naar hun leeftijd, dus de verschillende leeftijdsgroepen. Dus wij moedigen echt gezinnen aan om met hun kinderen te komen. En ze zullen ook samen nog van een gezinstijd kunnen genieten, ook in die week. Het is echt een soort vakantieweek ook. Hè. Het is in de zomer, dus in België is het van 5 tot 11 juli. Dus dat is niet zo lang niet meer. Dus, maar er is nog een klein beetje plaats. Dus er kunnen zich nog echtparen en gezinnen inschrijven. Het is nog mogelijk.
0: En dat is, als ik het goed heb, een tweetalige week?
1: Ja, we gaan dat voor de eerste maal tweetalig doen. We hebben een goede samenwerking met onze abdij in Nederland, de Sint Paulus Abdij in Oosterhout. Maar daar is de Kana-week zo snel volzet dat we nu ook gevraagd hebben om in België een tweetalig aanbod te hebben. Als eerste opstap naar een echte Vlaamse Kana-week die er hopelijk binnen 1, 2 of 3 jaar kan komen.
0: En waar vindt de week plaats?
1: Dus de week vindt plaats in het Karmelklooster van Mahagne. Mahagne is een net boven Luik. Is het grondgebied van Hambourg-Chaudfontaine. Dat is een heel mooie omgeving, rustige omgeving. Een klooster met een heel wat gronden daar rond. Heel wat groen. En in die rustige omgeving vindt het plaats, dus van 5 tot 11 juli. En je kan alle info terugvinden op de website van de gemeenschap Chemin Neuf, dus www.chemin-neuf.be. En dan vind je het voorstel Kana Week. En dan klik je daarop en dan vind je alle concrete info.
0: We zullen er ook zeker voor zorgen dat er een link komt naar jullie website in ons artikel voor deze uitzending van Elke Dag Telt. Dus op onze website. Dan kunnen de mensen ook zo het terugvinden.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk bedankt, Philippe, voor deze uitleg om ons iets te willen komen vertellen over de Kana-week. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
1: Maar misschien toch aan de grootouders die luisteren, zou ik misschien willen vragen, nodig zeker uw kinderen of kleinkinderen uit, die geef hem dat misschien cadeau, zo'n week, als ze daar open voor staan, tenminste. Ik zou ze echt willen oproepen om dat te promoten bij hun kinderen en kleinkinderen. Die gehuwd zijn of die samenwonen. Misschien zijn ze niet echt gelovig, maar ze willen allemaal groeien in liefde. En groeien in liefde, als je daar de sfeer voor creëert, als je daar echt een goede sfeer, zo'n goede week, een goede Kana-week organiseert, dan kunnen ze echt wel. Dan kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren, ook voor die gezinnen. En ik vraag dus alle grootouders, nodig uw kinderen en kleinkinderen uit als ze daar open voor staan.
0: Zeer goed. Dankjewel, Philippe.

hoorde, beste luisteraars, het lied You're Gonna Be Okay van Brian en Jen Johnson. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En dan moeten wij nog, zoals altijd, een Bijbelvers van de dag kiezen.

Ik neem hier alle Bijbelversen bij mij. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Uit Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 29. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden. Dit doen wij verbonden met priester Jurgen François uit Gent. Vandaag zijn wij woensdag 17 juni, dat is woensdag in de 11e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1043.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij.
1: Verblijd het hart van uw dienaar Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
2: Aanhoor mijn gebed Heer en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
2: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
2: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
2: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
2: Eens komen de volken, uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
2: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
2: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
2: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij. Heb erbarmen met mij en schenk uw dienaar uw kracht.
2: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt.
2: Hoor, die ver weg woont, wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
1: Sions zondaars zijn bang geworden. Die godloochenen beven van angst.
2: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
1: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
2: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaat.
1: Die niet van bloedvergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
2: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burcht staat hoog op de rots.
1: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer, uw koning.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed.
1: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
2: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
1: Hij bleef zijn erbarmen indachtig. Zijn trouw jegens Israëls huis.
2: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God.
1: Verheerlijkt de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
2: Zing voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
1: Laat schallen trompet en bazuin en juicht voor de Heer, uw koning.
2: De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft.
1: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
2: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met billijkheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor de Heer, uw koning. Uit het boek Job. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend de naam van de Heer. Het goede nemen we wel aan van God. Waarom dan het kwade niet?
2: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
2: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mij leven volgens uw weg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als de nieuwe dag voor ons zal opgaan,
1: om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Christus voedt de kerk en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Bidden wij daarom tot hem: Heer, zie naar uw kerk.
1: Geprezen zijt gij, herder van uw kerk, voor het leven en het licht van deze dag. Laat deze gaven ons tot dankbaarheid stemmen.
2: Heer, zie naar uw kerk.
1: Toon uw liefde aan het volk dat in uw naam verenigd is. Laat niemand verloren gaan van hen die de Vader u gegeven heeft.
2: Heer, zie naar uw kerk.
1: Leid de kerk op uw wegen, schenk haar uw geest om altijd trouw te zijn.
2: Heer, zie naar uw kerk.
1: Laat ons aan uw tafel gesterkt worden in het geloof. Voed de kerk met uw woord en met uw brood, om u met vreugde te volgen.
2: Heer, zie naar uw kerk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Heer, door uw wijsheid zijn wij geschapen en door uw voorzienigheid worden wij geleid. Wij bidden u, laat uw heilig licht doordringen in ons hart, zodat heel onze levenswijze gericht is op u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

links en rechts. En beiden liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tot Elisa: doe een laatste verzoek voordat ik van u word weggenomen. Elisa antwoordde: geef mij een dubbel deel van uw geest. Elia antwoordde: gij vraagt iets moeilijks, maar als ge mij zult zien wanneer ik word opgenomen, zal uw bede verhoord worden. Ziet ge mij niet, dan wordt uw bede niet verhoord. Terwijl zij nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur, die hen van elkaar scheiden. En in een stond

0: Daarna raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: waar is de Heer dan toch, de God van Elia? Weer sloeg Elisa op het water. En nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat hij kon oversteken. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
1: Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
0: Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Gij schenkt ze aan ieder die tot u komt, voor alle mensen waarneembaar.
1: Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
0: De glans van uw aanschijn beschermt hem altijd, als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen.
1: Schep moed en wees onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
0: Bemind dan de Heer al zijn vromen. De Heer behoedt al wie trouw blijft aan hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen hem keert, betaalt hij met woeker terug.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen u in de leiding van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.
1: Lof zij in Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk erom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken. Anders hebt gij

Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraag u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden, om op te vallen bij de mensen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd, wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw vader, die in het verborgene is, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Goeie mensen, wellicht een evangelie dat ons bekend is. Het wordt telkens voorgelezen op als woensdag. En dan krijgen wij als het ware het programma om 40 dagen lang op weg te gaan naar het feest van Pasen. Ook nu krijgen wij opnieuw dit evangelie. Jezus die verlangt dat wij ver gaan op de weg van de liefde. En dat wij zijn voorbeeld navolgen, hij die zich helemaal heeft gegeven om ons te redden uit kwaad en zonde en om ons het eeuwig leven te schenken. We weten allemaal hoe moeilijk dit is om te gaan op de weg van de liefde naar het voorbeeld van Jezus. En hoeveel inspanning ons dit kan kosten. Toch wil Jezus ons bemoedigen. En wil hij ons de kracht schenken om te doen wat hij van ons verlangt, gerechtigheid brengen, goede werken doen. Drie dingen beveelt hij ons aan, almoezen geven, bidden en vasten. Drie belangrijke dingen die we als christenen moeten doen in ons leven. Niet voor onszelf, maar om zo eigenlijk te leren loskomen van onszelf. Almoezen leert ons om los te komen van wat wij bezitten. Bidden leert ons ons hart te openen voor de Heer, voor God, los te komen uit onszelf. En vasten ook om los te komen van wat wij hebben. Ons hart nog meer te zuiveren. Het is de beweging van heel ons leven als het ware. Loskomen uit onszelf en opgaan naar God. Ons hart leegmaken van onszelf om steeds meer plaats te geven aan de liefde van God die steeds meer wil binnenkomen in ons leven. Zo dikwijls horen wij ook in het evangelie hoe Jezus uitvaart tegen de fariseeën en de schriftgeleerden die wel gerechtigheid deden, goede werken deden, die ook hebben gebeden, hebben gevast, maar dan enkel maar om gezien te worden, om op te vallen bij de mensen, om eer te halen bij hen. Jezus kijkt niet naar het uiterlijk, naar wat wij allemaal doen, maar hij peilt ons hart. Jezus kijkt naar het innerlijk en ziet met welke bedoeling wij dingen doen. Is onze intentie wel goed? Is onze intentie zuiver? Met welke bedoeling geven wij, vasten wij en bidden wij? Hopelijk is het niet om gezien, geëerd te worden door de mensen rondom ons, maar doen wij het uit liefde tot God. Belangrijk om deze basishouding altijd in acht te nemen. Waarom doen wij iets? Om eer te halen bij de mensen of om liefde te betonen aan God. De fariseeën die wel almoezen gaven, maar met een groot gebaar om gezien te worden en geëerd te worden door de mensen. En Jezus zegt van hen, dan hebben zij al hun loon ontvangen. Als gij geeft, moet gij leren ook te geven met een ruim en liefdevol hart en ook eigenlijk leren geven, uzelf wegschenken. Ook tijd, aandacht geven aan mensen in nood. Ook als het een beetje moeite kost, inspanning, als het ware pijn doet. Dan wordt uw geven anders. We kunnen wel dingen geven, maar soms is het als het ware te gemakkelijk en voelen wij als het ware niet dat we iets hebben gegeven. Het moet wat pijn doen. En zo ook leren dat wij onszelf moeten geven en wat wij geven. Met een liefdevol hart. Bidden, zo belangrijk. Bid met uw hart, zegt Maria telkens in haar boodschap in Medjugorje. Niet bidden om gezien te worden door de mensen, maar om gezien te worden door God. Ga in uw binnenkamer, zegt Jezus, sluit de deur achter u en bid in het verborgene tot God. En God die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Bid niet met veel woorden, met omhaal van woorden, maar bid heel eenvoudig met uw hart. God kent al onze noden, maar wij mogen altijd tot bij hem gaan met al onze lasten, onze zorgen, verdriet, pijn, ziekte, moeilijkheden, tegenslagen. Dit alles kunnen wij in de stilte van ons gebed met een open hart tot bij hem brengen. Maria vraagt in haar laatste boodschap ook in Medjugorje van 25 mei, mogen deze tijd voor u een tijd zijn van gebed en van vasten. Keer met liefde terug naar God, God die uw vrede is. Vasten en gebed, zo belangrijk, het zijn de twee grote wapens. De wapens tegen het kwaad, waarmee oorlogen kunnen worden tegengehouden. Vasten en gebed wordt ook genoemd in het evangelie, waar de leerlingen proberen een duivel uit te drijven, het lukt hen niet. En dan zegt Jezus, deze kan enkel worden uitgedreven dan door vasten en gebed. Goed om te beantwoorden aan de oproep van Maria, om te leven met een open hart voor God, steeds meer plaats te geven aan hem en los te komen van onszelf. Geen eer, geen bevestiging te zoeken bij de mensen, maar te leven in het oog van God. God ziet in het verborgene. God zien wij niet, maar hij ziet ons wel. Alles wat wij doen en zeggen is bekend bij God. We kunnen voor hem niet verborgen blijven. Goed om altijd te leven met God voor onze ogen. Hij is er altijd en hij wil ons ook bemoedigen, kracht geven om zijn weg te gaan naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Hoe is ons hart? Met welke bedoeling, met welke intentie geven wij, bidden wij en vasten wij? Goed om te doen met een zuiver hart, een goede intentie, niet voor onszelf, maar tot eer en glorie van God. God zal het ons vergelden, hij zal het ons belonen in het eeuwig leven. Hij weet en ziet alles wat wij hebben gedaan met een liefdevol en goed hart. God zal dit niet vergeten. En als wij bij hem zullen komen op het einde van ons leven, dan zal dit in het licht komen van God. Het zal wellicht verborgen gebleven zijn voor de mensen, maar het zal in het licht komen bij God. En dan zal hij ons loon geven naar werken. Amen.

Heer Jezus, vol vertrouwen brengen wij dan ook alle gebeden die mensen hier hebben aangebracht voor het altaar. Ook onze eigen intenties, de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Heel bijzonder willen wij in deze dagen bidden voor de vrede. Gisteravond is de noveen begonnen, ook in Medjugorje. Deze noveen die Maria heeft gevraagd, de koningin van de vrede. Ook in voorbereiding op haar feest van 25 juni. Zoveel waren verzameld op de Potbrodo om samen te bidden in de late avond. Maria die weet hoe erg het gesteld is met onze wereld en die bijzonder gebed vraagt voor de vrede. Mochten wij dan ook haar oproep beantwoorden, samen volhardend bidden om deze vrede die zo bedreigd is. We brengen u ook, Heer, alle zieken die kracht en genezing gevraagd hebben. Voor allen die getroffen zijn door kanker, hen die in het ziekenhuis verblijven, die nu meeluisteren. We bidden om genezing van een gezin, om kracht en bescherming tegen het kwaad. Ook bidden wij voor kinderen die ziek zijn, voor genezing van Guustje, een klein kind, kleinzoon van Hilde en Geert, zoon ook van Robbe en Ruth, om kracht en genezing. Ook willen wij verder eensgezind bidden voor Bart, die het heel moeilijk heeft, omdat hij mag geholpen worden door ons gebed, genezing mag ontvangen in zijn lichaam, gesterkt worden in deze strijd tegen ziekte en lijden. We bidden voor onze gezinnen, dat ook zij de goede weg vinden en hun hart openen voor de liefde van God, ook voor alle jongeren die op dwaalwegen zijn geraakt. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de bevrijding van de zielen uit het vaagvuur. Voor de overledenen van de familie Cornelis van Essen. Voor de zielrust van Pieter van de Kandelaren en voor Jean en André de Wispelaren. Mochten zij allen door ons gebed en Gods barmhartigheid thuiskomen bij God in de hemel. Speciaal willen wij ook bidden voor George, die gisteren is omgekomen bij een werkongeval. Ook bidden wij voor zijn groot gezin met 6 kinderen. Dat gezin dat ook 6 jaar geleden de moeder heeft verloren door ziekte. Heer, mocht gij hen bijzonder nabij komen bij dit pijnlijk verlies.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft. Water en wijn worden één. Hij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van uw leven.

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, gij voorziet in ons bestaan met vele gaven. Gij voedt en vernieuwt ons door de sacramenten. Wij vragen u dat het ons nooit mag ontbreken aan wat wij voor ziel en lichaam nodig hebben, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, en zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben ook wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. En daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen uw toeval vreugde.

God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God, onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood
1: en wij beleiden tot gij wederkeert
0: dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de martelaren, met de heilige Goddelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij hier om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus zelf ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid en eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: Met uw geest.
0: Vrede van de Heer zij met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden.

0: Bidden wij nog samen met Maria voor haar intenties, bijzonder ook voor vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, wij hebben de heilige communie ontvangen, waardoor wij allen in u zijn verenigd. Wij vragen dat dit bijzonder teken van gemeenschap onder gelovigen ook de eenheid zou bewerken in heel uw kerk, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze live-uitzending, zoals u kan horen, verbonden met het Sint-Pietersplein deze ochtend. Een zonovergoten Sint-Pietersplein, moet ik zeggen, met een, zoals u kan horen, uitzinnige menigte van pelgrims die naar Rome gekomen zijn om de Heilige Vader te horen en te zien. En de Heilige Vader die probeert zoveel mogelijk pelgrims te begroeten, alvorens hij zijn plaats zal innemen. Op het voorplein, bovenaan de trappen van de Sint-Pietersbasiliek, om daar de menigte toe te spreken, een beetje afwachten of hij deze gelegenheid zal gebruiken om terug te blikken op zijn apostolische reis naar Spanje. Dat heeft hij de vorige keer toen hij terugkwam uit Afrika, die 12 dagen die hij daar heeft doorgebracht. Dat was een langere reis, want dat was dubbel zo lang als degene die hij heeft doorlopen in Spanje. Paus Franciscus die had ook de gewoonte, zeg maar, om na een apostolische reis de volgende generale audiëntie, daarop volgend, op zijn terugkeer te gebruiken om terug te blikken op het gebeuren. We zullen zien of de Heilige Vader dat vandaag ook doet. U heeft natuurlijk alles op de voet kunnen volgen via Radio Vaticaan, Radio Vaticaan Live, bijzondere uitzendingen. We hebben er de afgelopen dagen heel regelmatig over gesproken. Ook in Elke Dag Telt heeft u erover gehoord bij mijn collega's Marianne en Marieke. Dus zo ziet u maar dat die apostolische reis die dan wordt doorgebracht in een ander land ook vreugde kan veroorzaken hier in onze studio's, in de redactie. En zeker ook bij u thuis, als u alles een beetje hebt kunnen meevolgen. Want het was een zeer, ja, mogen zeggen, succesvolle reis, als men dat in die woorden kan uitdrukken. Maar een reis die zeer veel mensen op de been heeft gebracht, met hallucinante cijfers. En zeer pittige en belangrijke boodschappen van Paus Leo de 14e. In de verdediging van het leven, van de conceptie tot het natuurlijke einde ervan. En ook een hele belangrijke vuist, zeg maar, tegen de maffia van mensensmokkelaars. We gaan luisteren naar de opening van de generale audiëntie.
3: Con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dal Vangelo secondo San Giovanni, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
3: Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. Daarop zei Jezus hun: Zegt gij niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg u, slaat uw ogen op en kijkt naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Ik stuurde u uit om te maaien waarvoor gij niet hebt gezwoegd. Anderen hebben gezwoegd en gij plukt van hun zwoegen de vruchten. Woord van de Heer. Wij danken God. En zij die de apostolische reis van Paus Leo XIV naar Spanje hebben gevolgd, die hebben natuurlijk al begrepen dat dit een verwijzing is naar het thema van de apostolische reis. Alzad la mirada. Verheft uw ogen of richt uw ogen op. En inderdaad, afkomstig uit het 4e hoofdstuk van het Johannes-evangelie, vers 35. Deze context hebben we reeds kunnen schetsen bij het begin van de apostolische reis. We mogen dus verwachten dat de Heilige Vader inderdaad zal terugblikken op de reis naar Spanje, waar hij niet alleen het Spaanse binnenland heeft bezocht, Madrid en Barcelona, en de abdij van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, maar ook verder is gereisd naar de Canarische eilanden en tijd heeft doorgebracht op Gran Canaria en Tenerife. Landen die, ja, wij in het Westen misschien gemakkelijk associëren met vakantie. Maar het is ook het aankomstpunt van trieste geschiedenis. Trieste geschiedenis van migranten en vluchtelingen op zoek naar een beter leven, die vaak hun laatste geld met het weinige hebben en houden nemen op gammele bootjes op weg naar een gedroomde, betere toekomst voor zichzelf, voor hun kinderen, en maar al te vaak een watergraf vinden onderweg. Daar heeft de Heilige Vader sterk over gesproken. En dat doet hij dus ook in navolging van onder meer Paus Franciscus, die met zijn bezoeken aan Lampedusa en aan Lesbos ook zeer zeker daar aandacht voor heeft gevraagd. Voor de trieste realiteit dat de Middellandse Zee veranderd is in een groot kerkhof. Daarbij heeft de paus enerzijds opgeroepen om iedere persoon die aankomt in Tenerife, die aankomt in Gran Canaria, te behandelen als een broeder en een zuster, zeer zeker. Maar ook de internationale gemeenschap opgeroepen

0: om al hetgene te doen wat nodig is, zodat de mensen niet het verlangen zouden hebben om weg te gaan uit hun eigen vaderland, ontworteld geraken, hun eigen geschiedenis moeten achterlaten. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
0: Vandaag wil ik graag met u even terugblikken en mediteren over mijn apostolische reis die ik recent heb ondernomen naar Spanje. Nadat ik verschillende Afrikaanse landen heb bezocht, was het mijn wens om een bezoek te brengen aan een land dat een rijke katholieke traditie kent en geschiedenis, mij daarin onder te dompelen. En zo het Spanje van vandaag te bezoeken, dat zoveel sociale en culturele momenten heeft gekend en die de paus op zulke wijze hebben ontvangen met groot enthousiasme en met een grote bereidheid om te luisteren. Ik wil dus God danken en het hele Spaanse volk, ook bijzondere dank aan de koning en aan de burgerlijke autoriteiten, aan de bisschoppen en aan de kerkelijke gemeenschap. Het volk van God heeft mij veel getroost met de vreugdevolle feeststemming die ze hebben getoond door middel van hun geloof en door middel van hun affectie. En van mijn kant heb ik de gelovigen kunnen bevestigen als bisschop van Rome om hen te bemoedigen en ook enkele raadgevingen te geven om steeds gemeenschap te vormen, dialoog en eenheid in de diversiteit. En dit is ook de dienst die de opvolger van de heilige Petrus dient te brengen. De dienst die hij brengt door middel van apostolische reizen en op deze wijze een zeer specifieke uitdrukking vindt. Iedere keer wanneer hij binnengaat in bepaalde kerkelijke realiteiten, sociale realiteiten van de landen die hij bezoekt. In het geval van Spanje heb ik een grote vreugde kunnen merken onder de mensen van iedere leeftijd, in iedere levensstaat, die het bezoek van de paus hebben verwacht, er naar uitgekeken, en heb ik velen mogen ontmoeten die mij hebben verwelkomd met een hele grote liefde. Dit is niet enkel een vertelling, een feit, maar het verdient ook een reflectie. Velen hebben deelgenomen aan de evenementen die werden georganiseerd, zoals ik heb gezegd. En het is in de eerste plaats een uitdrukking van het geloof van het Spaanse volk. Tegelijkertijd is het ook een manifestering van een nood die de mensen ervaren die hen hebben verenigd op een zeer fundamentele, diepgaande wijze, niet vanuit ideologie, niet vanuit partijbelang. En dit fundament dat enkel in Christus kan gevonden worden, dat enkel in het evangelie kan gevonden worden, dat hebben we kunnen doorgeven aan het leven van de volkeren.
2: Lo sviluppo equo e sostenibile.
0: En dus de boodschap die als het ware een antwoord wil geven op de volheid van dit verlangen is het zoeken naar de waarheid, de dorst naar rechtvaardigheid. In Madrid en in Barcelona hebben we ontmoetingen gehad in grote kathedralen zowel als in zeer moderne stadia. We hebben er de heilige rozenkrans gebeden in de abdij van Montserrat. We hebben de heilige mis mogen vieren in de Sagrada Familia, dat majestueuze symbool van steen en licht dat zo duidelijk spreekt over het mysterie van Christus. Deze ontmoeting van het oude en het moderne van de katholieke traditie en de hedendaagse cultuur heeft mij dit levende karakter van dat eigen is aan Europa laten ervaren, deze onschatbare rijkdom als een actuele realiteit, niet iets dat voorbijgegaan is. Het gaat hier over een patrimonium dat met zorg moet bewaard worden, waar we moeten in investeren. Waar we moeten proberen om de wegen voor vrede, voor integrale ecologie, voor de ontwikkeling van iedere persoon en het respect voor de menselijke waardigheid dienen uit te tekenen en te ontwikkelen. Ik ben dan ook zeker dat het Tweede Vaticaans Concilie reeds met een grote rijkdom dit keren naar het magisterium heeft erkend en gevoed, zoals mijn recente encycliek Magnifica Humanitas, die op deze wijze oproept om de menselijke persoon te verzorgen in een tijd van kunstmatige intelligentie. Ik heb door middel van de verschillende ontmoetingen de nood tot het horen van de stem van de paus, het evangelie van de hoop kunnen brengen voor de tijd van de mensheid van vandaag. En dat geconfronteerd met de negatieve consequenties van een ontwikkelingsmodel dat zich vandaag de dag begint te manifesteren. Deze nood die ik gevonden heb in de uitdrukking van zoveel getuigenissen die ik heb kunnen beluisteren, vaak getuigenissen vol emotie, heb ik ook en vooral herkend in de stemmen van de kleinsten, van de armsten die ik heb mogen ontmoeten, van het kind dat mij in die parochie zijn brief heeft laten voorlezen, ook van verschillende slachtoffers van seksueel misbruik die gevraagd hebben om naar hen te luisteren, van de gevangenen die mij verwachten in de gevangenis, van jongeren vol met onrust, maar ook met projecten en dromen, van migranten in de centra die dienen om ze op te vangen op de Canarische eilanden. Daar op de Canarische eilanden, de laatste onderdeel van onze weg, heb ik een mogelijkheid gekregen om iets te ontvangen. Langs de ene zijde hebben ze mij besef ontvangen of gegeven van deze positie, geografische positie van de archipel. En langs de andere zijde de realiteit van een lokale kerk die met een grote getale migranten ontvangt, die komen bijzonder vanuit Afrika. Het fenomeen van migratie is een complex probleem dat verschillende organisaties vraagt om antwoord op te geven. Maar deze sleutel om dit te lezen is een divers perspectief en nog belangrijker om te begrijpen dat wij geroepen zijn om het evangelie te lezen vandaag de dag met de gaven die eigen zijn aan onze cultuur, in het bijzonder vruchten van de vruchtbaarheid van de boodschap van Christus. Dit is een vruchtbaarheid, een dialoog tussen personen en tussen volkeren, ontmoeting met de geest van broederlijkheid die toestaat om de wederkerigheid in waardigheid te ontdekken die we aan een ieder kunnen schenken. Deze weg is niet gemakkelijk, vraagt veel goede wil en de hulp van God, maar het is de weg die ons zal leiden naar de burgerlijkheid van de liefde. Dierbare broeders en zusters, de slagzin van deze apostolische reis was Alzat la mirada. Laten wij de blik oprichten. Het zijn de woorden van Jezus die ook tot de eerste leerlingen werd gericht om hen te leren om mensen te zien met het verlangen op leven, waarheid en volheid. En volgens mij is het zo dat de Heer deze woorden met zijn genade herhaalt, zodat wij ook in deze tijd onderweg naar het hemelse gastmaal dit kunnen verwezenlijken. En dit is ook wat ik aan u allen wil vragen. Richt dan ook uw blik omhoog. Vraag aan Jezus om te kijken naar de naaste, naar de mensen, naar de wereld, met de ogen van God, met die van liefde, respect en medelijden. Ik wil ook een ieder danken die gebeden heeft voor het goede verloop van deze apostolische reis. En nodig u verder uit om te blijven bidden met de voorspraak van de Heilige Maagd Maria.
1: In particolare il gruppo proveniente da La Réunion, i sacerdoti e gli studenti delle varie scuole. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo, le persone e il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Vi benedico di cuore.
2: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Bénin et de France, en particulier le groupe de la Réunion, les prêtres et les élèves des diverses écoles. Apprenons de Jésus à regarder le prochain, les personnes et le monde avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec amour, respect et compassion. Je vous bénis de grand cœur.
0: En zo hoorde u dus de begroeting aan de Franstaligen. In het bijzonder afkomstig uit Benin en Frankrijk, verschillende groepen.
3: Most Holy Father,
0: priesters
3: the English-speaking
0: en ook scholen.
3: And visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem.
0: En zo gaan we dus verder in het ontvangen van deze groeten.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his
0: en u hoort dus iedere keer eigenlijk hetzelfde herhalen, een beetje uitleg over hoe dat de audiëntie verder verloopt. Zo meteen zullen wij dan samen het Onze Vader in het Latijn bidden, het Pater Noster. En krijgen ook iedere van de taalgroepen een samenvatting te horen van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven.
1: On my apostolic journey to Spain last week.
0: Throughout the trip, en de Heilige Vader neemt natuurlijk ook zelf het woord.
1: To see the joyful expression of faith and affection shown by the people of God. as well as the crowds that welcomed me with such warmth. During the various events, I sensed not only the deep-rooted faith of the Spanish people.
0: En zo horen we de Heilige Vader terugblikken dus op die apostolische reis. Morgen tijdens Radio Vaticaan gaan we de mogelijkheid hebben om nog naar het laatste deeltje te kijken. Het bezoek aan Tenerife, waar hij ook opnieuw de Heilige Vader die aandacht heeft gevraagd voor de migratieproblematiek die hij ook nu net heeft besproken.
1: As you know, the motto of the journey was lift up your gaze. And I would like to extend this invitation to you as well. Lift your gaze to the Lord and let us learn from him to see other people in the world around us as he does. Thank you to everyone who prayed for the success of the apostolic journey. Please continue to pray that it bears much fruit. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those coming from England, Cameroon, Taiwan, the Philippines, and the United States of America. As the summer holidays begin for many, may this time be an opportunity to grow closer to the Lord through moments of prayer and to support one another through generous acts of charity. Upon all of you and your families, I invoke the peace and unity of our Lord Jesus Christ. God bless you all.

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen
1: Apostolischen. En zo hoorden we dus de begroeting aan de Engels sprekende pelgrims.
0: Zum Abschluss dieser Audienz,
1: in het bijzonder afkomstig uit Engeland, Kameroen, Taiwan, de Filipijnen en de Verenigde Staten van Amerika. De Heilige Vader zei nog: nu voor velen de zomervakantie begint, mag deze tijd een kans zijn om dichter bij de Heer te komen door momenten van gebed en elkaar te steunen door vrijgevige gaven van liefdadigheid. Over jullie allen en jullie families roep ik de vrede en eenheid van onze Heer Jezus Christus af. God zegene jullie allen.
0: Ik dank de Heer voor de apostolische reis die mij van 6.
1: En zo zullen alle taalgroepen een samenvatting krijgen van de catechese terugblik die de Heilige Vader heeft gegeven op zijn apostolische reis.
0: Die herzliche Aufnahme und das lebendige Zeugnis des Glaubens des spanischen Volkes haben mich mit Freude erfüllt.
1: Als Nachfolger des en ook zij zullen wollte ich mich uiteraard begroet worden.
0: Bestärken und alle ermutigen, Gemeinschaft, Dialog und Einheit zu pflegen, um Spaltungen und Gegensätze zu überwinden.
1: En dus morgen 17:30 voor een laatste keer blikken wij terug op de apostolische reis en daarmee besluiten we ook de verslaggeving daarover.
0: Die Menschenwürde verteidigen und im Geist der Geschwisterlichkeit zum Aufbau einer Zivilisation der Liebe beitragen. De Heilige Vater richtte nun einen kurzen Gruß.
1: We gaan luisteren naar de begroeting aan de Duits sprekende.
2: Cari fratelli e sorelle, per il viaggio apostolico in Spagna è stato scelto il motto Alzate lo sguardo. Rivolgiamo tutti il nostro sguardo a Gesù Cristo, il buon pastore. Da lui impariamo a guardare gli altri e il mondo intero con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione.
0: Liebe Brüder und Schwestern, das Motto der apostolischen Reise nach Spanien lautete: Erhebt den Blick. Richten wir alle unseren Blick auf Jesus Christus, den guten Hirten. Von ihm lernen wir, unsere Mitmenschen und die ganze Welt mit den Augen Gottes zu sehen, voller Liebe, Respekt und Mitgefühl.
1: En zo hoorden we dus, dierbare broeders en zusters, voor de apostolische reis naar Spanje was de leuze: hef uw blik omhoog. Laten wij allemaal onze blik richten op Jezus Christus, de goede herder. Van hem leren wij naar anderen en de hele wereld te kijken met de ogen van God, vol liefde, respect en mededogen. Ook de Spaanstaligen zullen een samenvatting krijgen. Deze wordt gegeven door de Heilige Vader zelf.
3: Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy deseo compartir algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé la semana pasada en España. Agradezco a Dios y a todo el pueblo español, particularmente al rey y a las autoridades civiles, a los obispos y a las comunidades eclesiales. Durante mi visita pude experimentar con gran alegría la fe y el afecto de la gente, así como la sed profunda de congregarse unidos en Cristo. Los diferentes encuentros revelaron el deseo de escuchar el Evangelio y la inquietud por hacerlo vida en el mundo de hoy. La última etapa del viaje ha afianzado un aspecto muy importante. Estamos llamados a ser testigos de Cristo compartiendo nuestra fe en nuestra cultura con los demás. Se nos invita a un diálogo entre las personas y los pueblos en espíritu de fraternidad. Este camino no es fácil, requiere buena voluntad y la ayuda de Dios, pero es la senda que nos conduce a la civilización del amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Tal como indicó Jesús a sus discípulos, los invito a alzar la mirada para aprender a ver en las personas su deseo de vida, de verdad y de plenitud. Que Él nos enseñe también a nosotros a mirar a los demás con los ojos de Dios, es decir, con amor, respeto y compasión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Ik groet hartelijk de pelgrims die Spaans spreken, zoals Jezus aan zijn discipelen zei, en nodig ik jullie uit om uw blik omhoog te heffen, om te leren het verlangen naar leven, waarheid en vervulling in de mensen te zien. Mogen Hij ons ook leren om anderen met de ogen van God te bekijken, dat wil zeggen met liefde, respect en mededogen. Mogen God jullie zegenen. Van harte dank. En ondertussen weer klinkt het Chinees. Ook de Chinees sprekenden zullen zo meteen door de Heilige Vader kort begroet worden in het Italiaans.
4: 亲爱的弟兄姐妹们, 在今天的要理讲授中, 我愿与你们分享上周我在西班牙使徒之旅的一些感想。 在整个行程中, 我看到天主子民满怀信德与爱意的喜悦表达, 正如群众以极大的热情欢迎我, 这一切也使我倍感欣慰。 在各项活动中, 我不仅感受到西班牙人民根深蒂固的信德, 也感受到他们对合一与希望的渴望，而这份渴望只能在基督和他对我们的爱中找到。此外，这次经历使我体会到欧洲文化的丰富底蕴、深厚的天主教传统，以及当我们努力建设真实友爱的文明时，当今欧洲所担任的角色，急促进和平、 尊重人类尊严和推动友好的对话。正如你们所知道的，这次使徒之旅的格言是：请你们举目观看。我渴望这项邀请能延伸至你们，请你们举目仰望上主，让我们向耶稣学习，如同他那样看待他人和我们周围的世界。 感谢所有为这次使徒之旅圆满成功而祈祷的人，请你们继续祈祷，好使这次旅程收获丰硕的果实。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Mi
2: rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a progredire sempre più nella letizia spirituale e nella fedeltà al Vangelo. Vi benedico di cuore.
4: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们，我鼓励你们在属神的喜乐和对福音的忠信中日益成长。我衷心的降福你们。
1: Ik richt mijn hartelijke groet tot de Chinese sprekers. Dierbare broeders en zusters, ik moedig jullie aan om steeds verder te groeien in geestelijke vreugde en trouw aan het evangelie.
5: Santo Padre,
1: ik zegen jullie van harte.
5: Portuguesa deseja un testimoniale filial affetto e sincera fidelidade.
1: En zo horen we ondertussen het Portugees weer klinken. En uiteraard krijgen ook onze Portugees sprekende broeders en zusters een samenvatting te horen van deze terugblik die de Heilige Vader heeft gegeven op zijn reis naar Spanje. En zometeen zal de Heilige Vader ook hen kort begroeten in het Italiaans.
5: Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
1: En zoals gezegd, dus morgen om 17:30 gaan wij verder met onze terugblik op deze apostolische reis. Meer bepaald het bezoek aan Tenerife. En ook in de toekomst, wanneer de Heilige Vader meerdere dagen een apostolische reis maakt, zal u uitgebreid verslaggeving kunnen verwachten. Wat intensiever dan we dat vroeger hebben gedaan, omdat ja, deze boodschappen die de Heilige Vader daar geeft, en zeker als het gaat bijvoorbeeld over een bezoek aan een Europees land, ook met onze realiteit te maken heeft, en de grote vreugde die zo'n reis met zich meebrengt, kunnen we op deze wijze met u allen delen.
5: O Evangelho da Esperança, que nos pede para levantarmos os olhos e vermos tudo com o respeito e o amor de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de Lima.
1: Beleza, na begrutinha da portuguesa.
2: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo e alla famiglia marista proveniente dal Brasile. Cari fratelli e care sorelle, il Signore Gesù ci chiede di alzare gli occhi e di osservare l'umanità con il suo sguardo compassionevole, trasformando ogni luogo con la speranza e la carità. Dio vi benedica.
5: Eis a tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus pede-nos que levantemos os olhos e observemos a humanidade com o seu olhar compassivo, transformando cada lugar com a esperança e a caridade. Que Deus vos abençoe.
1: En zo hoorden we, ik ben blij de pelgrims van de Portugese taal te verwelkomen, in het bijzonder een groep priesters afkomstig uit Portugal en een groep van maristen uit Brazilië. Dierbare broeders en zusters, de Heer Jezus vraagt ons onze ogen op te heffen en de mensheid te bekijken met zijn medelevende blik en elke plaats te transformeren met hoop en liefde. God zegene jullie. En na het Portugees weerklinkt het Arabisch. Ook voor hen samenvatting van deze terugblik op de apostolische reis naar Spanje, gevolgd door een korte begroeting door de Heilige Vader in het Italiaans. De eerstkomende bezoeken die de Heilige Vader trouwens zal afleggen zijn naar Pavia en Sant'Angelo Lodigiano op 20 juni. En dan zal er ook een pastoraal bezoek zijn aan Lampedusa. Op 4 juli is dat. Ja, en dat is dus een verwijzing naar diezelfde problematiek die de Heilige Vader nu op Tenerife en op Gran Canaria onder de aandacht heeft willen brengen. We mogen dat zeker ook verwachten in Lampedusa, in navolging van Paus Franciscus, die dat ook gedaan heeft. Tot 2 maal toe in zijn pontificaat. In de maand september komt de Heilige Vader heel dicht in de buurt van België. Dan gaat hij naar Frankrijk. Van 25 tot 28 september. Met bezoeken aan Parijs, Lourdes en Metz. Dat zullen wij voor u op de voet volgen. Dat zijn de reizen in de komende tijd waar we samen naar uitkijken. Zometeen gaan we luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Arabisch sprekende.
6: والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il mondo con gli occhi di Dio, pieni di amore, rispetto e compassione. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
6: Uhayyi al-mu'minina an-natiqina bil-lughati al-arabiyya. Nahnu mad'uuna ila an narfa'a 'uyunana wa nanzura ila al-'alam bi'ayni Allah, al-mamlu'atayn mahabbatan wa ihtiraman wa ra'fa. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
1: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen. We worden opgeroepen om onze blik omhoog te richten en naar de wereld te kijken met de ogen van God, vol liefde, respect en mededogen. Mogen de Heer jullie allen zegenen en jullie altijd beschermen tegen alle kwaad. En zo horen wij het Pools weerklinken, onze Poolse broeders en zusters krijgen ook een samenvatting van de terugblik en zullen uiteraard ook begroet worden door de Heilige Vader.
7: Katechezy była podróż apostolska do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej. Mimo różnych przemian, jakie w nim zaszły, papież wszędzie spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem i gotowością do słuchania. Świadczy to zarówno o żywej wierze Hiszpanów, jak i o powszechnym pragnieniu jedności, opartej nie na ideologiach czy partykularnych interesach, lecz na prawdziwym i głębokim fundamencie, którym jest Chrystus. Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserrat i na Wyspy Kanaryjskie ukazała również wyjątkowy charakter Europy i jej bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe i aktualne. Trzeba je chronić i twórczo wykorzystywać we współczesnym świecie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Sono in corso le celebrazioni del 30° anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II, che la definì una scuola di fede. Ringrazio gli assistenti e i membri dell'associazione per il loro impegno nell'evangelizzazione. La vostra fede sia un segno di speranza per il prossimo. A tutti la mia benedizione.
7: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków.
1: Ik begroet de Polen hartelijk. De vieringen van het 30-jarig jubileum van de heroprichting van de katholieke actie in Polen zijn momenteel bezig. Dit gebeurde dankzij de inspiratie van de heilige paus Johannes Paulus II, die het een school van geloof noemde. Ik dank de medewerkers en de leden van de vereniging voor hun inzet in de evangelisatie. Mogen jullie geloof een teken van hoop zijn voor de naaste. Ik zegen jullie allen.
8: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: En zo zullen wij de begroeting
8: a conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
1: De paus spreekt hier over het vredesverdrag tussen Iran en de Verenigde Staten.
2: Nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione.
1: Het gevolg van een geduldige onderhandeling, dialoog en het zoeken naar vrede
2: tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca.
1: De paus hoopt dat dit verdrag het wederzijdse vertrouwen mag bevestigen en bewegen van dialoog en medewerking tussen de volkeren in het Midden-Oosten mag bevorderen. Ik heb ook 3 droevige berichten ontvangen over de oorlog in Oekraïne. Zoveel onschuldige slachtoffers. Kerken en cultureel patrimonium dat vernietigd wordt. Ik ben nabij aan al diegenen die hieronder lijden en die te midden van geweld hun leven moeten verder zetten. Ik wil hen bemoedigen. Ik roep dan ook alles op om deze oorlog te beëindigen, om wegen van dialoog, om de haat te laten ophouden en om een vrede, rechtvaardige vrede, die langdurig is, om deze te bekomen. Ik begroet ook de pelgrims die Italiaans spreken, van harte welkom.
2: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di
1: pelgrimstocht van het bisdom van Volterra
2: con il vescovo monsignor Roberto Campiotti.
1: Bisschop monsignor Roberto Campiotti.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Dierbare broeders en zusters, mogen uw komst tot bij de graven van de apostelen jullie geloof versterken en jullie aanmoedigen om met hernieuwd enthousiasme op weg te gaan in de heiligheid, trouw aan het evangelie en aan de leer van de kerk. Ik verwelkom met genegenheid de pasgewijde priesters van Brescia en Cremona. Ook de Chierici Regolari Teatini en de gevangenispastores in Italië. Ik wens ieder van hen toe om ijverige arbeiders te zijn in de wijngaard van de Heer. Daarnaast begroet ik de gelovigen van Borgo Velino, San Bartolomeo in Galdo en Santa Barbara in Salento. Evenals de sportvereniging Vis Veletri het basketbalteam Jungle T Palestrina en de vereniging Banca del Tempo van Piana degli Albanesi. Over jullie allen roep ik de genade van de Heer en de moederlijke bijstand van de Heilige Maagd Maria af. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. We staan aan de vooravond van de zomertijd, een periode van toerisme en bedevaarten, van vakantie en rust. Dierbare jongeren, terwijl ik denk aan jullie leeftijdsgenoten die nog examens moeten afleggen, wens ik jullie die reeds vakantie hebben toe om van de zomer te profiteren voor nuttige en sociale religieuze ervaringen. Ik moedig jullie dierbare zieken aan om troost en verlichting te vinden in de nabijheid van jullie families. En aan jullie dierbare pasgehuwden richt ik de uitnodiging om deze zomertijd te gebruiken om de waarde van jullie missie in de kerk en de samenleving steeds dieper te begrijpen. Aan u allen, mijn zegen.

En met die apostolische zegen is deze generale audiëntie besloten. Het moet gezegd zijn, we zien toch altijd een hele vrolijke, goed geluimde, lachende paus ook. Toch echt bewonderenswaardig ook om gezien te hebben hoe hij in Spanje die drukke agenda, die drukke dagen heeft beleefd. Met zulke aandacht voor een ieder. Hele bijzondere beelden die we hebben mogen ontvangen vanuit Spanje. Het zal ongetwijfeld heel veel deugd gedaan hebben aan de kerk aldaar en aan ons allen die het hebben kunnen meevolgen. Ondertussen begroet de Heilige Vader enkele bisschoppen die aanwezig zijn. Onder meer dus Monsignor Roberto Campiotto. Die zijn bedevaartsgroep van zijn bisdom vergezeld. En leidt naar de graven van de apostelen. En dat is inderdaad hetzelfde wat de bisschoppenconferenties ook gevraagd wordt om te doen, ongeveer om de 5 jaar. Ad limina apostolorum. Tot aan de grens van de graven van de apostelen Petrus en Paulus. En zo hebben de bisschoppen toch even de mogelijkheid om enkele woorden uit te wisselen. Geschenken aan te bieden aan de Heilige Vader of te vragen om een zegen over een voorwerp, een icoon, een kruisbeeld of iets anders om terug mee te nemen naar het bisdom waar ze vandaan komen. Altijd vreugdevolle ontmoetingen. Echt een vreugde ook om het te zien. De wijze waarop de Heilige Vader omgaat met zijn broedersbisschoppen. Zo, dierbare luisteraars, we waren er weer bij. Helemaal live konden we het zo meevolgen. Wij hier vanuit onze studio's en dankzij onze collega's van Vaticaanse Media mogen we de audio ontvangen helemaal rechtstreeks van op het Sint-Pietersplein. Gevuld met tal van mensen en pelgrims die dit moment zeker niet wilden missen. Ondanks de reeds warme temperaturen. Wij gaan er langzamerhand tussenuit, althans voor nu. Zometeen zijn er de verhalen van Sint-Jozef voor u. Op deze dag die traditioneel toegewijd is aan deze grote heilige. Wij danken u van harte voor het luisteren. Morgen dus, voor de laatste keer, Radio Vaticaan. We willen toch even nog herhalen, 17:30. En dus zullen wij dan voor een laatste keer terugblikken op dat laatste moment, de laatste dag van Paus Leo XIV in Spanje, meer bepaald op de Canarische eilanden en het deeltje van Tenerife. Graag tot dan en een zeer fijne dag gewenst.

Er zijn 19 vluchtelingen die vanuit de vervolging naar een vrij land willen vluchten. 10 seminaristen, een priester, een gezin van 5 personen, 2 leiders met de namen Jozef en Sepp en ikzelf als kloosterzuster. We lopen in een rij achter elkaar. Onze weg voert door bossen, moerassig land en over omgeploegde velden, die met lichte sneeuw bedekt zijn. Rond de bewoonde plaatsen maken we soms een grote boog. Het is uiterst moeilijk om over de velden te gaan. Bijzonder voor de seminaristen die een opblaasbare boot en 2 rollen zeildoek dragen. Nog lastiger is het voor de kleine kinderen. Ze huilen van tijd tot tijd. Over hem maakt onze leider Jozef zich grote zorgen. Het minste gehuil aan de grensovergang zou namelijk voldoende zijn om de grenswachters met hun speurhonden op de vluchtelingen opmerkzaam te maken. Om middernacht zijn we reeds 3 uur onderweg. En dan gaat de maan op. In het maanlicht zien we achter de velden een donkere lijn. Dat is de dam van de grens. Op Jozefs bevel moeten we weer op de grond gaan liggen. Hij en de tweede leider verkennen met een verrekijker de omgeving. Ook onze blik zweeft onrustig in het rond. Wij denken aan de wachters en hun honden. Nu, het maanlicht wordt steeds heller. Het is echt lastig, want in dit gevaarlijke maanlicht kunnen we ons onmogelijk tot bij de dam wagen. Het is te helder, hoor ik Jozef voor me fluisteren, uitgerekend nu. En op dat moment denk ik aan de vlucht van de heilige Jozef met Maria en Jezus. En ik bid in stilte, lieve heilige Jozef, het is te helder. Kunt u die maan niet een beetje verduisteren? Herinner u toch hoe ook u met de heilige familie over de grens moest vluchten? Nu zijn wij in dezelfde situatie. Herinner u dat Herodes u niet heeft kunnen grijpen? Nu moet u ons bijstaan, opdat ook wij niet gesnapt worden. Verlang ik te veel? U was toch zeker blij toen uw vlucht gelukt was? Ik zou het ook zijn. En daarbij streelde ik het prentje van de heilige Jozef, dat ik in de zoom van mijn jas genaaid had. In het heldere maanlicht kijk ik naar het bezorgde gelaat van Jozef. Maar opeens, plots, treedt er een verandering op. We kijken op en zijn sprakeloos van verbazing. Een nevel komt opzetten die de maan verduistert. Jozef ademt opgelucht op. Alles in orde. De nevel wordt steeds dichter. En de nacht wordt zelfs pikzwart. En weer streel ik het Sint-Jozefsprentje in mijn jas. Ditmaal uit diepe dankbaarheid. We strompelen verder, houden even pauze, strompelen verder en plots verheft zich voor ons de dam. We klimmen erop, de mannen met de kinderen op de arm. Ik heb een mond vol aarde en slijk. En dit korte stuk komt me voor als een kilometer. Nog enkele meters en dan gaat het naar beneden, strompelend en rollend. Godzijdank, de kleintjes huilen geen enkele maal. Op de andere zijde loopt Jozef zo snel hij kan op handen en voeten het bos in. En wij hem achterna. Hier rusten we even uit en kijken achterom. Maar door de nevel zien we de dam niet meer. Hoe gaat het, zuster? Vraagt Jozef. Mijn hart klopt zo luid dat hij het wel haast horen kan. Met Gods hulp gaat alles goed, Jozef. Ja, met Gods hulp hebben we het zwaarste nu reeds achter ons. Een halve kilometer voor ons ligt de grensstroom van ongeveer 200 meter breed. De oever is hier niet eens een meter hoog en dat vergemakkelijkt het overzetten met de rubberboot. 4 maal moet hij de stroom overvaren tot alle vluchtelingen de oever van de vrijheid hebben bereikt. Ik stap als voorlaatste uit de boot en sta voor de eerste maal van mijn leven op vreemde bodem. Als ik in de richting van mijn vaderland kijk, komen de tranen. Tranen van heimwee, maar ook tranen van dankbaarheid voor de wonderbare hulp van de heilige Jozef, die we van hem kregen tijdens onze levensgevaarlijke vlucht.

De Annalen van Citeaux verhalen dat een monnik van Montserrat, die een grote verering had voor Sint-Jozef, op een avond in het bos verdwaalde. En plots ontwaarde hij een man die een ezel naast zich leidde, waarop een vrouw zat met een kind in haar armen. De monnik ging naar hem toe om de weg te vragen. "Dat treft," zei de man, "daar ga ik ook naartoe. Als je ons wil vergezellen, kunnen we samen verder gaan." Tijdens de tocht sprak de man zo mooi dat de monnik, zoals destijds de Emmausgangers, zijn hart voelde branden en ze veel vlugger dan verwacht de poorten van de stad bereikten. "Hier ben je bij de stad die je zoekt," zei de man. En op hetzelfde moment was het gezelschap verdwenen. Toen pas begreep de monnik dat de heilige familie hem vergezeld had. Zo zouden alle christenen hun levensreis moeten maken in gezelschap van Jozef, Jezus en Maria. Wanneer zij dan aangekomen zijn bij de poorten van de eeuwige stad, zal de heilige familie niet verdwijnen, maar hen in volle glorie verschijnen.

In de 17e eeuw was er in de Nederlanden, in de stad Dinant, tegenwoordig België, een bloeiend Ursulinenklooster. In 1660 vroeg landgraaf Frans Christophe enkele zusters voor de stad Meskirchen in Baden. Er werden 3 zusters naartoe gestuurd. Hoewel ze door een ervaren gids geleid werden, raakten de zusters verdwaald in Straatsburg. In hun angst richtten zij zich tot Sint-Jozef en beloofden hun nieuwe klooster onder zijn bescherming te plaatsen, als ze zonder problemen hun reis zouden beëindigen. Op dat ogenblik kwam een eerbiedwaardige grijsaard hen tegemoet. Hij wees hen de weg naar Meskirchen en zei: "Ga erheen, maar jullie zullen daar niet lang blijven. Een grotere prins zal jullie vragen in zijn land te komen." De zusters kwamen heel huids in Meskirchen aan en begonnen daar een school die ze onder de bescherming van Sint-Jozef stelden. Deze school werd een groot succes en de Ursulinen vroegen zich af hoe de voorspelling van de grijsaard in vervulling zou gaan. "Het was ongetwijfeld Sint-Jozef die ons de weg gewezen heeft. Hij heeft ons gezegd dat we niet lang in Meskirchen zouden blijven. De school die wij hier gesticht hebben, schenkt ons grote voldoening en het is niet erg waarschijnlijk dat we deze voor een andere zullen ruilen." De goede naam van de school van Meskirchen drong evenwel door tot het hof van keurvorst Ferdinand Maria van Beieren. Hij besloot de zusters uit te nodigen om zich in zijn land te vestigen. De zusters, die zich de woorden van Sint-Jozef herinnerden, waren ervan overtuigd dat ze meer goed konden doen in Beieren. En daarom aanvaarden ze het voorstel van de prins Ferdinand Maria en verlieten ze Meskirchen tot grote spijt van de landgraaf van Baden. Keurvorst Ferdinand Maria van Beieren verwelkomde de zusters en verwees ze naar de stad Landshut als standplaats voor hun activiteiten. De bevolking ontving de zusters zeer koel. Ze vonden de school te aristocratisch. Hun vooroordelen verdwenen echter snel. Men stichtte een congregatie van de kinderen van Maria. De leden bezochten armen en gevangenen en gingen overal weldoende rond. Weldra wilden alle maatschappelijke klassen een plaats voor hun dochters op de school. De congregatie van Landshut breidde zich snel uit. Na enkele jaren kon een nieuw klooster geopend worden in Innsbruck. Dankzij hun toewijding en het toenemend aantal zusters overwonnen zij alle moeilijkheden tot aan onderdrukkingen toe. Vanuit Landshut werden de eerste Ursulinenkloosters in Noord-Amerika gesticht. Ook daar vond een snelle uitbreiding plaats. En zo zien we hoe Sint-Jozef door enkele zusters te hulp te komen, het de kerk mogelijk heeft gemaakt het rijk van Jezus onder de mensen te verbreiden.

Een jong meisje, Philomena genaamd, 19 jaar oud, lag ziek te bed sedert 5 september 1867. Een kwaadaardige ziekte sloopte haar krachten. Elke beweging veroorzaakte een ondraaglijke pijn en haar maag kon zelfs geen lepel bouillon meer verdragen. God was de enige toevlucht die restte. Allen die de jonge zieke bezochten, baden hem medelijden te hebben met haar. Zoveel ellende en gelatenheid te belonen door een einde te maken aan haar marteling en deze jonge ziel te roepen tot de onuitsprekelijke vreugde van de hemel. Zo was op 28 februari haar toestand toen ze van een kloosterzuster, haar vroegere overste, een brief ontving, waarin deze erop aandrong de moed niet te verliezen en de tiende van de volgende maand een novene te beginnen tot de heilige Jozef. Een novene die moest eindigen op de dag van het feest van deze grote patriarch. Het vertrouwen van de overste was zo groot dat de brief sloot met deze woorden: "Ik heb een zo vast vertrouwen in de heilige Jozef dat ik zeg, tot weerziens, de 19e. Ik hoop dat ik, na God, uw bezoek mag ontvangen. Ons huis staat onder de bescherming van de heilige Jozef." Deze hoop werd gedeeld door de zieke, die met zekerheid haar genezing aankondigde op de 19e. Gedurende de novene verergerde de ziekte alleen maar. De 17e leed het meisje de hevigste pijnen. Maar de 18e verdwenen deze nagenoeg. De 19e had ze het geluk de heilige communie te mogen ontvangen en enkele minuten later stond ze opeens op en wierp zich op de knieën voor een afbeelding van de heilige Jozef, die op enkele passen afstand op een tafel stond. De genezing was volledig en ogenblikkelijk. Alle ziektesymptomen waren verdwenen. Alle zonder één enkele uitzondering. En de zo verzwakte maag hield het voedsel in en verteerde wat men haar opdiende. Dankzij gebracht aan de heilige Jozef.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Een kloosterzuster die in het onderwijs werkzaam was, vertelt het volgende. Een arme oude man van 88 jaar, die zijn eerste heilige communie niet gedaan had, werd verlamd. Zijn kleindochter van 10 jaar, die bij mij in de klas zat, kwam op een dag mij onder tranen vragen voor haar lieve grootvader te bidden. De man had zijn leven lang niets aan zijn geloof gedaan en zijn gezondheidstoestand baarde nu grote zorg. Ik zei tegen haar, kijk lieve Henriette, doe deze medaille van de heilige Jozef om de hals van je grootvader. Laten we samen bidden tot die heilige beschermer, dat hij je grootvader in zijn laatste uur niet verlaat. Het kind gehoorzaamde en de volgende dag kwam ze me zeggen, opa wil u zien om met u te praten. Sint Jozef was met zijn taak begonnen. De oude man vroeg om een priester om hem te leren hoe hij zalig moest sterven.

De eerste missionaris, Pater O'Hare, was gedurende zijn 12-jarige verblijf in Zuid-Afrika verschillende jaren de zielzorger in een gebied dat wel zo groot was als Engeland. Van tijd tot tijd bezocht hij zijn wijd verstrooide kudde. Op een van deze rondreizen verloor hij eens de weg en dwaalde rond zonder ook maar een flauw vermoeden te hebben waar. Nergens een spoor van menselijk leven. Het was in het droge jaargetijde. En zijn dorstig paardje was nauwelijks nog in staat de wagen te trekken. Eindelijk kwam de missionaris in een voor hem onbekend dal bij een boerderijtje aan. Het land eromheen was door de zon verzengd. Enkel in de nabijheid van het huis zag hij een vijver. Hij stelde zich aan de bewoners voor en vertelde zijn wedervaren en vroeg om zijn paard te mogen laten drinken. Ze stonden het graag toe. Daarna deelde hij hun mede dat hij een katholiek priester was. De boer, een calvinist, antwoordde: "Wel, dat treft goed. Er ligt hier namelijk een in huis een werkman te sterven. En die is katholiek. Misschien kunt u er eens heen gaan." De missionaris vond een arme man bij wie de dood op het voorhoofd geschreven stond. Toen hij zei dat hij een katholiek priester was uit Kutshorn, 150 Engelse mijlen daar vandaan, richtte de bleke ingevallen gestalte in het bed zich op en zei: "O heilige Jozef, ik wist het. Je zou mij voor mijn dood nog een priester zenden om me in mijn laatste uur bij te staan." "Wat is dat met de heilige Jozef?" vroeg de missionaris. En toen vertelde de stervende het volgende: "Toen ik thuis in Ierland woonde en nog een kleine jongen was, leerde mijn moeder me elke dag bidden: 'Sint Jozef, bid voor mij om een gelukkig doodsuur.' Ik heb dit gebedje geen enkele dag overgeslagen. Ik deed mijn eerste communie toen ik 10 jaar oud was. Ik diende de heilige mis tot mijn 15e levensjaar en trad op 21-jarige leeftijd in het leger. De Zulu-kafferoorlog riep me naar Afrika. Voor ik Ierland verliet, ging ik in uniform naar mijn arme oude moeder om van haar afscheid te nemen. Toen we elkaar scheiden, zei ze: 'Vergeet het gebedje tot Sint-Jozef niet.' De oorlog liep ten einde en mijn diensttijd was voorbij. Ik werd gedemobiliseerd en bleef in Afrika. Ik kwam op deze Nederlandse boerderij. Ik werk hier sedert enkele jaren. De dichtstbijzijnde katholieke priester is in Kaapstad 500 mijlen van hier. Kort geleden hoorde ik dat er een priester naar Kutshorn gekomen was. En ofschoon ziek, ging ik op weg in de hoop daar eens te kunnen biechten en te communiceren. Toen ik er aankwam, vernam ik dat hij op rondreis was en eerst na maanden terug zou komen. Ik wachtte een week en keerde toen terug. Gisteren kwam ik hier weer terug en nu stuurt de heilige Jozef zelf een priester." De missionaris bleef bij de stervende, bereidde hem voor, hoorde zijn biecht en gaf hem de volgende morgen de heilige teerspijze. Hij diende hem ook het heilig oliesel toe en gaf hem de pauselijke zegen. Niet lang daarna stierf de zieke. Het laatste gebed van zijn stervende lippen was: "Sint Jozef, bid voor mij om een gelukkig doodsuur."

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 12:00 geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het geeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
0: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
1: Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
0: Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan.
1: Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn.
0: Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen, goed zo.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken, en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach Heer, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
0: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk.
1: Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
0: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
1: Al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant.
0: Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, vergeeft u niet.

0: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God.
1: Want nog van het oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn.
0: Maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
1: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand, met schuimende kruidenwijn.
0: Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
1: Maar ik zal jubelen voor altijd en zingen voor Jacobs God.
0: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie. Maar de liefde is de grootste.
1: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Een goedemiddag, broeders en zusters, luisteraars. Wij zijn hier samen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. En wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En we zijn nog altijd in de maand toegewijd aan het Heilig Hart. We zullen dit doen aan de hand van enkele woorden die Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque heeft doorgegeven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Jezus zei, tijdens mijn doodstrijd heb ik in de Hof van Olijven innerlijk meer geleden dan de rest van mijn passie. Verlaten door de hemel en beladen met al de zonden van de mensen. Ik wil dat jouw hart een toevluchtsoord is waar ik kan rusten en waar ik graag verblijf, terwijl de zondaars mij blijven vervolgen. Laten we bidden, opdat wij bewust mogen zijn van Jezus' aanwezigheid in ons hart. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Is gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid doet, het meest zonder.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vruchte liefde tot de boetvaardigheid. De heilige Margaretha Maria vertelt: van nature uit was ik getrokken tot de pleziertjes van de wereld, maar ik kon er geen enkele meer smaken vanaf het moment dat ik de gegeeselde Jezus voor mij zag. O mijn geliefde, ik laat al deze pleziertjes varen vanuit heel mijn hart, uit liefde tot u. Laten we bidden voor hen die ten volle opgaan in de pleziertjes van de wereld. Mochten zij op de een of andere manier door u persoonlijk geraakt worden en een nieuw leven beginnen in uw goddelijk hart. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden onze dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: U geheel, Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, in de
2: van onze dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigenliefde. De heilige Margaretha Maria Alacoque zegt: wanneer je aangevallen wordt door een beweging van het hart dat tegengesteld is aan de zuivere liefde, bijvoorbeeld trots, breng het in het goddelijk hart. Jezus zal het op zich nemen en in ruil je de nederigheid geven. Heer Jezus, jaag uit ons hart alles weg wat u mishaagt en maak het zacht, eenvoudig en nederig, zoals uw goddelijk hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons armen zondaars.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons armen zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin.
4: En nu en altijd. En in alle eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur der hel. Breng alle zielen naar de hemel.
4: Vooral
3: diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
6: Vier het droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. De heilige Margaretha Maria zegt, o, wat ben je gelukkig als je het kruis goed weet te dragen, te omhelzen en te liefkozen. Uit liefde voor hem, die ons zozeer heeft liefgehad, dat hij voor ons wilde sterven. Laten we ons toevertrouwen aan zijn goedheid, in de kruisen die hij ons zendt. Hij zal ons nooit alleen laten, want hij weet het goede te halen uit onze kwalen. Bidden wij voor allen die een zwaar kruis te dragen hebben. Mochten wij allen leren om Jezus na te volgen, ook in het lijden dat ons overkomt, uit liefde voor hem. Mocht zijn heilig hart ons daartoe de nodige kracht geven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons geheel ons dagelijks brood.
4: En vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons en de zondaars, nu en in het uur van onze dood.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
6: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn goede Jezus, verrijk ons
7: onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel.
8: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Margaretha Maria zegt: Heilig hart van Jezus, geopend voor alle mensen. Trek ons allen tot u door uw grote liefde. Op het kruis hebt gij ons het hoogtepunt van uw liefde en uw barmhartigheid getoond. Uw open zijde werd voor ons een ingang waar we nieuw leven kunnen vinden. Bidden wij voor de bevrijding van de zielen in het vagevuur en voor de genezing van het menselijk hart. Dit vragen wij aan het goddelijk hart van Jezus, dat klopt uit liefde voor elk van ons.
9: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
3: nu en in het uur van onze
9: dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, in de uur en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in de uur en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
9: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, moeder en koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Goede heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige God de Lieve.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maria Margaretha Maria.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en Gods lieve heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uit lezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. In Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden, wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weijden. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de La Tour, rond 1641 geschilderd, waar Sint-Joseph op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen

blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint-Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint-Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint-Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint-Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken, als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint-Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint-Jozef afgebeeld die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint-Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint-Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint-Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint-Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint-Jozef. Het concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint-Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534 plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint-Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint-Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint-Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint-Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed, neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Marittima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen
op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te breken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jezus Hominum Salvator, Jezus Verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus kerk, is hij dan niet degene die speciaal werd uitgekozen om Christus komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium wordt meegegeven
en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint-Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsoorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint-Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens,
de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waar in de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondedei, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondedei.
Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Médéa, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef haar echtgenoot verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont-Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthes. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen, op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de Heilige Maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de zusters van het leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd en heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was. Wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen. Net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de liefelijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielenpijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemelopneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef.
Een vlekkeloos leven, Sint Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Meer en meer horen we over vervolging van Joden, van christenen in heel wat landen wereldwijd. En ook hier zelfs bij ons. Vroeger was dat eerder precies zeldzaam. Omdat er ook veel christenen waren. En ja, ook Joden eerder afgezonderd leefden. We konden ze soms niet eens herkennen. En nu de wereld veel meer gemengd is, alle rassen en talen, ook veel soorten godsdiensten hier beleefd worden in ons land, kan een conflict overwaaien en een hele bevolking opjagen, in wit en zwart denken opsluiten. Er is ook veel fake news, vals nieuws, zoals ze zeggen. Wie kan die valse berichten van de juiste nog onderscheiden? Toch blijft de boodschap van Jezus steeds actueel. Hij wist dat we dat allemaal gingen mee kunnen maken en heeft ons daarop voorbereid. Hij zegt tegen ons, wees niet bang. Ja, hij zegt, wees niet bang. Dat is belangrijk, hè? Laten we tot de Heilige Geest bidden. Want Jezus heeft ons ook gezegd dat de Heilige Geest ons de juiste woorden zal ingeven als het erop aankomt om getuigenis af te leggen van ons geloof. Kom, Heilige Geest, we zijn niet zo dapper. En we vallen het liefst niet meer op in een groep die anders denkt dan wij. Dan luisteren we met een kloppend hartje en zwijgen we meestal. Maar misschien verwacht je toch wat meer van ons. Help ons te begrijpen hoe we ons geloof handen en voeten kunnen geven en mensen nieuwsgierig worden naar onze manier van leven, opdat we dan ook met woorden kunnen getuigen van jou, Jezus, onze Heer en Meester. Amen. We lezen een eerste deeltje uit het Matteüs-evangelie, 10e hoofdstuk, 26 tot 28. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Jezus vraagt dat we onze relatie met hem nooit onderbreken, wat er ook gebeurt. Het is leren luisteren naar wat Jezus gezegd heeft en voorgeleefd. Stel je de vraag misschien regelmatig, wat heeft hij hier gezegd? Haal dat zinnetje er dan uit. En daarna, ook in welke omstandigheden heeft Jezus dat zinnetje gezegd, bijvoorbeeld? Daarom is het soms nodig van een paar regeltjes vroeger te gaan kijken. Het stukje dat ze daarvoor geschreven hebben in het evangelie. Voor hier ben ik het gaan opzoeken. Hoe komt Jezus ertoe deze zinnetjes te zeggen? En de verzen die daarvoor kwamen, dat kwam neer op dat als ze de meester, Jezus dus, als ze de meester verwijten Beelzebul te zijn. Dat is de duivel. De duivel in persoon. Dan moeten wij niet verwonderd zijn dat ze de volgelingen van Jezus ook duivelskinderen vinden, natuurlijk. Waarom? Dat is toch logisch, dat als je Jezus ernstig neemt in woord en daad, dat je dezelfde houding probeert aan te nemen. Ook al zijn wij allemaal natuurlijk persoonlijk, met eigen talenten, karakters, toch inspireren we ons allemaal als christenen aan Jezus Christus. Hij preekte zonder onderscheid voor elke mens die zin had naar hem te luisteren. Dat is belangrijk, hè? Hij gaf zijn tijd zelfs 's nachts om bepaalde rabbijnen hun vragen te beantwoorden, En sommige heel gelovige, intellectuele joden heeft hij ook echt kunnen overtuigen. In de synagoge zeiden de mensen, een nieuwe leer met gezag. Ze hadden dus bewondering voor zijn manier van commentaar geven op het woord van God en op dat van de profeten van vroeger. Maar hij verzamelde tamelijk veel mensen rondom zich na een zekere tijd, ook als hij al genezingen deed en zo. En dat was een succes in het oog van bepaalde mensen. En waarom? Omdat ze jaloers waren, vermoedelijk. Hè? En jaloersheid, dat is iets verschrikkelijks. Ik ga het voorbeeld geven van in een klas. Dat gaat ver, hoor. In een klas ging het zo ver dat het een populair meisje dat in het begin niet in de klas zat, het vroegere populaire meisje eigenlijk zo goed als onzichtbaar heeft gemaakt. En dat meisje, dus de onzichtbaar gewordene, die is begonnen met dingen te vernielen. Bijvoorbeeld, ze heeft een jasje kapot gesneden. Ze heeft taken en toetsen laten verdwijnen die op tijd moesten afgegeven worden. Ze is zelfs iets duur gestolen en heeft het verborgen. Dat was erg ziekelijk aan het worden, hè. Het is uitgekomen. We hebben een zoekactie gehouden, we hebben de kinderen extra aandacht gegeven en hun gezichten een beetje bekeken, zo van hoe reageren ze voor dit of voor dat. In ieder geval, het is uitgekomen. Jezus heeft altijd gevraagd dat we moeite doen om zachtmoedig en nederig te zijn. En kinderen moeten dat ook leren. Dat hoort bij een christelijke opvoeding. Hè. Wie veel talenten heeft, het is goed dat we die bevestigen natuurlijk. Maar we moeten hen ook leren van daar bescheiden mee om te gaan. Dat ze niet voortdurend opgehemeld moeten worden. Dat ze niet voortdurend in de volle aandacht moeten staan. Dat er niemand naast hen nog kan leven. Kom je ergens nieuw aan, bijvoorbeeld in een nieuwe groep, is belangrijk een tijdje te kijken hoe draait die groep hier en zo. En hoe kan ik eventueel mij ook ergens voor inschakelen, misschien op vraag van. Dan kan ik meewerken zonder te fel te moeten opvallen of zo, hè, om mijn plaats te vinden. Moesten die twee meisjes hebben samengewerkt, hoe mooi zou dat resultaat kunnen geweest zijn? Ze hadden kunnen vriendinnen worden voor het leven, met gelijkaardige talenten en geboeid door hetzelfde. Dat is allemaal, spijtig genoeg, niet gebeurd, hè. Jezus reageerde ook meestal rustig op een moment van vervolging. Hij heeft ook wel een keer zich kwaad gemaakt en zo de tafels van de geldwisselaars omgegooid in de tempel. Dat is wel waar. En dat was wel uitdagend en gewelddadig, symbolisch sterk, maar ja, toch uitdagend. En we moeten eerlijk zijn, profeten die deden dat in het Oude Testament regelmatig. Zo iets speciaals. Zo. En de mensen vroegen dan, waarom heb je dat gedaan? Die waren niet zo speciaal gechoqueerd of zo. En dan kregen ze de uitleg. Natuurlijk, Jezus was goed opgeleid als profeet, vermoedelijk, bij de fariseeën. En wist wat dat effect kon hebben. Maar je maakt geen theater zo voor niks, hè? Dat is niet zo. Het moet de moeite waard zijn. En ja, het ging hier over het huis van de vader, de tempel nog wel. Dus ja, Jezus vindt dat natuurlijk heel belangrijk, want dat was de woning van God op aarde. Maar wij weten nu dat hij zelf de woning, de levende tempel van God was. Dat ook wij tot levende tempels zouden moeten worden. Meer en meer proberen daar zo te leven vanuit ons doopsel. En wanneer Jezus gevangen wordt genomen en zijn kap over zijn hoofd doen zo en hem ondervragen en hem slagen geven in het gezicht en vragen zo, en wie heeft er u nu geslagen? Speel een keer profeet. Maar Jezus vraagt waarom ze hem geslagen hebben als hij de waarheid heeft gezegd. Hè? En daaruit maak ik op zo van, hij blijft toch de meester. Hè? Hij stelt de vragen die hen moeten doen nadenken. Ik zeg niet dat veel geholpen heeft, ze hebben het toch voortgedaan. Maar ook de waardigheid waarmee hij voor Pilatus verschijnt, dat is mij ook altijd erg opgevallen als kind al. Hè. En ik had die door, hij had die door een kroon op. En hij was zwaar gegeeseld, bespot, hij zat onder het geklonterd bloed, hij stond dan voor de deur nog rechtop zo. Hè. Extreem bloedverlies. En toch krijgen we hier de Jezus te zien die Pilatus aan het twijfelen brengt. Hem zelfs onschuldig vindt. Hè. Pilatus, dat was een zwakke persoon. Hè. Hij durft niet uitkomen voor de waarheid en hij denkt alleen aan zijn eigen politieke loopbaan. Trouwens, het heeft hem niets opgeleverd. Hè. Integendeel, hij is zijn postje daar kwijtgeraakt door allerlei klachten die naar Rome gegaan zijn. Hè. Maar er was wel één dappere vrouw. En dat was de vrouw van Pilatus, ja. En die heeft een briefje doorgegeven om haar man te overtuigen van Jezus niet te veroordelen. Hè. Het is een rechtvaardige, schrijft ze. Hè. Ik heb dat dus opgezocht en dat is in Matteüs het 27e hoofdstuk, onthoud het, 27 en 19e vers. En je vindt dat alleen maar daar. Ga maar eens lezen. Komen wij op voor iemand die we onschuldig weten? Ook als de grote groep er totaal anders over denkt. Het vraagt veel moed. Soms doen mensen het anoniem, maar beter dat dan niets te doen, hè? Eens komt de waarheid uit, zegt Jezus. Maar het mooiste als oproep is toch luisteren naar wat je ingefluisterd wordt door de Heilige Geest. Jezus vraagt geen stenen te gooien, hij vraagt ook een eerlijk antwoord te geven als je dat kent. Hij leert ons elke mens te beminnen, zelfs onze vijand. En dat wel, dat kunnen we niet anders zeggen als dat het moeilijkste is natuurlijk. Maar het effect op die mens kan een ommekeer teweeg brengen en doen nadenken. Een meisje dat mij eigenlijk tamelijk veel belachelijk heeft gemaakt, omdat ik naar een bezinningsgroep ging op school, die heeft toegegeven dat ze bewondering voor mij had, omdat ik trouw was gebleven, voor mijn eigen waarde en geloof bleef opkomen, ondanks al haar reacties. En wanneer heeft ze dat geschreven? 3 jaar later, nadat ze mij geprobeerd heeft mij te doen wankelen blijkbaar. En het allerlaatste jaar zegt ze, of schrijft ze, op een bezinningsdag, op een briefje, dat ze dat bewonderde. Ik viel licht om van verbazingen. Dat verwacht je totaal niet. Ik heb ook als 18-jarige verslagen gelezen, dat de beul bewondering had voor de gefolterde man of vrouw die zijn of haar geloof trouw bleef onder het communistisch regime. Zelfs dat, de beul. Hij deed voor, het was zijn job. Hè. Maar hij was daar toch heel verwonderd over, hè, over dat sterk geloof. Jezus vraagt niet van iedereen deze extreme weg, van getuigenis natuurlijk. Maar probeer toch maar op te komen voor de waarheid. Probeer ook je vijand rustig in de ogen te kijken. Respect te tonen waar die persoon er voor jou geen heeft. Trouw blijven aan de waarden die Jezus ons aanleert. Geloven dat de Heilige Geest je ook de juiste woorden zal ingeven en de bijbehorende daden duidelijk zal maken. Jezus heeft het al beloofd, hè? Hij zegt, maak je geen zorgen wat je dan moet zeggen. Hij zal het je influisteren. Misschien sta je paf over jezelf van de kalmte in jou, van de zekerheid dat dit de juiste woorden en houding was, inderdaad. Vraag het, hè? En hij zal het je geven. Hij zal je sterk maken, je vrees laten verdwijnen, want hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. We gaan nu even luisteren naar een lied. Waarom maak ik mij zorgen? En het is gezongen door Lars Gerve. Het komt van de CD In dat licht.

Voor ik het vervolg van het evangelie lees, wil ik graag een stukje getuigenis voorlezen over priester Jacques Mourad. Jacques Mourad, Mourad schrijf je in met een M, een O, een U, een R, een A en een D. En die in 2015 in Syrië door jihadisten werd ontvoerd. Hij zat 4 maanden in de gevangenis, net zoals 250 van zijn parochianen. En ik heb dat hele boek gelezen en daar stond onder andere in dat ze nooit wapens hebben willen hebben verstopt willen hebben in hun parochie. Of in de kerk of wat dan ook. Ze hebben daar nooit wapens gevonden. Hij wou dat niet. Nu lees ik wat Jacques zelf schrijft. Mijn getuigenis begint met een eenvoudige glimlach. Zelfs als de jihadisten me geweld aandoen. Zelfs als ik op ben van de zenuwen, probeer ik te glimlachen. Het vraagt een zekere zelfbeheersing, die niet uit mezelf komt. Ze wordt me door God gegeven doorheen het gebed. Hij helpt me mijn kalmte te bewaren. En dat ontspant mijn ondervragers. Hoe kan ik hen tot bedaren brengen als ik zelf niet kalm ben? Mijn mededogen, mijn liefde zelfs voor hen, mijn glimlach zijn als een balsem die hun kwellingen komt verlichten. Het is alsof mijn woordeloze vriendelijkheid het pijl van het extreme geweld in hun hart laat zakken. Door mezelf te dwingen de goede mens te zien die in hen sluimert, wek ik hun diepe menselijkheid op. Ik help hen zich te bevrijden van het monster dat ze zelf geloven te zijn. Ik kom hier niet toe op eigen kracht. Ook dat is een geschenk van God. Ik beleef de oproep van Jezus heel concreet: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie u haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Dat komt uit Lucas, 6e hoofdstuk, 27e vers, of Matthäus, 5e hoofdstuk, 44e vers. Hij gaat voort: dit vers bleef altijd abstract. Nu ervaar ik het als mogelijk. Het brengt me vreugde dit woord te belichamen. Ik verwelkom deze uitspraak van Jezus als een waarachtige roeping. Is deze oproep niet in het bijzonder tot ons gericht, christenen van het Oosten, kerk van de martelaar? Ik heb dat stukje gevonden in het boek Een gegijzelde monnik. En dus de schrijver zelf is Jacques Mourad. Het is uitgegeven bij Halewijn. En ik heb het gevonden op pagina 105. Ik lees het evangelie. Matthäus 10e hoofdstuk van 29 tot 32. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs de haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Hoe klein en onbelangrijk wij ons soms voelen, voor God zijn we heel belangrijk. Hij weet hoe het met ons gaat en is ons altijd nabij. Wij zijn het die hem vergeten. Hè? Maar als we echt bij Jezus willen horen, worden alle mensen, vriend of vijand, klein of groot, belangrijk of nietig in de ogen van de mensen, gezond of ziek, ze zijn allemaal belangrijk. Niemand mag uit de boot vallen, zegt Jezus eigenlijk. Hè? Toch is het vlugger gezegd dan dat het overeenkomt met wat we zelf aanvoelen. Ons eigen zelfbeeld kan zwaar aangetast zijn. Hoe kijken we in de eerste plaats, hoe kijken we naar onszelf? Met de ogen van de juf, van vroeger, van de school, die altijd piek, fijn, alles in orde wou.
met de ogen van een hele strenge vader, met de ogen van iemand die u altijd een veeg uit de pan geeft en kritiek geeft op u. Wanneer voel je je begrepen? Oké. Wie geeft je het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent? Ook al is er natuurlijk ook altijd wel iets bij te leren of te verbeteren. Hè? God die alles over je weet en je op elk moment ziet en hoort, die zegt dat je zijn geliefd kind bent en zijn vreugde zelfs. Ja, zijn geliefd kind en zijn vreugde. Ik heb eigenlijk wel het geluk gehad van een hele zachte papa te hebben. Hij werd het niet moe mij iets aan te leren, mij les op te vragen. Hij was een en al begrip voor mijn problemen en hij zocht dan een hulpmiddeltje. Ook al was hij moe van zijn werk en kwam hij thuis en dan nam hij nog de tijd om met mij eens te spelen. Dat is een fijn vaderbeeld. Hè? Ik zat eens te wenen en ik kwam met een nat washandje mijn tranen drogen en hij omhelste mij. Voor mij is het dus niet moeilijk, hè, om God als een goede, barmhartige, begripvolle vader te zien. Maar mensen die wel een harde vader gekend hebben, slaag, onredelijk gestraft werden, die kunnen het soms wel moeilijk hebben om God te zien als een vader, zoals Jezus die beschreven heeft. Maar God is wel zo. Hij is wel zacht en barmhartig. Hij wil dat ook voor jou zijn en je dat laten aanvoelen. Hij hoopt ergens ook dat je aan hem een voorbeeld gaat nemen en zelf ook een zo'n soort vader gaat worden voor je eigen kinderen. Het zou erg zijn als je daar begint aan te twijfelen. De Heilige Geest vraagt niet liever dan je daarbij te helpen en te inspireren. Durf vertrouwen. Wees niet bang dat je een slechte ouder zou kunnen worden. Ik heb die vraag gekregen van een kind. Hè? Ga ik wel ooit een goede moeder worden? Ik heb zo'n moeilijke moeder. Ik ben bang om later te trouwen en om moeder te worden, zei ze. En ze was 13 jaar. Wees niet bang, vraagt Jezus. Hij zal je genezen en helpen in de Heilige Geest. Om een goede ouder te worden onder andere. Laten we Jezus ook erkennen bij de mensen. Hoe kunnen we daaraan beginnen? Het heeft te maken met volgeling zijn en in het liefhebben zoals Jezus proberen voor vorderingen te maken. We willen bij hem horen, dus willen we ook leven in de liefde. Zonder de liefde, zoals Jezus die beleeft, is ons leven echt onaangepast voor de hemel later. Hè? Je kunt dat het codewoord noemen, hè? Voor de hemel, de liefde beleven. We horen bij zijn vertrouwelingen, de verloste die de Vader tot vreugde zal herkennen, zijn geliefde kinderen. Ik wil toch graag nog eens terugkomen op die priester, priester Jacques Mourad. Want hij spreekt over het gebed en liefhebben. Hij zegt, liefhebben zoals Jezus is tenslotte bidden. Deze oorlog die de wereld verscheurt, is een spiritueel gevecht. Dat betekent dat we radicaal voor vergeving, waarheid en liefde kiezen. Zonder gebed, zonder leven in God, zijn we niet in staat stand te houden. Op ons eentje bezwijken we, maar voor God is niets onmogelijk. Hij alleen kan doorheen onze armoede en vermoeidheid grote dingen doen. Daarom moeten we eerst ons geloof terugvinden. Want zijn we het niet verloren? Zijn we nog overtuigd van de kracht van het gebed van Gods almacht? Geloven we nog in mirakelen? Een mirakel is een weg en een schreeuw. Bewust van onze zonde en kleinheid roepen we tot God. Heer, red ons. Heer, openbaar je kracht doorheen onze zwakheid. En God redt. Hij laat zijn glorie stralen. God werkt geruisloos in ons. Hij keert ons hart naar anderen toe. Naar het onbekende, of naar de vreemdeling, of zelfs naar de vijand.
De openheid van het hart en het gebed zijn intiem met elkaar verbonden. Ik herhaal die zin. De openheid van het hart en het gebed zijn intiem met elkaar verbonden. Het gebed doorbreekt de barricades. En laat ons toe authentieke relaties te beleven met onze broeders, zonder manipulatie, zonder wantrouwen, nog haat, maar gratuit en met veel liefde. Gebed, aanbidding, contemplatie van God, het is als een zonsopgang. Door te bidden ontvangen we de genade om samen met onze broeders de weg van de menselijkheid te gaan, ondanks beproevingen. Door het gebed vinden we de kracht om te getuigen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest en doen we het Koninkrijk van God op aarde komen. Uw Rijk komen. Ja, dat komt uit hetzelfde boek, De Gegijzelde Monnik, Jacques Mourad. En op pagina 171 en 172 stond dit stukje. Er zijn zo van die figuren, ook in onze hedendaagse wereld, die een krachtige getuigenis geven. Ja, en inderdaad zelfs in extreme omstandigheden geestelijke leiders geworden zijn voor ons. Geef toe. Ik kan daar veel uit leren. Jezus vraagt of we bij hem willen horen, dan moeten we proberen te groeien in deze vorm van liefde. En dat spirituele gevecht elke dag aangaan in het gewone leven en Gods kracht ontvangen in het gebed, in de heilige Eucharistie, in de biecht telkens eerlijk terugkiezen voor bekering. We staan in hetzelfde gevecht. Jullie, maar ik ook. Hè. Niemand kan zeggen dat het bij hem of haar gemakkelijk loopt. Hè, om consequent te leven. Voor die grote waarde van Jezus. En dat naar elke mens toe. Allee. Wat doen we als iemand ons begint tegen te spreken? Zo'n voorbeeldje. Hè. Laten we die dan uitpraten. Proberen we rustig te blijven of... Al kookt ons bloed door de inhoud die ons tegen de borst stoot. Misschien voel je je aangevallen door iemand die voortdurend op je kap zit en je behandelt alsof je een onbekwame persoon bent. Iemand die geen aandacht genoeg heeft voor die kleine dingen allemaal en die zegt, hoe heeft uw moeder u opgevoed? Terwijl je toch een volwassen persoon bent. Misschien is dan luisteren zonder te reageren het enige dat helpt. Je kunt ook zeggen, ze hebben uitgepraat, ook al heb je niks gezegd, hè? Of niks kunnen zeggen. Vertrek dan nadat je die persoon in stilte hebt gezegend. Aan God hebt toevertrouwd, want alleen God kan hier dat hart raken. Bid elke dag voor die persoon als die in uw directe omgeving voorkomt, op het werk of thuis. Laten we bidden voor de personen die ons echt het zwaar moeilijk maken. De ene dag is ook de andere niet en God alleen kent deze persoon goed. Dus aan hem om die innerlijke genezing mogelijk te maken. Maar jij kan proberen te bidden voor die persoon. Misschien ga je veranderingen opmerken die je aanmoedigen. Ook al zullen ze zeker terugkomen, die moeilijke momenten. Ja... Inderdaad, de liefde heeft veel geduld nodig. Maar ze geeft het nooit op. Dat is ook typisch voor de liefde van God. Ze geeft het nooit op. Laten we dan maar bidden. Maria, we hebben je bemiddeling nodig voor moeilijke relaties. Jij was aanwezig waar er problemen waren, aanklachten en zelfs tot onder het kruis. Je bezong in je Magnificat dat uiteindelijk de machtigen van hun troon gestoten worden en de eenvoudigen door God gered. We verlangen dat je met ons mee op stap gaat, of bij ons in huis leeft, of dat we bij jou terecht kunnen en je stille aanwezigheid, je beeldje op de kast,
voor ons een rustgevende kracht wordt. Een uitnodiging in vertrouwen en gebed voor alles waar we aan onszelf twijfelen of waar we met de anderen een moeilijke relatie leven. Help ons de draad met het evangelie niet door te knippen, maar er als een musje op te gaan zitten en zo tot innerlijke rust komen. Help ons erop te blijven vertrouwen dat God ons graag ziet, dat er geen reden is om bang te zijn. Dank je, Maria, voor je voorbeeld en geruststellende aanwezigheid in ons gebed. Jezus, wij willen zo graag bij je horen en vreugdevolle, hoopvolle mensen zijn, ook al leven we in een wereld waar de nieuwsberichten veel wreedheid tonen. We hebben jouw blijde boodschap van liefde en respect heel hard nodig. Maak ons dan aandachtig voor de jongeren, voor de kinderen, opdat we jouw vertrouwen in hen uitspreken en bevestigen. Help groeien in alles wat goed is, mooi en edel. Geef ons inspiratie om hen mee te nemen in wat het hart verheft. Waar het beste in hen zelf kan bovenkomen en opspringt als een zending. Dat we onze kinderen leren bidden. En ze mogen ervaren dat gebed ook vreugde brengt in ons leven. Waarom dan niet bij hen? Jij, Jezus, wacht op hen. Trek hen aan met je blijde boodschap. Dat je hen kent en nodig hebt. Fluister het in hun oor hoe je rekent op hen. En vooral dat ze onze angsten niet overnemen, maar mogen groeien in jouw vertrouwen. Heilige Geest, als er iemand ons kan inspireren tot een nieuw lied, een vreugdedansje, dan ben jij dat toch. We zijn wel kleine vogeltjes, maar voor ieder is er een eigen stem, een melodietje, om vrolijk rond te fladderen van het ene oor naar het andere, om God te loven en te danken. Kom onze talenten openbaren. Geef ons de kansen samen met anderen die ook gelovig zijn iets te doen om mensen op te monteren. Zoals de kleine musjes kijken we best in dezelfde richting en vangen jouw zachte bries op. Na de stormen, de regenvlaag, de bliksem en de donder vinden we bij elkaar en dankzij jou, Heilige Geest, de ideeën om iets nieuws uit te proberen. Hier zijn we. We zijn niet meer bang. We gaan ervoor. Jij zorgt voor ons. En zelfs al onze haren zijn door jou geteld. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied dat ik gevonden heb nog eens. Al je haren zijn geteld van Ellie en Rickert, te vinden ook op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het

0: onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. We hebben vandaag van alles op het programma staan, speciaal voor jullie. Wij gaan het hebben over de heilige Alena van Dilbeek, wiens feestdag wij vandaag vieren. We gaan het hebben over een mooi verhaal van een 18-jarige Fransman die een houten kruis een berg opsleept omdat het vorige kruis was vernield. We gaan het ook hebben over de catechese-reeks die vanaf morgen start in het programma Catechismus. En wij mogen deze uitzending eindigen met een interview met de heer Philippe van der Sande, die ons komt vertellen over de Cana-week. Een week in juli georganiseerd voor echtparen die willen groeien in liefde. Dit is een tweetalige week, vindt plaats in Wallonië van 5 tot 11 juli. Daar zo dadelijk meer over. Maar zoals altijd beginnen wij deze uitzending met muziek.

What a beautiful name van Hillsong. Beste luisteraars, vandaag is er de gedachtenis van de heilige Alena van Dilbeek. Een misschien net iets minder gekende heilige van onze streken. We gaan haar levensbeschrijving lezen zoals het is vastgelegd in een vita uit de 12e of de 13e eeuw. U kan deze vinden op de website van de pastorale zone Dilbeek. De heilige Alena leefde in de 7e eeuw. Ze was een dochter van de heidense heer Levold de Dilbeek. Het was de tijd dat de heilige Amandus door de streek rondtrok om het evangelie te verkondigen. In Vorst, nabij Brussel, was er al een kerkje. Op een van zijn jachtpartijen kwam Levold toevallig terecht op de plaats waar nogal wat volk toestroomde, om te luisteren naar een preek van Sint Amandus. Hij bleef er staan luisteren en vertelde thuisgekomen aan zijn huisgenoten welke onzin hij had gehoord. Allen maakten zich vrolijk over die dwaze nieuwe leer, behalve zijn dochter Alena. Zij was geraakt door zijn woorden, zelfs al waren ze ironisch uitgesproken. Ze zocht Sint Amandus op, liet zich door hem vertrouwd maken met Christus en ontving tenslotte het doopsel. Dit alles weliswaar buiten medeweten van haar vader. Vanaf dat moment bezocht ze met regelmaat het kerkje te Vorst. Haar vader kreeg er lucht van en bedreigde haar met de strengste straffen als ze zich verder met die onzin van Christus bleef bezighouden. Alena meende dat ze meer aan God dan aan haar vader moest gehoorzamen. Telkens als ze de kans kreeg, glipte ze het ouderlijk huis uit om naar de kerk te gaan. Haar vader had echter zijn personeel op de hoogte gebracht. Toen zij dan weer eens naar de kerk was gegaan, brachten dienaren dat bericht over aan haar vader. Die stuurde enkele gewapende dienaren achterna. Ze moesten echter hun poging opgeven. Maar bij een volgende gelegenheid wachten ze haar op in het bos.

Wilbeekse parochiekerk die toegewijd werd aan de heilige Ambrosius. Hij en zijn vrouw werden in de kerk zelf begraven. Inmiddels groeide de verering van de heilige Alena aan en tal van mirakelen geschieden op Alena's graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Afdighem plechtig werd verheven. En die verheffing stond in die tijd gelijk met een heiligverklaring. Alena's feestdag is vandaag op 17 juni. Ze wordt aangeroepen tegen tandpijn en oogziekten. Heilige Alena van Dilbeek, bid voor ons.

U hoorde het lied Volbracht van de artiest Delize. Beste luisteraars, vanaf morgen gaat er in het programma Catechismus een

0: nieuwe reeks van start. Wij mogen genieten van een catechese-reeks gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. En het is getiteld Voor God is alles mogelijk. Deze reeks heeft 3 afleveringen. Daar kunnen we dus morgen op donderdag naar luisteren, zoals altijd na de Eucharistie. Ook vrijdag na de Eucharistie en dan volgende maandag is de 3e en laatste aflevering van deze reeks. Getiteld Voor God is alles mogelijk. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de eerste uitzending van morgen. Donderdag 18 juni. En die start om 9:50 na de mis.
1: Beste luisteraars, niet zo lang geleden werd ik getroffen door een vers uit het Evangelie van Marcus. Ik had dat vers natuurlijk al 100 keren onder de ogen gehad. Maar plots kreeg het mijn volle aandacht, omdat het me raakte. Het was een uitspraak van Jezus tot zijn apostelen. Nadat hij hen had verrast door een kindje bij de hand te nemen en als voorbeeld te stellen van de manier waarop zij, maar ook dus wij, naar God moeten kijken en met hem dienen om te gaan, kwam er toch wel een jonge man naar Jezus toe. En geloof het of niet, hij zat met hetzelfde probleem als de leerlingen. Wat moet ik in godsnaam toch doen om het eeuwige leven te kunnen verwerven? Met andere woorden, hoe dien ik in mijn leven met God om te gaan? Wat voor een relatie dien ik met hem uit te bouwen? Het antwoord van Jezus moet de jonge man diep geraakt hebben en zelfs verbijsterd. Want wat lees ik in het evangelie? Ontdaan en ontsteld ging hij heen. En Marcus voegt daar laconiek aan toe. Hij was van huize uit een rijke jongeling. En hij bezat vele goederen. Maar alles voor Jezus achterlaten was voor hem een brug te ver. Zelfs de eigen apostelen van Jezus stonden er beteuterd en ontdaan bij. Wat durfde Jezus toch allemaal van een mens vragen? Dat gaat ons petje van ver te boven. En Simon Peters voegde daar nog eens aan toe. Wie kan er dan nog een volgeling van Jezus zijn? Wie kan er dan nog gered worden en in de hemel geraken? Natuurlijk zag Jezus de ontsteltenis in hun ogen. Geamuseerd bleven hen zelfs een wijl aankijken. Maar hij zag zijn leerlingen toch zo graag. En daarom kon hij het niet over zijn hart krijgen hen in die onzekerheid te laten. En toen vertrouwde hij hun die geruststellende woorden toe die mij onlangs zo getroffen hadden. Ik vertaal ze voor jullie een beetje op mijn manier. Maar Petrus toch, je vraagt je af wie er dan nog in de hemel kan geraken, in het rijk van mijn vader. Gewoon omdat ik je vraag heilig te leven en voor mij alles op te geven. Ik zal het je zeggen. Niemand. Niemand. Want dat ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in de macht van God. En nu, mijn beste luisteraars, eindelijk komt het vers dat me zo trof. Want voor God is alles mogelijk. Of zoals ik het ook graag formuleer, voor God is in ons leven niets, maar dan ook niets onmogelijk. Integendeel, van God uit kan alles. Wat een citaat. Wat een riem steekt Jezus ons hier onder het hart. Ik ben er dan ook zeker van, wanneer je overtuigd bent dat God ons altijd bijspringt waar wij tekort schieten, dat zijn liefde voor ons altijd groter is dan onze grootste tekortkomingen, dan onze felste zonde. Waar in Gods naam moeten we dan angst voor hebben? Want voor God is niets, maar dan ook niets onmogelijk. Zelfs niet in dat leven van ons. En wanneer staat u ons dan nog het strafst bij? Telkens wij het weer eens niet zien zitten. Wat een kracht, wat een sterkte kan je niet uit deze woorden van Jezus putten. Natuurlijk leven wij als gelovigen in een tijd waarin ons geloof verschrikkelijk onder druk staat. Ja, zelfs onder de verdenking dat wij zo ouderwets en zo rechts zijn dat we het hedendaagse leven niet aankunnen. We kunnen zo gezegd niet meer mee. We zijn zonder boe of ba uit de wielen gereden. Dat wil men ons tenminste doen geloven. Maar als het dan weer eens te veel wordt, weet en steek het goed in je hoofd. Voor God is niets onmogelijk. Vertel het maar, dat Jezus het zelf gezegd heeft. Onder zijn blik en onder zijn hoede mogen wij ons goed voelen en veilig. Geborgen zijn. Ik lees het zelfs in het Oude Testament, in Psalm 91, vers 4. Met zijn wieken zal hij u bedekken. Onder zijn vleugelen vind je rust en zekerheid. Een beveiligd schild, een rondas, is zijn trouw.

0: Zo luisterden wij naar het lied In Christ Alone van Owl City.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

Zo, beste luisteraars, willen wij nog graag met jullie een verhaal delen over een jonge man, een 18-jarige, die op eigen houtje een zwaar houten kruis een berg heeft opgesjouwd, nadat het vorig kruis op een top in de Pyreneeën was verwoest. Op slechts 18-jarige leeftijd had Maël Le Lagadec gemakkelijk kunnen doen wat de meeste mensen online doen wanneer ze geconfronteerd worden met een daad van vandalisme. Verontwaardiging uiten, zijn hoofd schudden en dan verder gaan met zijn leven. Maar in plaats daarvan droeg hij een houten kruis van 35 kilogram omhoog op een van de hoogste toppen in de Pyreneeën. De jonge Franse tuinarchitect-student trok onlangs de aandacht na het vervangen van een kruis op de top van een berg in de Spaanse Pyreneeën, die wel meer dan 3350 meter boven de zeespiegel uitsteekt. Nadat het origineel weken eerder opzettelijk was vernietigd. Ik zei tegen mezelf dat ik in plaats van simpelweg boos te worden, zoals iedereen op sociale media, ging handelen. Legde Maël uit. En dat deed hij. Fysiek en letterlijk bergopwaarts. Nadat hij had vernomen dat het metalen topkruis was gekapt met een krachtslijper en in een ravijn was gegooid, besloot Maël om zelf een nieuw kruis te bouwen. Met behulp van donker walnoothout construeerde hij een kruis van juist geen meter hoog en met een gewicht van ongeveer 35 kilogram. Voordat hij naar de top vertrok en niet alleen het kruis droeg, maar ook nog al zijn klimuitrusting. Wat nog wel goed was voor zo'n 50 kilogram. Hij werd begeleid door een vriend met wel heel weinig bergsportervaring. Maar ondanks de brute omstandigheden stond Maël erop om het kruis zelf gedurende de hele beklimming te dragen. Later legde hij uit dat hij niet het risico wilde lopen dat zijn metgezel zou uitgeput raken. De klim duurde ongeveer 15 uren door sneeuw, mist, vriestemperaturen en steil terrein. Langs de route stopten verbijsterde toeschouwers naar verluid om te staren terwijl de tiener gestaag het enorme houten kruis bergop over de berghelling sleepte. Op een gegeven moment herinnerde Maël zich dat hij erover dacht dat Christus het kruis naar Golgotha droeg terwijl uitputting hem omsloot. Maar ondanks ernstige pijn in zijn schouders en onderrug weigerde hij de klim te verlaten. Geestelijk heb ik nooit opgegeven, zegt hij. Ik wilde het echt daarboven krijgen. Wat ook opvallend aanvoelt aan het verhaal is dat Maël zich niet voorgeeft als bijzonder dramatisch of uit op aandacht. Opgegroeid in een katholieke familie, maar niet bijzonder praktiserend, sprak hij gewoon over bergkruisen als belangrijke symbolen die zowel bij gelovigen als aan bergbeklimmers zelf toebehoren. Voor gelovigen beschermt een kruis het dal, legde hij uit. Voor klimmers is het ook een punt van herkenning. We moeten het zien tijdens het klimmen, want het vertegenwoordigt het doel dat wij onszelf stellen. Dat idee kan deels verklaren waarom het verhaal zo breed buiten zijn thuisland van Frankrijk heeft geresoneerd. Zelfs voor mensen die niet religieus zijn, is er iets bijzonder dwingends aan een jonge man die herstel kiest in plaats van cynisme, inspanning in plaats van commentaar en symboliek in plaats van vernietiging. En misschien is dat de reden waarom de beklimming van Maël groter aanvoelt dan de berg zelf.
Belangrijk is dat Miles ook verrassend kalm lijkt over de mogelijkheid dat het nieuwe kruis op een dag opnieuw zou kunnen worden vernield. Als dat gebeurt, impliceerde hij heel eenvoudig dat een andere gewoon terug de berg op moet worden gedragen. En misschien is dat ook een deel van waarom het verhaal zo blijft hangen. Het gebaar ging nooit echt over het winnen van een laatste strijd tegen vernietiging. Het ging er gewoon om te weigeren om vernietiging het laatste woord te laten hebben. Wij gaan nog luisteren naar het opwekkingslied De strijd behoort u toe. En daarna zullen wij verbonden zijn met de heer Philippe van der Zande, die ons meer gaat vertellen over de Cana-week, die binnenkort wordt georganiseerd door Chemin Neuf.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij de heer Filip van der Zande aan de lijn. Welkom Filip in onze uitzending.
1: Ja, goeiedag Marieke.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Filip. Ik ben met mijn vrouw Marjolein lid van de gemeenschap Chemin Neuf sinds augustus vorig jaar. Maar we gaan al een langere tijd met die gemeenschap op pad. Ze zijn gevestigd in het Heilig Hart Klooster en in de Heilig Hart Basiliek in Berchem, Antwerpen. Dus de gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een ecumenische roeping. En we hebben enkele belangrijke missies. Onder andere een missie voor echtparen die we de Cana-missie noemen. En Marjolein en ik zijn daar mee bij betrokken.
0: Kan u ons iets meer vertellen? Wat is dat dan, de Cana-missie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, dus de Cana verwijst uiteraard naar het verhaal van Jezus op de bruiloft, de Cana. En het is opmerkelijk, want het is het eerste wonder dat Jezus verricht op vraag van zijn moeder. Maar hij was aanwezig op een bruiloft en we hebben gezien hoe Jezus water in wijn verandert. En wij geloven echt, dat is de bedoeling van de Cana-missie, wij geloven echt dat Jezus ook nu nog voor de echtparen water in wijn verandert. Dus hij helpt hen om hen te doen groeien in liefde, om hun relatie te verdiepen, het contact met elkaar te verbeteren. En wij geven hen tijdens de Cana-week, dat is de kern van de missie Cana, is een Cana-week, 6 dagen, waarin het echtpaar, het gezin, voor elkaar kunnen zorgen. Dus het is een intense week voor een echtpaar. Maar het is ook een vakantieweek, omdat ze hun kinderen mogen meenemen. En daar is een apart programma voor. Dus die kinderen amuseren zich rot meestal. Terwijl de ouders ook echt hun liefde bekijken en verdiepen.
0: En is het een werking die al lang draait?
1: Ja, de gemeenschap Chemin Neuf is ontstaan in 1973 in Frankrijk, in Lyon. En vrij snel, een aantal jaren later, hadden ze de intuïtie, ja, we moeten iets doen voor echtparen. En toen is die Cana-missie al ontstaan, dus die bestaat al bijna 40 jaar, die missie. En in het begin was het enkel in Frankrijk dat ze weken organiseerden voor echtparen. Met of zonder kinderen. En nu is het in meer dan 40 landen, dus dat er Cana-weken georganiseerd worden. Het is echt ook heel internationaal geworden. En zowel in Azië als in Afrika, als hier in Europa, worden dus Cana-weken gegeven. En ja, het is toch een genade van de Heer om dat te mogen doen. Want de Heer houdt van echtparen, hij houdt van het sacrament van het huwelijk. Hij houdt van christelijke echtparen die hun kinderen ook leren bidden. En hij wil dat die echtparen ook ondersteund worden. En ja, dat is een beetje onze taak dan, als instrument in de handen van de Heer, om dan die echtparen te helpen om te groeien in liefde.
0: En ja, u zegt het gaat om het helpen de echtparen groeien in liefde. Zou u een beetje ons een beeld kunnen geven van het programma, hoe dat dan precies in elkaar zit?
1: Ja, zeker. Dus er zijn verschillende tijden. Dus in eerste instantie willen we een goede sfeer creëren, zodat de echtparen echt tijd ook voor zichzelf hebben. Dus er wordt voor de kinderen gezorgd, er wordt voor hen gekookt, alles wordt voor hen gedaan, zodat ze echt tijd hebben voor elkaar. Elke dag delen ze met elkaar over een thema dat wij zelf aangeven. Maar los daarvan is er ook tijd om te delen met andere echtparen. Soms is dat zeer nuttig om ook te horen hoe andere echtparen omgaan met bepaalde thematiek. Bijvoorbeeld met vergeving of met communicatie of met seksualiteit. Of met de verdeling tussen werk en gezin enzovoort. Allerlei belangrijke thema's die in elk echtpaar mee te maken heeft. We hebben ook tijd voor gebed. Dat is een belangrijk deel ook van die week. Dus tijd voor persoonlijk gebed, ieder individueel. Tijd voor gebed als echtpaar. En ook een tijd van verzoening. Die in het midden van die week plaatsvindt, een avond van verzoening die wij persoonlijk heel belangrijk vinden. En ja, mevrouw en ik, wij helpen al een aantal jaren tijdens Kana-weken. En misschien het mooiste moment voor mij dat ik gezien heb, was een echtpaar dat echt in zware crisis verkeerde en op punt stond te scheiden, kwam naar de een soort als laatste reddingsboei naar een Kana-week. En ik zag ze enkele dagen later, arm in arm, geknield voor het kruis, samen bidden. Ik denk dat het mooiste beeld dat ik onthouden heb van die jaren dienst, dat blijft mij nog altijd bij, dat ontroert mij ook nog. Want daar doen we het voor. Dus gelukkig zijn niet alle echtparen die komen in crisis. En ik zou zelfs aanmoedigen, alsjeblieft, kom niet als het al te laat is. Kom naar zo'n Kana-week om gewoon je relatie te verdiepen, om te leren van anderen en om naar de Heer te luisteren. Dus ja, en op het einde is er ook feest. We eindigen die week met een feest. Dus je ziet, er zijn verschillende programma-onderdelen. Er is ook tijd voor het gezin. Mensen met kinderen zullen ook samen met hun kinderen bijvoorbeeld een uitstap kunnen doen. Of iets met elkaar kunnen doen. Dat ze ook tijdens die week met elkaar ook kunnen delen over wat ze meegemaakt hebben.
0: Oké, en staat het voor iedereen open? Moet je een vertrouwdheid hebben met de gemeenschap Gemeindef? Of...
1: Nee, absoluut niet. Dus wij staan open voor in feite voor alle echtparen. Zelfs voor degenen die niet gehuwd zijn. Maar toch langdurig al samenwonen. Ook voor alle christelijke echtparen, dat ze nu katholiek zijn of protestant of evangelisch of orthodox. Dat maakt voor ons ook niet uit. Dus wij aanvaarden alle echtparen. Ik denk dat het helpt als er een openheid is naar God toe. Dus als er een christelijke inspiratie is. Die gaan meer van die week kunnen genieten. Die gaan dieper kunnen gaan. Maar we hebben ook al echtparen gehad waarvan een van de partners absoluut ongelovig is. En waar de andere partner wel gelovig is. En daar zie je ook heel mooie dingen gebeuren. Dus dat kan ook helpen dat wat dat betreft, dus dat een partner die niet gelooft dichter kan komen bij de partner die wel gelooft en het wederzijds begrip voor elkaar ook kan groeien. Dus we hebben heel diverse echtparen aanwezig. Sommige echtparen zijn al 20 jaar gehuwd of 30 jaar gehuwd. Anderen zijn pas 3-4 jaar bij elkaar. Dus het is heel divers, maar de Heer zorgt voor hen, ieder waar zij staan op dat moment. En dat is natuurlijk mooi, wij zijn maar instrumenten, wij zijn maar de dienaars. Degenen die water in de kruiken doen, zoals op de bruiloft de Kana. Het is de Heer die het water in wijn verandert. En we zien vele mooie dingen gebeuren. Dank u, Heer, dat u dat doet.
0: U zegt dat ook zeker gehuwden met kinderen welkom zijn. Is daar een leeftijdsgrens op? Dat is voor alle minderjarigen?
1: Ja, dus ik zou zeggen van 0 tot maximum 15 jaar Er zijn dan verschillende, naar hun leeftijd, er zijn verschillende programma's, normaal gezien 3 verschillende programma's. Als er toch echtparen willen komen met jongeren die vanaf 16, dan proberen we die in te zetten in het kinderprogramma of elders, als ze dat willen. Dus voor de jongeren tussen 0 en 15 jaar is er normaal een programma voorzien. En dus naar hun leeftijd, dus de verschillende leeftijdsgroepen. Dus wij moedigen echt gezinnen aan om met hun kinderen te komen. En ze zullen ook samen nog van een gezinstijd kunnen genieten, ook in die week. Het is echt een soort vakantieweek ook. Hè? Het is in de zomer, dus in België is het van 5 tot 11 juli. Dus dat is niet zo lang niet meer. Dus, maar er is nog een klein beetje plaats. Dus er kunnen zich nog echtparen en gezinnen inschrijven. Het is nog mogelijk.
0: En dat is, als ik het goed heb, een tweetalige week?
1: Ja, we gaan dat voor de eerste maal tweetalig doen. We hebben een goede samenwerking met onze abdij in Nederland, de Sint Paulus Abdij in Oosterhout. Maar daar is de Kana-week zo snel volzet dat we nu ook gevraagd hebben om in België een tweetalig aanbod te hebben. Als eerste opstap naar een echte Vlaamse Kana-week die er hopelijk binnen 1, 2 of 3 jaar kan komen.
0: En waar vindt de week plaats?
1: Dus de week vindt plaats in het Karmelklooster van Mehanje. Mehanje is net boven Luik. Is het grondgebied van Hambourg-Chaudfontaine. Dat is een heel mooie omgeving, rustige omgeving. Een klooster met een heel wat gronden daar rond. Heel wat groen. En in die rustige omgeving vindt het plaats, dus van 5 tot 11 juli. En je kan alle info terugvinden op de website van de gemeenschap Chemin Neuf, dus www.chemin-neuf.be. En dan vind je het voorstel Kana Week. En dan klik je daarop en dan vind je alle concrete info.
0: We zullen er ook zeker voor zorgen dat er een link komt naar jullie website in ons artikel voor deze uitzending van Elke Dag Telt. Dus op onze website. Dan kunnen de mensen ook zo het terugvinden.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk bedankt, Philippe, voor deze uitleg om ons iets te willen komen vertellen over de Kana-week. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
1: Maar misschien toch aan de grootouders die luisteren, zou ik misschien willen vragen, nodig zeker uw kinderen of kleinkinderen uit, geef hem dat misschien cadeau, zo'n week, als ze daar open voor staan, tenminste. Ik zou ze echt willen oproepen om dat te promoten bij hun kinderen en kleinkinderen. Die gehuwd zijn of die samenwonen. Misschien zijn ze niet echt gelovig, maar ze willen allemaal groeien in liefde. En groeien in liefde, als je daar de sfeer voor creëert, als je daar echt een goede sfeer, zo'n goede week, een goede Kana-week organiseert, dan kunnen ze echt wel. Dan kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren, ook voor die gezinnen. En ik vraag dus alle grootouders, nodig uw kinderen en kleinkinderen uit als ze daar open voor staan.
0: Zeer goed. Dankjewel, Philippe.

U hoorde, beste luisteraars, het lied You're Gonna Be Okay van Brian en Jen Johnson. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En dan moeten wij nog, zoals altijd, een Bijbelvers van de dag kiezen.

Ik neem hier alle Bijbelversen bij mij. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Uit Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 29. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 711. We nemen de hymne naar keuze, bladzijde 711. Gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 1051. Bladzijde 1051. En de korte schriftlezing vindt u onderaan bladzijde 1053. Bladzijde 1053 onderaan voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. En dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en duister maakt. Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen opdoet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt. Zodat de dank u toegezonden op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensen monden gezongen en gesproken wordt. Voorwaar, de aarde zal getuigen van u die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uw liefde en majesteit. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt en rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave. Als pijlen gelegd in de hand van de strijder, zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moge de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen, in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt, bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Verlos mij, Heer, en

Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige, groot is zijn naam. God heeft zijn Zoon gezonden als verlosser en voorbeeld voor zijn volk. Laten wij hem aanroepen. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Wij willen u danken, Heer. Vanaf het begin hebt gij ons uitgekozen om gered te worden. Gij hebt ons voorbestemd om te delen in de heerlijkheid van uw Zoon. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Laat allen die één zijn in de belijdenis van uw naam, ook één zijn in de beleving van uw woord, en het gebod van de liefde onderhouden. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Schepper van het heelal, gij hebt uw Zoon gezonden, die heeft willen werken als iedere mens. Wees allen nabij die zwoegen voor hun dagelijks brood. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Help allen die zich inspannen voor hun medemensen. Laat hen nooit ontmoedigd worden door mislukking of onbegrip. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Bewijs uw goedheid aan onze overleden broeders en zusters. Lever hen niet uit aan de macht van de boze. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Op vraag van Paus Leo XIV bidden wij, Heer, voor de geestelijke vruchten van de apostolische reis die de paus aflegde naar Spanje. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Barmhartige Vader, luister naar het gebed van de kerk dat tot u opstijgt. Wij bidden u, schenk uw volk vergiffenis van zonden. Laat het altijd u toegewijd zijn en veilig leven onder uw bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending gaan we op bezoek bij twee belangrijke personen uit de Franse geschiedenis. Ze hebben met elkaar niets te maken, komen uit een totaal verschillend milieu, de ene uit de hoge politieke kringen en de andere uit een gewoon ambachtsgezin. Ze komen ook uit een verschillende eeuw, maar beiden betekenden zeer veel voor hun land en zelfs de andere voor de ganse wereld. Laat ons eerst op bezoek gaan bij de eerste Fransman. Niemand minder dan generaal Charles de Gaulle. Maar u zal merken dat we niet de politieke tour opgaan, maar wel een mooie getuigenis uit zijn privéleven. Maar toch eerst in het kort zijn biografie. Charles de Gaulle werd geboren in Rijssel, in het huis van zijn grootouders, op 22 november 1890, als derde kind in een katholiek gezin van 5 kinderen. Zijn vader was leraar filosofie, wiskunde en literatuur aan een jezuïtencollege in Parijs. De jonge Charles kreeg een traditionele opvoeding en doorliep Parijse parochiescholen, waaronder het college waar zijn vader les gaf. Daar ontwikkelde hij een bijzondere interesse in geschiedenis en voornamelijk op militair gebied. En zo vinden we hem later aan de zeer gekende militaire school van Saint-Cyr in Parijs. Tijdens Wereldoorlog I diende de Gaulle in het leger als luitenant. Maar tijdens de slag bij Verdun in 1916 werd hij gevangen genomen, pleegde herhaalde maar mislukte ontsnappingspogingen. Zo verkleedde hij zich ooit als een verpleegster en groef hij ondergrondse tunnels. Maar met gevolg dat hij ruim 2 jaar tot het einde van de oorlog in een Duits kamp voor krijgsgevangenen terechtkwam. De Gaulle huwde op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en samen kregen ze 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. In de jaren die volgden werd hij zeer geprezen als een zeer bekwaam militair deskundige en tacticus. En tijdens Wereldoorlog II werd hij brigadegeneraal en zelfs onderminister voor Defensie. Maar toen het Vichy-regime onder zijn vroegere chef Pétain aan de macht kwam, die in steeds sterkere mate collaboreerde met Duitsland, vluchtte de Gaulle naar Engeland. Ik geef het hier ook zeer bondig weer. Na de oorlog werd de Gaulle een algemeen aanvaarde leider die boven de partijen stond. Na de verkiezingen van november 1945 werd hij voorzitter van een voorlopige regering, maar trad in januari 1986 af, toen het duidelijk werd dat zijn opvattingen over een sterke uitvoerende macht niet in de nieuwe grondwet van de Vierde Republiek zouden worden opgenomen. In 1947 stichtte hij een nieuwe politieke partij, Rassemblement du Peuple Français, en met een kiessucces. Maar 6 jaar later, in 1953, hief de toen 63-jarige de Gaulle de partij op en trok zich terug uit de politiek en trok hij zich terug in zijn buitenverblijf in Colombey les Deux Églises en schreef er zijn memoires. Deze Vierde Republiek werd, zoals hij gevreesd had, gekenmerkt door chronische politieke instabiliteit. Ik laat het hierbij. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken te vertellen, maar het zal ons te ver brengen en ver weg van de echte reden waarom we het over de Gaulle hebben op deze radio. Charles de Gaulle overleed thuis in Colombey les Deux Églises op 9 november 1970 ten gevolge van een aneurysma. Dit is een verwijding van een slagader waarbij de wand scheurt met een inwendige bloeding tot gevolg. Hij had die dag nog gewerkt en zelfs twee wandelingen gemaakt. Maar in de avond om 19 uur, tijdens een spelletje kaarten, schreeuwde hij het uit van de pijn en viel tegen de tafel. Na het nog ontvangen van de ziekenzalving overleed hij een half uurtje later. Charles de Gaulle werd op het plaatselijk kerkhof begraven, niet alleen omdat hij een staatsbegrafenis had geweigerd, maar vooral omdat hij begraven wilde worden bij zijn dochter Anne, die op jonge leeftijd was overleden. Alle onderscheidingen en eerbewijzen wees hij af. En zo zijn we, beste vrienden, gekomen bij zijn jongste dochter Anne. Maar laat ons eerst luisteren naar een mooi lied, gezongen door officieren, almoezeniers van de bekende militaire school Saint-Cyr in Parijs. En zij zingen L'Arme d'Ivoire, een herdenkingslied en eerbetoon aan overleden soldaten. Het is ook een troostlied, zoals voor een kind dat zijn vader verloor. Droog je tranen.

Charles de Gaulle was dus gehuwd op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en zij kregen 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. Anne werd geboren op 1 januari 1928 in Trier, Duitsland. Maar de artsen stelden de diagnose vast van trisomie 21, dus het syndroom van Down. In die tijd was dit een aandoening die met diepe schaamte werd omgeven. Er circuleerden ook medische mythes, waarbij deze aandoening werd gekoppeld aan ouderlijke degeneratie, alcoholisme of ziekte. Vele families van hoge afkomst stuurden zulke kinderen vaak naar instellingen, om er daarna nooit meer over te spreken. Maar Charles de Gaulle en zijn vrouw Yvonne weigerden zich daarbij neer te leggen. En toen men hun voorstelde Anne in een gespecialiseerde instelling te plaatsen, antwoordde de Gaulle eenvoudig maar vastberaden: Anne heeft er niet om gevraagd op deze wereld te komen. Het is onze plicht alles te doen om haar gelukkig te maken. In het huis van de familie de Gaulle gold 1 heilige regel. Anne mocht zich nooit anders of minder waardig voelen. Dus terwijl de wereld zeer vaak wegkeek en kinderen zoals Anne hielden de Gaulles haar dicht bij zich. En zij groeide op naast haar oudere broer Philippe en haar zus Elisabeth. Kleine Anne ging overal mee naartoe, waar het gezin ging en leefde volledig in hun wereld, ver weg van de muren van een vergeten ziekenhuis of instelling. Eigenlijk moet ik ook wel vermelden dat Charles de Gaulle eerder een imposante en vaak afstandelijke figuur was. Het was een man met een ijzeren wil die de strijdkrachten leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog en later dus president werd. En zijn strenge karakter, scherpe geest en politieke vastberadenheid maakten hem zeer gereserveerd. Maar eigenlijk ook binnen zijn gezin. Een van zijn kleinkinderen vertelde later ooit op de radio dat zijn grootvader zich 's ochtends pas liet zien wanneer hij zijn militaire uniform had aangetrokken. Maar met de komst van Anne was alles veranderd. In haar aanwezigheid verdween die stoïcijnse generaal. En hij deed kleine dansjes voor haar, maakte pantomimes en zong volksliedjes. Hij wandelde hand in hand met Anne over het domein en sprak zachtjes over dingen die zij kon begrijpen. Tijdens haar korte leven was hij de enige die haar echt aan het lachen kon maken. En hij zelf noemde zijn dochter Anne zijn vreugde. En dit hielp hem verder te kijken dan mislukkingen in zijn carrière, zoals hij ooit verklaarde. Anne hielp mij over de mislukkingen van alle mensen heen. Anne zelf slaagde erin tijdens haar leven slechts 1 woord duidelijk uit te spreken. En dat was het woordje papa. Vader en moeder de Gaulle beschermden zeer fel de privacy van hun 3 kinderen. Ze verboden dat hun kinderen op propagandafoto's verschenen tijdens de oorlogsjaren. En zeker deze van de kleine Anne, daar ze wisten dat haar verschijnen vrede reacties
konden uitlokken. En dat hadden ze ondervonden, hoe andere kinderen haar plaagden om haar anders zijn. En nog schrijnender was, doordat Anne niet begreep waarom zij anders was. De toewijding van de familie aan Anne groeide uit tot een missie, die zelfs verder ging dan hun eigen gezin. In oktober 1945 kocht moeder Yvonne het Château de Vercoeur in Milon-la-Chapelle en samen richtten zij de Fondation Anne de Gaulle, een privé-instelling voor jonge vrouwen met een verstandelijke beperking. En vele van deze meisjes waren verlaten door hun families of misten financiële middelen. Deze stichting, geleid door religieuzen, ving uiteindelijk zo'n 40 meisjes op. Het was een baanbrekend gebaar van mededogen in een tijd waarin de samenleving nauwelijks steun bood aan mensen met een handicap. Anne's leven was tragisch kort. Op 6 februari 1948, iets meer dan een maand na haar 20ste verjaardag, stierf zij aan bronchopneumonie in het ouderlijke huis in Colombey-les-Deux-Églises. Zij stierf in de armen van haar vader. Na haar begrafenis nam de grote generaal de hand van zijn huilende vrouw en hij zei zacht: "Nu is Anne zoals de anderen." Het waren de woorden van een vader die in de dood eindelijk zijn dochter vrij zag van een wereld die haar nooit had begrepen.

0: Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. En Anne kon maar één woord zeggen, maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
1: Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
2: Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig, bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
1: On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
2: Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
1: On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père. Je pense que c'est vrai.
2: Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten voor Frankrijk.
1: Mon grand-père était quelqu'un de très croyant. Je pense que cet enfant très particulière l'a peut-être aidé justement à se battre encore plus, je dirais, pour la France dans ces moments difficiles.

Beste vrienden, ik sprak van een tweede Franse persoon bij wie we vandaag op bezoek gaan. Deze persoon betekende ook veel voor Frankrijk, maar uiteindelijk voor de ganse wereld. En eigenlijk voor een bijzondere wereld. De wereld van de blinden en slechtzienden. En u hebt het misschien al door. We gaan op bezoek bij Louis Braille. Reeds 200 jaar geleden werd hetgeen men noemt het Braille-schrift uitgevonden. En u kent het, deze reliefpuntjes die zodanig zijn gerangschikt dat blinden door erover te wrijven met hun vingertoppen voelen over welke letters of cijfers of leestekens het gaat. Kortom, het Braille-schrift maakt geschreven taal tastbaar en geeft blinden en slechtzienden toch een manier om zelfstandig te kunnen lezen. En zelfs kunnen ze ermee schrijven. En dit met de nodige apparatuur en software, bijvoorbeeld verbonden aan een laptop, waarbij ook het geluid wordt weergegeven, enzovoort. En zo kunnen zij volledig met een laptop werken, typen, internetten, e-mailen, documenten maken, enzovoort. En de persoon die aan de basis van dit systeem ligt, is dus Louis Braille. Wie was deze man? Louis Braille werd geboren op 4 januari 1809 in de kleine gemeente Couvray, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Parijs, in een sterk, gelovig, ambachtsgezin als de jongste met twee broers en een zus. Zijn vader was zadelmaker, die dus allerhande voorwerpen van leer ontwierp voor het hanteren van dieren, zoals uiteraard de zadels, maar ook riemen, halsbanden enzovoort. En reeds als heel kleine jongen bezocht hij veel de werkplaats van zijn vader. Maar op een dag, 3 jaar oud, terwijl hij gaten in een stuk leer maakte met een priem, ontsnapte het gereedschap uit zijn handen en raakte hij ernstig gewond aan zijn rechteroog. Door ontstekingen, ook in zijn ander oog, werd hij 2 jaar later volledig blind. Niettegenstaande zijn zware handicap hielden Louis' ouders eraan hem toch een degelijke opvoeding te geven en volgde hij toch de lessen op de lagere dorpsschool. Dankzij een uitstekend geheugen slaagde hij erin zijn lessen te onthouden. Zijn vader had hem het alfabet geleerd met behulp van nagels die hij in een houten plank klopte. Toen Louis 10 jaar oud was, konden zijn ouders hem inschrijven in het Koninklijk Instituut voor Jonge Blinden in Parijs. Daarvoor hadden de pastoor en de burgemeester geholpen. We komen daar later op terug. Deze bijzondere blinde school werd opgericht door Parijzenaar Valentin Aouy in 1786. En deze man was gespecialiseerd in klassieke talen en beheerste een tiental moderne talen. Zo was hij tevens tolk van de toenmalige koning. En deze man beleefde op een dag het volgende. Het was tijdens een kermis in 1771 dat hij voor het eerst zo getroffen werd door de spottende en respectloze houding van het publiek tijdens een voorstelling door blinden. Het werd het begin van een idee voor de oprichting van een blindenschool. Een volgende gebeurtenis was toen hij aan een blinde bedelaar een groot muntstuk gaf. En deze bedelaar, na het betasten van de munt, reageerde met de melding dat het stuk
te groot was. En dit gebeuren bracht Valentin op het idee blinden te leren lezen. En alzo verrees in 1786 dit Institution des Enfants Aveugles. En de eerste leerling en ook goede vriend werd trouwens deze bedelaar die hij ontmoet had. En zo bezocht Louis Braille vanaf zijn 10 jaar in 1819 deze bijzondere blindenschool, opgericht door Valentin Auilly. Vanaf zijn toelating op de instelling viel Braille op als een uitmuntende leerling. Hij slaagde in alle vakken en behaalde alle onderscheidingen, zowel voor handwerk als voor intellectuele opdrachten. Nog geen 15 jaar oud kreeg hij al bepaalde onderwijstaken toegewezen en 4 jaar later maakte hij zelfs deel uit van het onderwijzend personeel. De blinde leerlingen leerden lezen en schrijven met behulp van Romeinse letters in relief, ontworpen door Valentin Auilly, maar eigenlijk weinig doeltreffend, daar de Romeinse letters moeilijk op de tast te herkennen waren. Het lezen verliep dus ontzettend traag, zelfs voor een talentvolle leerling zoals Louis Braille. In 1821 nam deze instelling voor jonge blinden de puntenschijfmethode over, die was uitgevonden door Charles Barbier de la Serre, een gepensioneerde officier. De zogenaamde sonografiecode, waarbij taal werd weergegeven via geluid en tast, en dit door middel van een prikbord met stift of priem. Maar deze methode had een aantal nadelen, zoals het niet toelaten van leestekens, getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. Ik ga er niet dieper op in. Maar het werd de basis waarop Braille onvermoeibaar in zijn vrije tijd, 's avonds en 's nachts en tijdens de vakanties, poogde dit systeem te perfectioneren. Na verloop van tijd was zijn gekende alfabet bijna voltooid. En we zijn in het jaar 1825. Louis Braille is 16 jaar oud. 2 jaar later, 1827, met de volledige steun van de directeur, verscheen een eerste Braille schrift, een eerste praktische test met de transcriptie van de Grammaire de Grammaire. 2 jaar later, in 1829, verscheen het werk, vrij vertaald, Methode voor het schrijven van woorden, muziek en gezongen liederen door middel van punten voor het gebruik door blinden en voor hen samengesteld. We kunnen dus spreken van de geboorte van het Brailleschrift tussen de jaren 1825 en 1829. Dus 200 jaar geleden. Het werd uiteraard in de loop der jaren nog verbeterd, maar het betekende toen reeds als een superieur systeem als dat van Barbier de la Serre. De leessnelheid werd er gevoelig door verbeterd en bovendien kon men met de Braille-tekens, het alfabet, de leestekens, de getallen, de wiskundige symbolen en de muzieknoten volledig omzetten. In 1837 verscheen het eerste boek in Brailleschrift, uitgegeven door het Blindeninstituut, over de Franse geschiedenis. Maar het zou wel nog meer dan 25 jaar duren voordat het officieel in Frankrijk werd aangenomen.
We gaan even luisteren naar een lied ter ere van Louis Braille. En opvallend, veel liederen komen uit Azië en zijn te beluisteren op

Rond 1835 begon Louis Braille steeds vaker hevige hoestbuien te krijgen. En langzaam werden zijn onderwijstaken verminderd, zodat hij vanaf 1840 alleen nog muzieklessen gaf. 4 jaar later, in 1844, besloot hij uit eigen beweging definitief te stoppen met lesgeven en besteedde hij zijn vrije tijd aan het verder uitbreiden van zijn werk en introduceerde hij in 1847 de eerste Braille-typmachine. De katholieke website Aletea, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Braille-schrift, poogde dieper in te gaan op deze figuur van Louis Braille. Hij was gekend als een bescheiden persoon, met een eenvoudig kort leven, welke beperkt was tot 2 plaatsen. Zijn geboortedorp Couvray en het Institution Royale des Jeunes Aveugles in Parijs. Met een totale en onverzettelijke inzet stelde hij zich jaren ten dienste van de blinden. En het was niet altijd gemakkelijk, want in de jaren na de uitvinding van zijn Brailleschrift kende hij ook tegenwerking, zelfs een tijd in het instituut zelf na een directeurswissel. Maar deze hindernissen konden hem wel nooit van zijn doel brengen. Dus we mogen ons de vraag stellen van waar hij die kracht en energie haalde. Allereerst zeker uit de genegenheid van zijn familie. Hij was de jongste met 3 broers en zussen die hem teder lief hadden en bij wie hij elke vakantie nieuwe kracht kon opdoen. Ook speelden enkele beslissende ontmoetingen

een rol, zoals zijn pastoor, notabelen van het dorp zoals de burgemeester, de positief ingestelde directeur van de blindenschool en de hechte vriendschappen die hij daar had. Maar ook uit zijn vurig katholiek geloof. Het is wel zo dat hij een natuurlijke discretie bezat, waardoor het moeilijk is zijn innerlijk leven te doorgronden. Maar alleszins zijn ouders waren vurige gelovigen. En zoals reeds vermeld, de pastoor van de parochie, Benedictijnerpater Jacques Palluy. Deze pastoor ontdekte de sterke intelligentie van Louis en onderwees hem een jaar lang. Hij slaagde erin de onderwijzer van de lagere school te overtuigen om Louis toch in zijn klas op te nemen. Diezelfde pastoor slaagde er ook in de kasteelheer die vele connecties had in Parijs, Louis toe te laten in het Blindeninstituut. Maar toch zeer belangrijk was ook de invloed van de directeur aldaar, Alexandre René Pignet. Deze man was directeur van 1821 tot 1840, waarmee Louis Braille zeer nauw verbonden was. En deze man was gekend als een vroom, zeer devoot man, die tevens veel aandacht besteedde aan een religieuze opvoeding van de leerlingen. Zo was er een kapel toegewijd aan de heilige Vincentius Apollo. Zo vertelde later een van de naaste vrienden van Louis Braille, die net als hij blind was, Hippolyte Colta, dat Louis zijn geloof beoefende met evenveel toewijding en overtuiging als dat hij zijn leesmethoden ontwikkelde en dat hij bezield was door een sterk en levendig geloof. En dit geloof kon zich dus vrij ontplooien binnen het Instituut voor Blinden, waar hij zijn hele leven verbleef als leerling en later als leraar, althans gedurende de eerste 20 jaar toen directeur Pignet er de leiding had. Maar dat was niet altijd zo. Zoals reeds vermeld werd hij in de laatste 13 jaar van zijn leven tegengewerkt door de opvolgende zeer anticlericale directeur Pierre Armand Dufaux. Maar het geloof van Louis was inmiddels te diep geworteld om daaronder te lijden. Louis wordt door al zijn biografen beschreven als een fijngevoelig en zorgzaam man, zeer betrokken bij zijn blinde leerlingen en door hen gewaardeerd.

Over Louis Braille. Praten zonder zijn gave voor muziek zou een tekortkoming zijn. Louis Braille bezat inderdaad een groot gevoel voor muziek. Niet voor niets wou hij een Braille schrift ontwikkelen, niet alleen om te lezen, maar ook voor getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. In de school waren er muzieklessen, waaronder orgellessen vanaf 1826. De muziekleraar was Jean-Nicolas Marigues, muziekmeester van de koninklijke kapel van het paleis van Versailles. Dankzij deze opleiding werden een 20-tal leerlingen een 10-tal jaar later naar Parijse kerken of naar de provincies gestuurd om er orgel te spelen. En zo ook Louis, die daarin uitblonk. Van 1834 tot 1839 werd hij titularis van het orgel van de Église Saint-Nicolas-des-Champs en in 1845 in de Église Saint-Vincent-de-Paul van de paters Lazaristen. En Louis beleefde veel vreugde aan het bespelen van dit instrument en vond er een manier om zijn diepe geloof tot uitdrukking te brengen, zoals zijn vriend Hippolyte Coltan verklaarde dat hij een orgelspel had dat correct, briljant en soepel was. Louis Braille was overtuigd van de essentiële rol van muziek voor blinden, voor een algemene ontplooiing, als voor de ontwikkeling van het gehoor en de tastzin. En dit kon dankzij zijn aangepaste punten in zijn Braille-systeem voor muziek. En dit met aangepaste partituren die tot vandaag toegang geven tot alle noodzakelijke informatie om muziek uit te voeren. Noten, akkoorden, toonaarden enzovoort.

Maar echter in de nacht van 4 op 5 december 1851 dwong een hevige longbloeding ten gevolge van tuberculose hem tot volledige rust. Zijn laatste levensweken getuigen van de diepte van zijn relatie met God. Aangezien hij zijn einde voelde naderen, vroeg hij naar de sacramenten. De volgende dag, overladen met innerlijke troost, voelde hij zich verscheurd tussen zijn levensdrang en zijn verlangen naar de hemelse liefde. En hij vertrouwde dit toe aan zijn vriend Hippolyte Colta en zei hem: "De dag van gisteren is een van de mooiste en grootste van mijn leven geweest." Wie dat heeft meegemaakt, begrijpt de volle kracht en majesteit van de religie. Maar o ondoorgrondelijk mysterie van het menselijke hart. Ik ben ervan overtuigd dat mijn taak op aarde is volbracht. Gisteren heb ik de hoogste vreugden gesmaakt. God heeft het behaagd mij de glans van de eeuwige hoop te tonen. Na dit alles lijkt niets mij nog aan de aarde te moeten binden. En toch, ik vroeg God wel om mij uit deze wereld weg te nemen, maar ik voelde dat ik het niet met volle overtuiging vroeg. Met Kerstmis ontvangt Louis Braille opnieuw de sacramenten, terwijl hij nadenkt over lijden en ziekte. Ten slotte op 6 januari 1852, 2 dagen na zijn 43ste verjaardag, op het feest van Drie Koningen, na zelfs een overweging gericht over de wijzen uit het oosten, ontvangt hij het heilig viaticum, ziekenzalving en communie in aanwezigheid van zijn vrienden en zijn broer, voordat hij zich toevertrouwde aan de armen van de Vader. Op 10 januari werd hij op de begraafplaats van zijn dorpje Coupvray begraven, volgens de wens van zijn familie. Een eeuw later werd dan wel zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het Pantheon in Parijs, maar zijn handen bleven begraven in het graf van zijn geboortedorp. Ten slotte kunnen we in zijn testament terugvinden: zijn bezittingen gaan deels naar zijn familie, maar ook naar liefdadigheidsinstellingen, vooral voor blinden, maar ook voor de armen, en tevens naar het pauselijk werk voor de verspreiding van het geloof. Ten slotte vroeg hij ook missen op te dragen voor zijn zielenrust. Beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen met deze 2 mooie getuigenissen over Charles de Gaulle en Louis Braille. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen, zegt Jezus. En dit arm zijn betekent een geestelijke nederigheid, een erkennen van onze afhankelijkheid van God. En dit zijn voorwaarden van deze zaligverspreking, van deze zegening als beloning. Een mooie les voor ons allemaal. Dank voor het luisteren en tot een volgende afspraak: Op de rots in de branding.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

Uit het boek Psalmen, de eerste psalm. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Woord van de Heer.

Ze zijn broers, de psalmen zijn een school van gebed. En het begin van deze school van gebed is leren luisteren. Luisteren naar woorden die ons iets anders zeggen dan de woorden die we iedere dag horen. Het luisteren is een bevrijding van de treurigheid van de wereld, waar weinig profeten zijn en weinig tekenen van hoop. Het luisteren is een bevrijding van het realisme van de oorlog. Van de oorlogen die zichzelf blijven voeden en waardoor een toekomstbeeld vol conflicten realistisch lijkt. Het luisteren naar het woord van de Heer is een weg naar echt geluk en echte vreugde. Zoals we hoorden in Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Ja, wie vreugde vindt in de wet van de Heer zit aan een ander soort tafel en wandelt op een ander soort weg. Wie zich dag en nacht verdiept in het woord van de Heer ontdekt dat er een andere tafel is waar je aan kan zitten, dat er een andere weg is waarop je kan gaan. Dat er een alternatief is, dat andere keuzes mogelijk zijn. Zoals ook onze broer, de zalige martelaar Floribert Bonnatchouille, zei toen hij sprak over het constant openslaan van het evangelie. En hij sprak over zijn overtuiging dat er altijd een andere weg is. Een andere weg dan die van het geweld. Dat geweld dat zijn land Congo leek te overheersen. De psalmen zijn een school van gebed. Maar niet om te ontsnappen van de wereld, maar om juist met een heldere blik naar de wereld te kijken. Ook te kijken naar de oorlogen en naar de wettelozen. De wettelozen en kwaadstichters, ook de krijgsheren en oorlogsheren van deze wereld, die staan, zo zegt Psalm 1, op een doodlopende weg. Ze nemen macht over leven en dood. En zo horen we ook in Psalm 14, ze verslinden mijn volk of het brood is. Maar God ziet de levens van degenen die door de oorlog verslonden worden. En hij leert ons door het luisteren naar zijn woord ook om hun levens te zien. Het woord van de Heer leert ons om aandacht te hebben voor de hongerigen, dorstigen, gevangenen, de vluchtelingen, in wie Jezus zelf aanwezig is. De wettelozen, horen we in Psalm 1, zijn als kaf dat verwaait in de wind. Hun projecten van oorlog en geweld lijken stevig, maar ze zijn niet stevig. Ze zijn niet solide, ze zijn niet goed gefundeerd, maar ze verwaaien juist. Vallen uiteen, worden verstrooid. Zoals de vluchtelingen die verstrooid werden door de oorlogen die zij begonnen zijn. Maar juist die verstrooide vluchtelingen worden gezien en gehoord door de Heer. Zoals we horen in Psalm 34. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar worden getroffen. De mens die vreugde vindt in de wet van de Heer, zegt Psalm 1, zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt op bloei. Ja, het woord van de Heer geeft een stevig fundament in het leven. En het geeft een bron van leven. Zoals een boom geplant aan stromend water. En dit is het tegenovergestelde beeld van het kaf dat verwaait in de wind. Niet het uiteenvallen of verwaaien, maar juist vrucht dragen op zijn tijd. Bladeren die niet verdorren en tot bloei komen. Het zijn de vruchten van de vredestichters die een echte toekomst bouwen. Zoals paus Leo ook zei tijdens zijn bezoek aan Algerije. De toekomst behoort aan de mannen en vrouwen van vrede. Het geweld, ook al lijkt het niet zo, heeft niet het laatste woord. Het evangelie, zussen en broers, leert ons om onophoudelijk te bidden, om te blijven aandringen in gebed, om eensgezind te bidden, om te blijven kloppen met het vertrouwen dat de deur door God zal worden geopend.
Niet op onszelf gericht, maar met de blik op de volken die leven in oorlog en die hopen op vrede. Bidden om vrede betekent dat we ons bekeren tot vrede en tot de werken van de vrede. Zoals de apostel Paulus ook zegt, tot het worden van vrouwen en mannen, wie de woorden van Christus in al hun rijkdom wonen. Ons bekeren tot vrede betekent met volharding blijven bidden om vrede, door te gaan met het gebed om vrede. En daarmee door te blijven gaan totdat we wegen van vrede geopend zien worden. Want wie vreugde vindt in de wet van de Heer, zich daarin verdiept dag en nacht, die vindt vreugde in de weg van de vrede.

Laten we de namen van alle landen in oorlog en alle gebieden die getroffen worden door geweld toevertrouwen aan de Heer en bidden om de gave van de vrede.

Laten we bidden voor vrede in de wereld. Voor Afghanistan en het einde van de spanningen met Pakistan. Voor het einde van het terrorisme in Burkina Faso en in de Sahel. Voor het vredesakkoord in Colombia. Voor vrede in Kivu en in de Democratische Republiek Congo. Voor vrede in Ethiopië. Voor het einde van het wijdverspreid geweld in Haiti. Voor het einde van het geweld in Irak. Voor vrede en het einde van de oorlog in Iran en in de regio van de Perzische Golf. Voor vrede in Jemen. Voor de vrede, de stabiliteit en het vreedzame samenleven in Libanon. Voor vrede in Libië. Voor het einde van de oorlog in Mali. Voor Mexico en het einde van het geweld omwille van de drugshandel. Voor het einde van de aanslagen en het geweld in het noorden van Mozambique. Voor Myanmar. Voor vrede en het einde van het terrorisme in Nigeria. Voor het einde van de oorlog in Oekraïne, opdat de wapens zouden zwijgen en dat er wegen van dialoog gevonden worden. Voor het einde van het terrorisme en de aanvallen tegen de christenen in Pakistan. Voor verzoening in Syrië. En het einde van alle geweld. Voor vrede in Somalië. Voor het einde van de burgeroorlog en alle geweld in Soedan en in Zuid-Soedan. Voor het einde van alle geweld in de Verenigde Staten. Voor het einde van het geweld in het Heilig Land en in Gaza. Voor de bevrijding van al wie ontvoerd werd over de hele wereld. Voor alle politieke leiders en verantwoordelijken, dat ze de wereld leiden op wegen van vrede en dialoog. Zegen, bescherm en versterk, Heer, het werk voor de vrede van de gemeenschap overal ter wereld. We bidden u voor alle werkers van vrede. We bidden tot u, Heer, om harten en geesten te ontwapenen van alle plannen die leiden tot dood en vernietiging. Bescherm, verwelkom, begeleid en zegen de armsten, de ontheemden, de vluchtelingen
en slachtoffers van alle oorlogen. Houd ons verenigd met u in het licht van uw geest. Amen.

0: vrede van de Heer zij altijd met ons en met de hele wereld. Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer en Vader van de mensheid, Gij die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen, bevrijd onze wereld van oorlog en geweld, van armoede, honger en ziekte. Vervul het hart van al uw mensenkinderen met een geest van broederlijkheid en dialoog, om het goede en het mooie te herkennen dat Gij in alle naties en volkeren hebt gezaaid, om banden van eenheid en samenwerking te smeden en van gedeelde hoop. Schenk ons uw gerechtigheid en vrede, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars, in dit filmprogramma. Vandaag bespreken we een Amerikaanse avontuurfilm die uitgekomen is op 26 november 2003. We bespreken vandaag de film Master and Commander, The Far Side of the World. Een spannend avontuur met prachtige muziek. Ik stel voor dat we meteen naar een stukje muziek luisteren uit de film en daarna bespreken we deze.

0: En laten we nu samen de film Master and Commander beluisteren. We zijn in april 1802. Napoleon is alleen heerser in Europa. Alleen de Britse vlot kan hem nog stoppen. Oceanen zijn nu het oorlogsterrein. We zijn op een schip, de Surprise. Dit schip heeft 28 kanonnen en 197 bemanningsleden. Ze varen aan de noordelijke kust van Brazilië. En ze krijgen de volgende orders. Aan kapitein Jack Aubrey, onderschep Frans oorlogsschip Acheron, die de oorlog naar de Stille Oceaan wil brengen. Zink, brand of pak het schip. De Britse oorlogsschip Surprise is dus op zoek naar de Franse oorlogsschip Acheron. En momenteel is er zware mist en dus weinig zicht. Plots slaat een soldaat, een onderofficier, alarm. Hij heeft iets gezien. De naam van de onderofficier is Hollum. Samen met een andere onderofficier, Calamy, besluiten ze om iedereen wakker te maken.
1: We shall beat to quarters!
0: Alle hens aan dek, alle hens aan dek. Wakker worden, slaapkoppen, opstaan, kom op. De kapitein komt meteen kijken. Wanneer deze aan Hollum vraagt wat hij gezien heeft, kan de jonge onderofficier niet echt antwoorden.
2: I don't know, sir. It was only for a moment. I thought I saw a shape.
3: Did you see it, Mr. Calamy?
4: No, sir.
3: Well, you did the right thing, Mr. Hollum. Go to your stations. The deck's yours, Tom.
2: Sir.
0: Ik weet het niet, kapitein. Het duurde maar eventjes. Ik dacht dat ik een schaduw zag. Heb jij het gezien, meneer Calamy? Nee, kapitein. Je hebt goed gehandeld, zegt kapitein Jack aan Hollum. Keer terug naar jullie posten. Daarna zegt hij tegen zijn eerste luitenant, Tom Pullings, neem het dek over, Tom. Ja, meneer, antwoordt Tom. Enkele momenten later kijkt kapitein Jack opnieuw met zijn verrekijker. Hij vermoedt ook iets gezien te hebben. En dan ziet hij plots een grote vuurflits. Er wordt net een kanon afgevuurd. Hij roept zo luid hij kan. Naar beneden! Alle hoofden naar beneden!
5: Down! All hands down! Down!

0: Het schip wordt beschoten. Als het gedaan is, roept de kapitein meteen: terug naar jullie posten, schaderapport alstublieft. Iedereen gaat op post. Het zal een serieuze strijd worden. De kapitein geeft nog enkele orders.
1: Note to the log, Mr. Watt. Engaged enemy frigate at 6 bells. Straight at him, Mr. Mode.
2: Straight at him, sir.
0: Noteer in het logboek, meneer Watt. In gevecht met vijandelijke fregat om 6 uur. Daarna zegt de kapitein tegen de persoon die aan het roer is: rechterop af, meneer Mowet. Rechterop af, meneer, antwoordt de man. Er vallen veel gewonden en doden. En ook het schip is zeer zwaar beschadigd. Het roer is kapotgeschoten. En dus kunnen ze de boot niet meer besturen. Terwijl het Franse schip, Acheron, de aanval doorzet op het zwaar beschadigd Britse schip de Surprise, proberen ze zo snel mogelijk de mist in te geraken, in de hoop om zo te kunnen ontkomen aan een zekere dood. Het lukt hen, ze zijn veilig. De Acheron kan hen niet meer zien. Kapitein Jack gaat naar de dokter aan boord, dokter Stephen. En hij vraagt hem:
3: so, what's the butcher's bill?
4: 9 dead, 27 wounded.
0: Hoeveel slachtoffers zijn er? Vraagt de kapitein. 9 doden en 27 gewonden, antwoordt dokter Stephen. Het is avond. De kapitein komt samen met zijn hoofdofficieren. Ook de dokter is aanwezig. Kapitein Jack verrast zijn mede-officieren wanneer hij zegt dat ze niet naar huis varen. Maar voor reparaties hebben we een haven nodig en de Acheron zoekt ons misschien nog, zegt een officier. We kunnen het schip repareren, hier waar het ondiep is, antwoordt Jack. Zoals je zei, Mr. Allen, trekt ze de oorlog naar de Zuiderzeeën. We moeten haar stoppen. Met alle respect, maar het is een beter schip. Ze is onbereikbaar voor ons, antwoordt een ander officier. Ze kan al halfweg naar Kaap Hoorn zijn, tegen dat wij gerepareerd zijn. Dan is er geen moment te verliezen, antwoordt kapitein, zelfverzekerd.
5: But to refit, we need a port, and the Acheron may be still looking for us.
3: We can refit at sea.
6: Here,
3: at Shoals.
6: As you said, Mr. Allen, she is taking the water to the South Seas, and we are supposed to stop her.
5: But, sir, with respect, she's a vastly heavier ship. She's out of our class. She could be halfway to Cape Horn by the time we've repaired and underway.
3: Well then, there's not a moment to lose.
0: Het is zo dat als ze de Acheron niet achterna gaan, dat dit zou betekenen dat Napoleon zou kunnen overwinnen. Zo'n groot fregat zoals dat in de Pacifiek. Een van de gewonden is een jonge officier van ongeveer 12 jaar, genaamd Lord Blakeney. Hij is de zoon van een officier die jaren heeft gevaren met kapitein Jack, maar ondertussen overleden is. De jongen heeft zijn arm zwaar gekwetst. En zijn gezondheidstoestand gaat enkel maar achteruit. Dokter Stephen besluit om zijn arm af te zagen. De jongen is zeer moedig, ondanks de helse pijn.
3: I've never seen a braver patient.
0: Ik heb nog nooit een moedigere patiënt gezien, zegt de dokter. Ondertussen staat het schip nu in ondiep water. Iedereen helpt bij het herstellen van het schip. Er is veel te doen, want zelfs het mast moet vervangen worden. De volgende dag moet ook de dokter een hersenoperatie uitvoeren bij een van de gevallen matrozen. Hij doet dit op het dek. Iedereen kijkt mee. Het is iets zo uitzonderlijk. Ze hebben het nog nooit gezien. Zijn dat zijn hersenen? Vraagt de matroos. Nee, nee, antwoordt de dokter. Dat is gewoon opgedroogd bloed. Dit zijn zijn hersenen. Oh, zegt iedereen. Hij is een geneesheer, een chirurg. Niet zomaar een scheepsdokter.
2: Some of his brains, Doctor.
4: No, that's just dried blood. Those are his brains.
2: Physician he is. Ain't one of your common surgeons.
4: Can I have the coin, please?
0: Kapitein Jack gaat af en toe de zieke bezoeken. Hij gaat ook even langs bij Lord Blakeney, de kleine jongen die gewond geraakt is en zijn arm nu verloren heeft.
6: Lord Blakeney. Feeling better?
7: Much better, thanks, sir.
6: Well, good. Good. The doctor told me you were fond of reading, so I... It has all of his major battles in it and some very fine illustrations.
7: Thank you, sir.
0: Heer Blakeney, voelt u zich al beter? Vraagt de kapitein. Veel beter, bedankt. Dat is mooi. De dokter vertelde me dat je van lezen houdt, dus ik... Het bevat al zijn grote zeeslagen, als ook enkele mooie illustraties, zegt de kapitein als hij een boek met de naam Lord Nelson aan de jongen geeft. Dank u, meneer. En het is weer avond. Dokter Stephen en kapitein Jack spelen graag muziek samen. Stephen speelt cello en Jack speelt viool. Wat dacht je van dit? Zegt Stephen. Of ben je in de stemming voor wat agressievers?
4: How about this? Are you in the mood for something more aggressive?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Katovisie. We gaan verder met de film Master and Commander. Enkele matrozen komen bij de kapitein. Ze hebben een model gebouwd van het schip de Acheron. Een van de matrozen, Will, heeft het schip in Boston in aanbouw gezien, toen het nog vrede was. En hij had gezien dat er iets vreemds was aan dat schip.
1: So Willie saw the ship out of water.
2: So I saw there was something right strange about her, and so I asked Joe, and
1: so he described it to me, and I knocked you up a model, sir. So.
3: And this framing is accurate.
1: Exactly accurate, sir.
3: Thank you, Lance.
1: Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Hij omschreef het schip en ik maakte op basis hiervan een model voor u, zegt de matroos. En het frame is precies hetzelfde? Vraagt de kapitein. Precies, meneer, zegt de matroos content. Dank je, jongens, zegt de kapitein. Dank u, meneer. En de matrozen vertrekken. Kapitein Jack roept onmiddellijk zijn hoogofficieren bij zich om te overleggen. Het model dat de matrozen hebben gemaakt is prachtig en geeft hen veel informatie. Het schip van de Fransen, de Acheron, heeft ondertussen 3 weken voorsprong. Dat is toch wat ze denken. Want plots komt de Acheron achter hen aan. Ze hebben weinig kans en moeten vluchten. Want binnen 5 uur zal de Acheron naast de Surprise staan en hebben ze weinig kans. Ze moeten het dus tactisch spelen. Ze bouwen een klein bootje en plaatsen daar een lamp op, zodat de Fransen misleid zouden zijn. En nadat de Acheron het bootje achtervolgt en niet meer het schip Surprise, kunnen de Engelsen ademhalen. Ze liggen nu buiten bereik en plaatsen zijn omgeruild. Nu achtervolgen zij het Franse schip. Drie keer hoera voor Lucky Jack. Hoera, hoera, hoera. Ze is van ons, mannen. Iedereen is blij, want nu achtervolgen zij het Franse schip en niet andersom. Maar na een tijdje verandert het weer echter. Het begint te stormen. Ongelooflijk hard. Vele matrozen en officieren gaan schuilen, terwijl anderen zorgen dat het schip niet zinkt. Wanneer een van de matrozen in moeilijkheden komt te staan op het mast, gaat een van de officieren snel te hulp. Maar de officier, die al niet echt geliefd is bij de matrozen, komt te laat. De mast breekt af en de jonge matroos valt in de woeste zee. Man overboord! Man overboord! Wordt er geroepen. Missen is weg, hou je vast aan de reling. Daar is hij, meneer. En vele matrozen en officieren roepen naar de matroos die in het water is. Zwem, zwem naar het wrak, zwemmen. En de kapitein geeft de orde om alle kratten en tonnen, alles wat drijft, overboord te gooien. We verliezen haar, roept een van de officieren, wanneer hij ziet dat de Acheron er vandoor gaat. Meneer, roept de matroos, het wrakje werkt als een anker. We moeten het losmaken, anders zullen we erdoor zinken. Zij hebben geen andere keus. Ze moeten alle touwen tussen het schip en het wrak doorhakken, opdat het schip niet zou zinken. Maar dat betekent dat ze de jonge matroos niet kunnen redden en deze sowieso zal sterven. Het is hard, het is een zware beslissing, maar ze moeten beslissen om de touwen door te hakken. En al snel wordt de jonge matroos meegesleurd door de hoge golven en is niet meer zichtbaar. Kapitein Jack is er kapot van. Dokter Stephen probeert hem te troosten door te zeggen: De doden in echte gevechten zijn het makkelijkst te verdragen. Wat mij betreft, degenen die door mijn mes sterven of een opvolgende infectie, ik moet mezelf er altijd aan herinneren dat ik het niet was, maar de vijand die hem vermoord heeft. Die jonge man, die matroos, was een slachtoffer van de oorlog. En zoals je al zei, je moet soms kiezen uit twee kwaden.
4: The deaths in actual battle are the easiest to bear. For my own part, those who die under my knife or from some subsequent infection, I have to remind myself that it was the enemy that killed them, not me. That young man was a casualty of war. As you said yourself, you have to choose the lesser of two evils.
0: Kapitein Jack heeft ondertussen besloten om terug naar de zon te gaan. Tijdens het avondmaal met de officieren laat Jack weten waar ze naartoe varen.
5: De Galapagos Islands.
6: De Galapagos Islands.
0: De Galapagos Eilanden. De Galapagos Eilanden. Dokter Steffen is zo blij, want naast het feit dat hij een excellente chirurg is, is hij ook een natuurkenner. En op het eiland zijn er zoveel diersoorten die nog niet gekend zijn. Steffen kan niet wachten. Maar zodra ze dicht bij het eiland zijn, zien ze een klein bootje met enkele mannen. Het blijken overlevenden te zijn van een ander Engels schip, die volledig verbrand werd door de Acheron. Kapitein Jack beslist om verder te varen en geen halt te houden op de Galapagos-eilanden. Tot grote spijt van dokter Steffen, die reeds klaar was om het eiland te gaan ontdekken. Er ontstaat zelfs een beetje ruzie tussen de vrienden.

0: En we gaan verder met ons filmprogramma Katowizie, waar we vandaag de film Master and Commander bespreken. Om het Franse schip de Acheron te verslaan, moet de Surprise slimmer en rapper zijn. Vooral dat laatste. Daarom gaan de officieren en matrozen aan de slag en oefenen ze. Ze moeten zo snel mogelijk hun kanonnen doen afgaan. Na een paar keer oefenen komt de kapitein kijken.
1: Timing? 2 minutes and 1 second, sir!
2: Lads, that's not good enough. We need to fire 2 broadsides to hurl 1. You want to see a guillotine in Piccadilly?
3: No!
2: You want to call that raggedy ass Napoleon your king?
3: No!
2: You want your children to sing the Marseillaise?
3: No!
2: Mr. Mark, Mr. Pulling, starboard battery!
0: Laatste schot gevuurd, meneer. Tijd? Vraagt de kapitein. 2 minuten en 1 seconde, meneer. Heren, dat is niet goed genoeg, zegt de kapitein. We hebben 2 keer zoveel vuren nodig als haar. Wil jullie een guillotine zien in Piccadilly? Nee, roepen de mannen. Wil je Napoleon als koning? Nee, roepen de mannen. Wil je dat je kinderen de Marseillaise zingen? Nee, roepen de mannen. En ze gaan verder trainen. Snel, mannen, allemaal tegelijk, roept een officier. Ze werken aan snelheid en precisie. Na een lange tijd oefenen zijn ze blij. 1 minuut en 10 seconden. Ze zijn er klaar voor. Tijd om de Acheron te gaan jagen. Maar de dag daarna is de zee stil. Geen regen, geen wind, geen golven. Het is warm. En ze geraken niet vooruit. Nog 1 zo'n week en ze geven het op voor een kop water, zegt Stefan. Ik kan het niet laten regenen, zegt de kapitein. Ik kan de wind gebruiken, maar ik ben zijn schepper niet. Ik heb nog nooit zo'n pech gehad, zegt de kapitein.
4: 1 more week of this and I'll gladly give it all up for the price of a cup of coffee.
5: I can't make it rain. I can harness the wind, but I ain't its goddamn creator. I have never known such a run of bad luck.
0: Bij de matrozen wordt er gesproken. Het Jona-verhaal uit de Bijbel wordt vaak aangebracht. Ze kwamen erachter dat een van de mannen op hun schip, die Jona heette, God beledigd had en dat hij de oorzaak was van al hun ongeluk. Het kwaad komt van hem die kwaadaardig denkt en is, vertelt een oude matroos. En de matrozen weten al gauw wie hun Jona is. Hollom, de jonge officier die ze niet graag hebben. En ze laten het hem heel rap merken. De jonge man, die een van de matrozen niet had kunnen redden van de verdrinkingsdood tijdens de storm, heeft het moeilijk. Hij voelt zich als een Jona.
4: He thinks he's been cursed.
5: Sailors can abide a great deal, but not a Jonah.
4: My God, you believe it too.
5: Not everything is in your book, Steven.
0: Matrozen kunnen alles aan, maar een Jona dat niet, zegt de kapitein. Mijn hemel, jij gelooft het ook, antwoordt de dokter verbaasd. Niet alles staat in jouw boeken, Stefan. Het is hem niet waar, zegt een oude matroos, de Jona. Hij veroorzaakt het. Hij roept het op. Zien jullie dat niet? Elke keer als hij op de uitkijk staat, verschijnt dat schip. Wacht maar af. Vanavond nog zal dat spookschip verschijnen. Hij staat dan op de uitkijk en zal ons allemaal meenemen, diep naar beneden, naar die hete plek.
5: It's a minute. Jonah. He's causing it. He's calling it up, don't you see? Every time he's on watch, that ship appears. You wait and see. Anytime tonight, that ghost ship's gonna turn up. It's gonna take us all with it, straight down to the hot place.
0: Officier Hollow heeft alles gehoord. Hij denkt dat hij vervloekt is, dat hij de Jona is. En hij is zo bang. En aangezien hij op het dek moet staan voor de uitkijk, gaat hij naar buiten. Ook de jongste officier, Blakeney, de jongen van zo'n 12 jaar oud die zijn arm heeft verloren, is er ook. De kapitein denkt dat we onze winst morgen zullen terugkrijgen, zegt Blakeney. Ik ben er zeker van, zegt Hollow op een lugubere manier. Je bent altijd erg vriendelijk tegen me geweest, zegt hij tegen zijn enige vriend, de jongste officier. Vaarwel, Blakeney. En Hollow springt het water in, met een kanonbal in zijn handen. Meteen wordt hij het diepe water ingesleurd. De jonge Blakeney is er kapot van.
6: Captain thinks we'll get our wind tomorrow.
7: I'm sure of it. You've always been very kind to me. Goodbye, Blakeney.

0: Maar de volgende dag is er nog steeds geen wind, geen regen, geen golven. Enkel de hitte, de sterke zon. Kapitein Jacques laat iedereen aan dek komen. De waarheid is simpel. We zijn niet allemaal geworden wat we hoopten, maar we zijn allen geschapen door God. Als er mensen te midden van ons zijn die kwaadaardige dingen over meneer Holm hebben geleerd of kwaadaardige dingen over hem gesproken hebben, of het broederschap niet gerespecteerd hebben, dan vragen we om vergiffenis, Heer. En we vragen voor die van hem.
1: The simple truth is not all of us become the men we once hoped we might be. We are all God's creatures. If there are those among us who thought ill of Mr. Holm, spoke ill of him, or failed him in respect of fellowship, then we ask for your forgiveness, Lord. And we ask for his. God be praised.
0: En net na deze woorden komt er wind in de zeilen. En het tijdje later begint het te regenen. Iedereen is zo blij. Eindelijk. God zij geloofd. Maar de dag erna gebeurt er weer een ongeval. Terwijl er een nog ongeziene vogel rond het schip vliegt en dokter Stefan er achterna loopt, pakt een ander officier een geweer om de vogel neer te schieten. Maar hij mist de vogel en schiet dokter Stefan neer. Ze moeten naar land nu, want de dokter is gewond en hij moet geopereerd worden. Aangezien er geen andere dokter aan boord is, besluit dokter Stefan zelf de operatie te doen. Bij zijn eigen, met de hulp van enkele mannen. Gelukkig slaagt de operatie en is de dokter na enkele dagen reeds wat beter. Hij kan zelf weer rechtstaan. De dokter is blij dat kapitein Jack besloten heeft om enkele dagen op het eiland te blijven. Nu kan hij bepaalde dieren gaan onderzoeken, dieren die absoluut nog niet gekend zijn in de gewone wereld. De jongste officier, Blakeney, helpt hem mee. Hij tekent prachtige schetsen van de verschillende dieren. Maar plots, terwijl ze aan de andere kant van het eiland zijn, ziet dokter Stefan dat de Acheron, het Frans schip, daar in de baai geankerd is. Ze gaan zo snel mogelijk terug naar hun schip om kapitein Jack te waarschuwen. Jammer genoeg moeten ze hiervoor al hun dierexemplaren ergens op het eiland achterlaten. Wanneer ze bij kapitein Jack toekomen en melden dat het schip er is, is het alarm. Iedereen moet terug naar het schip. Alles wordt gereed gezet voor het vertrek. Plots heeft kapitein Jack een gedachte. Waarom zouden ze zich niet vermommen als walvisjagers en ook hun schip vermommen? Zo zal de Acheron dicht bij hen komen om hen te roven. En als ze dicht genoeg staan, dan zullen ze kunnen aanvallen en hebben ze een kans om te winnen. Alles wordt gereed gebracht. De naam van het schip Surprise wordt veranderd in de Sirene. Iedereen doet lange jassen aan boven hun vechtkledij en de gaten waar de kanonnen uitkomen worden geverfd en vermomd. En het lukt. Als ze in het zicht van de Acheron zijn gekomen, verandert deze van koers en gaat hij de Surprise achterna. Iedereen is blij, ze happen. En ze maken zich gereed. Dan roept er iemand: maak plaats voor de kapitein.
2: For the captain.
1: Congratulations, Lieutenant.
3: Right, lads. Now, I know there's not a faint heart among you. And I know you're as anxious as I am to get into close action. But we must bring him right up beside us before we spring this trap. That will test our nerve. And discipline will count just as much as courage. The Acheron is a tough nut to crack.
1: More than twice our guns, more than twice our numbers. And they will sell their lives dearly.
0: Oké, mannen, zegt de kapitein. Ik weet dat er niemand is met een zwak hart. En ik weet dat jullie net zo angstig zijn als ik om dicht bij de actie te komen. Maar we moeten recht naast hem zijn, voordat we ze in de val nemen. Dat zal onze zenuwen testen. En discipline telt net zo zwaar als moed. De Acheron is moeilijk te verslaan. Meer dan 2 keer zoveel geweren en 2 keer zoveel mannen. En ze zullen hun leven met liefde verkopen. En de kapitein gaat verder. Engeland staat op het punt om binnengevallen te worden. En ook al zijn we aan de andere kant van de wereld, dit schip is ons thuis. Dit schip is Engeland. Iedereen naar zijn touw of pistool. Snel is het woord en scherp is de actie. De verrassing is aan onze kant.
1: England is under threat of invasion. And though we be on the far side of the world, this ship is our home. This ship is England. So it's every hand to his rope or gun. Quick's the word and sharp's the action. After all, surprise is on our side.
0: De matrozen en officieren zijn gereed en hebben motivatie. De Acheron komt dichterbij. De spanning heerst, maar iedereen is stil, zoals gevraagd. Enkele matrozen zijn hevig aan het zweten van de stress. Ze moeten echt wachten tot het laatste moment, tot het schip van de Fransen naast hun schip is. Voorzichtig nu, mannen, blijf kalm. En plots horen ze in de verte: Engelse walvisboot, sirene, dit is Acheron. Barrett, roept de kapitein. Ja, meneer. En dan horen ze weer van ver: Je hebt geen mogelijkheid, geen kans. Maar je hebt een waarschuwing gehad. Stop nu, anders vernietig ik je schip. Engelse walvisvaarder, dit is je laatste waarschuwing. Stop nu, of we vernietigen je. Kanonnen naar buiten, mannen, roept de kapitein. Vuur, vuur, voor de hoofdmast, vuur.
2: Steady now, lads. Keep calm.
4: English weather, sirene. This is Acheron.
5: Barrett, sir.
4: You have no possibility, no chance, but you have had warning. Stop now, or we will destroy your ship. English weather. This is your last warning. Stop now, or we will destroy you.
6: Let's fly! Let's fly! All your yachts!
7: Stop your lugger!
0: Het kanonnengevecht gaat er hevig aan toe. Maar het lukt hen. De hoofdmast van de Acheron is gebroken, vernietigd en valt in het water. Nu bereiden ze zich voor om op de Acheron te gaan. De kapitein roept: Mijn divisie, volg me! Voor Engeland, voor thuis en voor de prijs! Hier gaan we, mannen!
8: Voor England, voor home en voor de prijs!
0: Maar als ze op de Acheron komen, lijkt iedereen dood. Het lijkt erop dat de klus is geklaard, meneer, zegt een officier tegen de kapitein. Maar schijn bedriegt. Plots roept de kapitein van de Fransen: Acheron, vuur!
1: Looks like the job is done, sir.
6: Acheron!
0: En het gevecht begint. Het gaat er erg aan toe.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Katovisie. We gaan verder met de film Master and Commander. Dankzij hun verrassingsaanval waren de Engelsen in voordeel. Ze hebben bezit genomen van het schip. Jammer genoeg wordt kapitein Jack verwond, maar gelukkig niet ernstig. Hij gaat naar de ziekenboeg van het Franse schip waar de kapitein zou zijn. Dokter, dokter, zegt de man in paniek wanneer hij kapitein Jack ziet toekomen. Dokter Vigny, meneer, zegt de dokter. Ik deed wat ik kon voor hem. Voordat de kapitein doodging, vroeg hij of ik je dit wilde geven, zegt de dokter, terwijl hij het zwaard van de kapitein afgeeft.
1: Dokter?
2: Oui.

0: Docteur Deligny, monsieur. I did what I could for him. Before the captain died, he said I was to give you this.
1: Er is vreugde aan boord. Ze hebben de Acheron verslagen. Maar er zijn natuurlijk ook vele officieren en matrozen gestorven tijdens het zwaar gevecht. Dat raakt hen allemaal, ook kapitein Jack. Alle lichamen worden op het dek gelegd en in het doek gewikkeld. Iedereen is aanwezig en iedereen doet zijn hoed af. Ze bidden samen het Onze Vader.

0: Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
1: Robert Gardner.
2: Hierna wordt afscheid genomen van elke overledene die met naam wordt vernoemd. Daarna bidden ze nog een kort gebed. Daarom geven we hun lichamen aan die diepte, om verdorven te worden, zoekend naar de opstanding van het lichaam, als de zee haar dood zal opgeven en het leven van de wereld dat zal komen. Door onze Heer Jezus Christus. Amen.
0: We therefore commit their bodies to the deep, to be turned into corruption, looking for the resurrection of the body when the sea shall give up her dead, and the life of the world to come. Through our Lord Jesus Christ. Amen.
2: Kapitein Jack duidt een van de vertrouwelingen aan om kapitein te worden van de Acheron en deze veilig en wel naar Portsmouth te brengen. Hij zal terugvaren naar de Galapagos-eilanden, omdat zijn goede vriend, dokter Steffen, de verschillende dieren daar zo graag zou bestuderen. Wanneer de Acheron onder leiding van de Engelse kapitein Pullings vertrokken is, zitten dokter Steffen en kapitein Jack in zijn grote hut om samen weer muziek te spelen. En daar zegt Steffen: "Ik ben pas gerust als ik weet dat ze de kust hebben bereikt. Zoveel gewonden en alleen die arme Higgins om hun te dienen. Och ja, het is nog altijd beter dan geen dokter." Kapitein Jack kijkt verbaasd: "Ik heb een dokter gesproken." "Nee, dat kan niet," zegt dokter Steffen. "Hij stierf van koorts maanden geleden." "De Vigny?" vraagt kapitein Jack verbaasd.
3: "I'll rest easier when I know they've reached shore. So many wounded. Only that poor unfortunate Higgins to tend to them. Still, he's better than no doctor at all."
4: "I met that doctor. I spoke to him."
3: "No, he died of fever months ago."
4: "De Vigny?"
2: Jack begrijpt het. De dokter op het Franse schip was de dokter niet. Het was de Franse kapitein die zich had voorgedaan als dokter. Meteen laat hij het schip de Acheron achterna gaan. "Meneer Wowet, verander de koers. Zuidoost tot oost. We zullen de Acheron onderscheppen en ze naar Valparaiso brengen." "Allee, meneer. Zuidoost tot oost. En William?"
5: "Ja, meneer."
2: "Alle hens aan dek."
5: "Erg goed, meneer."
4: "Pass the word for Mr. Mowat."
6: "Mr. Mowat to the great cabin."
4: "Their doctor gave me the sword." "Sir. Mr. Mowat, change of course. Southeast by east. We'll intercept the Acheron and we'll escort them into Valparaiso."
6: "Aye, sir. Southeast by east."
4: "And William?"
7: "Sir."
4: "Beat to quarters."
7: "Very good, sir."
2: Iedereen maakt zich klaar voor een aanval. Want de kapitein van het Franse schip is op het schip met zijn bemanning. En ze mogen er vrij rondlopen. En daarom gaat kapitein Jack met zijn schip, de Surprise, achter de Acheron aan.

Beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Katovisie met de filmkeuze van Radio Maria. We bespraken de film Master and Commander. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We waren dus bezig met de tekst in verband met de geestelijke oefeningen van Pasen, de gelegenheid van de wijding tot het heilig subdiaconaat tussen 1 en 10 april 1903. Het gaat wel te verstaan over het subdiaconaat van Johannes de 23e. De tekst is verdeeld in 12 of 13 punten en we zijn aan puntje 2 gekomen. Eén enkele gedachte van eigenliefde is voldoende om voor altijd zeer veel verheven gevoelens te vernietigen. Eén moment van zwakheid van Eva, die zich door de slang liet verleiden, was de oorzaak van alle ellende van de mensheid. Welk een les voor mij. Als het waar is dat er tegenover iedere goede daad, hoe klein ook, een grote genade staat, moet het eveneens waar zijn dat het veronachtzame, hoe weinig ook, van dergelijke daden, wanneer de Heer mij de hand biedt om deze te verrichten, het toekomstig gemis van vele gunsten kan betekenen, zonder welke ik niets kan doen. Helemaal niets. In het licht van deze waarheid moet ik die tekortkomingen beschouwen die gewoonlijk klein genoemd worden en die men over het algemeen verwaarloost. Hieruit herkent men de oorzaak van de trage en moeizame voortgang van mijn geestelijk leven. Het is geen kwestie van grotere of minder grote genade of welwillendheid van de kant van God, maar het gaat om het daarvoor openstaan van de kant van de mens. De genade ligt altijd gereed, maar het zijn onze tekortkomingen die de uitoefening ervan in de weg staan. Ik moet dus nauwkeuriger opletten bij de kleinste gebeurtenissen en de uiterste voorzichtigheid betrachten in al mijn doen en laten. De heiligheid van de heilige is niet gegrondvest op opzienbarende feiten, maar op kleinigheden die in het oog van de wereld onbelangrijk schijnen. Jezus Christus geeft mij in dit opzicht, in de eerste 30 jaren van zijn leven, een reeks lichtende voorbeelden. Zie toe en handel overeenkomstig het voorbeeld.

3. Ik kom op dit onderwerp terug omdat het God behaagde mij te midden van de dorheid en de verslagenheid van geest van deze eerste 3 dagen van de retraite mij iets te doen begrijpen van de belangrijkheid hiervan in verband met mijn tegenwoordige geestesgesteldheid. Ik zou niet kunnen zeggen of niet vele onbezonnenheden van mijn eerste jaren op 1 lijn te stellen zijn met doodzonde. De leeftijd in aanmerking genomen waren het in ieder geval zeer ernstige vergrijpen. En ook nu nog schaam ik er mij tegenover God diep over. Ik zucht als een schuldbewuste. Schuld maakt mijn gelaat schaamrood. En hoeveel nalatigheden zijn er niet gevolgd op deze eerste, dagelijks, op ieder uur, onoplettendheden, daden, veroorzaakt door eigenliefde, nalatigheden in de studie, tijd die ik voorbij liet gaan, gebrek aan naastenliefde in gedachte, woord en daad, kleine ijdelheden. O mijn God, hoeveel gebreken. Ik zou onder hun gewicht vermorzeld kunnen worden. Ik ben dus een zondaar, een groot zondaar. Ik zie het in, ik voel het. Ik ben ervan overtuigd en schaam mij erover. Spaar mij, God, spaar mij, God, nu ik erom smeek. Laten wij hiervan uitgaande er nog eens over spreken. Heb ik boete gedaan voor mijn zonde? Nee, helemaal niet. En toch is het maar al te zeker dat ik voor ieder ding, tot in bijzonderheden, rekenschap en verantwoording zal moeten afleggen. Ik moet mijzelf dus altijd als de schuldenaar van de Heer beschouwen. De nauwgezette zorg bij het vervullen van mijn kleinste plichten is voor alles een strenge eis die de rechtvaardigheid gebiedt. Het is geen aanvulling, geen toegift. Zolang ik mijn schulden nog niet betaald heb, heb ik geen recht om mij bij God te beklagen dat hij mij beproevingen, verslagenheid van geest en dergelijke zendt. Als ik mij bedrukt voel, verlaten, eenzaam, alleen, moet ik nederig mijn hoofd buigen, mij er gelaten bij neerleggen en zeggen, ik verdien het. Het zij zo, o Jezus, ik zegen u, ik dank u, ik heb u lief. Ook te midden van mijn ellende heeft de Heer mij overladen met voortdurende, grote en zeldzame gunsten. Waarom hebben zij geen uitwerking gehad? Waarom ben ik op dit ogenblik geen heilige als de heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en andere heiligen? Mijn kleine tekortkomingen zijn er de oorzaak van. Hoe kan ik een verklaring vinden voor het bijna volledige gebrek aan concentratie en derhalve aan resultaat bij mijn meditaties sedert de laatste retraite tot nu toe? Voor de geestelijke dorheid van deze eerste dagen van de retraite, voor mijn gevoelloosheid ten opzichte van de ernstigste en vreselijkste waarheden die zelfs de meest onschuldige heiligen deden sidderen. Misschien door mij die paar woordjes te herinneren die mij af en toe tijdens de voorgeschreven stilte ontsnapte en andere kleine overtredingen van de leefregel en dergelijke. O, die kleinigheden. Alles heeft invloed op mijn geestelijk leven. Zoals de ene genade de andere oproept en zij zich de een na de andere methodisch vermenigvuldigen, zo doen de tekortkomingen die elkaar eveneens opvolgen de uitwerking van de genade teniet.
En door zich in het oneindige te vermenigvuldigen, voeren ze mij tot de rand van de afgrond. De conclusie is deze. Iedere overschreden regel, hoe onbelangrijk ook, ieder klein gebrek, ieder misplaatst woordje, iedere kleinigheid is een schrikbarend deficit in mijn geestelijk leven. Laten wij dus de rekening een zorgvuldige opmaken. Haarfijn en streng zij alles bekeken, opgepast voor de eerste zwakheden.

4. Na de storm geeft gij rust. Zo heeft mijn goede Heer zich verwaardigd om mij na 3 dagen van verslagenheid en afwachting te willen aanvaarden en mij een sprankje licht te schenken. Een nauwkeurig onderzoek aangaande mijzelf en mijn opwellingen van eigenliefde heeft mij doen inzien dat, behalve de fantasie die altijd haantje de voorste is, er om zo te zeggen 2 naturen in mij schuilen die trachten zich te doen gelden. Namelijk de verstandelijke aard, en dat is mijn eigen aard, en de aard van mijn andere ik die in mij is en die mijn grootste vijand is. Als ik serieus mediteer, kies ik over het algemeen wel het goede. Maar in de praktijk van het leven is het mijn andere aard die steeds een als en een maar vindt en mij uitlacht bij ieder besluit en die altijd het tegendeel weet te vinden en verzachtende omstandigheden te zijn in gunste. Op wonderlijke manier, geholpen door de fantasie, doet hij alles om mijn geest te vertroebelen en mijn allerbeste voornemens in de war te sturen. Hij legt altijd vermetel, onbeschaamd en tyranniek zijn wil op aan mijn verstandelijke aard en laat deze geen uitweg. Laten wij oppassen ons niet te laten misleiden. Meestal is het een spel van de duivel die in troebelwater vist en ons op die manier probeert te ontmoedigen en onze beste gevoelens en voornemens teniet tracht te doen. Het is voldoende dat ik ernstig en vastberaden de goede gedachten, bijvoorbeeld de gedachten van nederigheid en afschuw van mijn zonde, onderken. Al zie ik en begrijp ik, gezien mijn grote onmacht, er de innerlijke redenen niet van. En dat ik mij schrap zet bij iedere aanval en de deur van de instemming steeds gesloten houd, en God zal tevreden zijn en niet verder vragen. Ik zal mij steeds herinneren wat de heilige Franciscus van Sales mij zegt. Laat de duivel, de andere aard, dit wil zeggen die van mijn andere ik, maar op de deur van uw hart bonzen en ervoor staan roepen, terwijl hij 1000 beelden en onpassende gedachten voor u oproept. Aangezien hij slechts door de deur van de instemming kan binnenkomen, moet jij deze goed gesloten houden en jij kunt gerust zijn. Laat het u van geen zorg zijn wanneer er schimmen om uw scheepje waren. En vrees niet zolang God met u is. Wanneer het dus gaat om gedachten van eigenliefde, reputatie, eerbewijzen, belangrijke positie en dergelijke, moet ik, mits ik daar zelf geen aanleiding toe geef, en mij erop toeleggen mij hierom niet te bekommeren, mij hierover niet ongerust te maken. Het is voldoende dat ik mijn nee heftig volhoud, zonder te luisteren naar welke argumenten of redenen ook, en dat ik het nooit moe word mijn instemming te weigeren, terwijl ik er nederige gedachten en gevoelens tegenover stel. En dan heeft de eigenliefde niets meer in te brengen.

5. Iedere keer als ik denk aan het grootste mysterie van het verborgen en nederig leven van Christus in zijn eerste 30 jaar, raak ik steeds meer in de war en schieten mijn woorden tekort. Ach, dit is heel duidelijk, dat tegenover zulke heldere lering niet alleen het oordeel van de wereld, maar ook het oordelen en de denkwijze van bijna de gehele priesterlijke wereld geheel en al in het niet vallen en zelfs hiermede in tegenspraak zijn. Wat mij betreft, ik beken dat ik er nog niet in slaag om mij er een denkbeeld van te vormen. Hoezeer ik er mij op toeleg, het lijkt mij dat ik niet anders dan de uiterlijke vorm van de nederigheid bereik, maar haar ware geest, het onbekend willen blijven van Jezus Christus in Nazareth, is mij slechts van zeggen bekend. En dan te bedenken dat de goede Jezus wel 30 jaar van zijn leven in het verborgene doorbracht. En hij was God. En hij was de afspiegeling van het wezen van de Vader. En hij was gekomen om de wereld te redden. En hij deed dit alles slechts om ons te leren hoezeer de nederigheid nodig is en op welke manier men haar moet beoefenen. En ik, die zo'n grote zondaar ben, zo'n buitengewoon erbarmelijk mens, denk aan niets anders dan mijzelf te behagen en mij te verblijden over goede resultaten ter wille van een beetje wereldse eer. Mijn gedachten kunnen zo vroom niet zijn of ik betrek er de liefde bij voor mijn reputatie die ik bij anderen geniet. Hoewel ik mij vroom, barmhartig en offervaardig voordoe, kan ik geen zuiver ideaal koesteren, zonder dat mijn andere ik zijn aandeel opeist, op de voorgrond wil treden en zich, zowel door de omstanders als door hen die veraf zijn, ja, door de hele wereld indien mogelijk, wil laten bewonderen. En het ergste is dat ik mij in de gedachte van het werkelijk verborgen leven, zoals Jezus Christus dit beleefd heeft en mij dit leert, uiteindelijk slechts met grote moeite kan schikken. Laat ik dit dus tenminste erkennen. En het is een van de bijzondere indrukken van deze retraite waaraan ik ieder ogenblik moet terugdenken. 1. Hoe meer ik de verborgenheid bemin, des te groter zal ik worden en des te meer zal ik mijn naam bij God en bij de mensen waardig zijn en des te meer vruchten zal mijn ambt afwerpen.

u draagt en van mijn eer. Ik zal nooit vergeten dat de Heer van mij niet alleen vraagt dat ik onbekend verlang te blijven en als niets beschouwd te worden, maar ook dat ik veracht wil worden. Ik moet zo nederig worden dat ik kan zeggen: met Christus ben ik gekruisigd. Verleen mij, o Heer, althans om te beginnen, het waarachtige verlangen hiertoe.

6. Behalve dat ik van mijzelf vervuld ben en zeer gesteld ben op mijn reputatie, ben ik ook nog een zielige domoor. Dat begrijp ik iedere dag en ieder uur beter. En hoe meer ik studeer, des te meer raak ik verzekerd van deze overtuiging. Ik moet er een gewoonte van maken, mijzelf als onwetend te beschouwen en steeds die plaats uit te zoeken die mij past. Op deze wijze zal ook die vermetele inbeelding van mij wel tot staan komen. Dit gevoel moet mij altijd op school, bij de studie, bij de gesprekken en bij alles vergezellen. Ik zal mij ervoor hoeden te pralen met een bepaalde kennis die ik zou kunnen hebben. Mijn lijfspreuk zal ook hierbij zijn: verlang onbekend te blijven. Mijn positie ten opzichte van de anderen, de superieuren en collega's die van het goddelijk kind Jezus naar hen luisteren en hun vragen stellen. 7. Ik voel dat mijn Jezus mij steeds nader komt. Hij heeft in deze dagen toegelaten dat ik in zee viel, dat ik verdronk in de beschouwingen van mijn eigen ellende en trots, om mij de behoefte aan hem nog dringender te doen gevoelen. Terwijl ik op het punt sta te verdrinken, komt Jezus over de wateren wandelend, mij glimlachend tegemoet om mij te redden. Ik zou met Petrus willen zeggen: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar de tederheid van zijn hart en de zoetheid van zijn woorden zeggen mij: wees niet bevreesd. O, naast u vrees ik niets. Ik rust aan uw borst. Als een verloren schaap luister ik naar uw harteklop. Jezus, ik behoor

u andermaal toe, voor altijd. Met u ben ik waarlijk groot. Zonder u ben ik een zwakke rietstengel. Maar wanneer ik op u steun, ben ik een zuil. Nooit moet ik mijn armzaligheid uit het oog verliezen, om zodoende steeds voor mijzelf op mijn hoede te zijn. Maar ofschoon vernederd en beschaamd, moet ik mijzelf altijd met grote vertrouwen aan uw hart vastklemmen, omdat mijn armzaligheid de troon is van uw medelijden en uw liefde. Goede Jezus, ik ben altijd bij u. Verwijder u niet van mij.

8. Het is Witte Donderdag. De grote dag van het hart van Jezus. De dag van zijn bruiloft. En tegelijkertijd van zijn liefdestestament. Zoals plotseling een schitterende zonnestraal de wolken aan de hemel doet verdwijnen en het leven terugroept, zo heeft mijn goede meester zich verwaardigd mij op te beuren, mij klaarheid te brengen op deze dag, die voor mij misschien de plechtigste van het gehele jaar is. Ik voelde mij overstelpt door een machtig gevoel van vrede toen ik mij opmaakte hem te ontvangen. Ik onderging de intense vreugde van zijn tegenwoordigheid. Ik heb met ontroering zijn laatste prediking aanhoord, zijn laatste afscheidswoorden. En bevend over mijn gehele lichaam door een onbekend gevoel van tederheid dat mijn ogen vochtig maakte, heb ik hem naar zijn rustaltaar vergezeld. O, hoe doet hij mij steeds beter zijn wens inzien, dat ik mij geheel en al in liefde aan hem moet wijden, in de devotie tot het Allerheiligste Sacrament. Vanuit het Allerheiligste Sacrament moet ik voor mijzelf het verlangen vernieuwen dat ik gevoel en dat mij aanspoort om slechts voor Jezus te leven en met de genade behoed te worden voor talloze fouten die ik zeker bedreven zou hebben zonder zijn hulp. Hoe kan ik ongevoelig blijven voor deze uitnodiging? Bij het laatste avondmaal stelde Jezus, de hoge priester, het priesterschap in. En nu roept hij ook mijn minderwaardige persoon om deel te nemen aan dit zo verheven ambt. Na mij gedurende meerdere jaren langs verschillende graden en lagere wijdingen voorbereid te hebben op het hoge ambt, wil hij mij nu in zijn dienst met een nog plechtiger toewijding en een onverbreekbare belofte van trouw aan hem alleen en van algehele verzaking van de wereld. O Jezus, ik snak naar dit zo lang verbeide ogenblik. Zie, o Jezus, ik laat mijn vaderland, mijn verwanten, mijn armzalige netten, ja, alles achter. Ik ga met u mee. Ontvang mij, zoals u Petrus, Johannes, Matthäus en de andere ontving. Als ik dan niet waardig ben aan uw tafel plaats te nemen, zal ik mij aan uw voeten neerzetten om de kruimels op te rapen die op de grond vallen. Liever wil ik als geringe aanwezig zijn in het huis van mijn God dan wonen in de verblijven van de zondaars. Ik wens slechts één enkel ding, dat ik altijd in uw heilige liefde mogen blijven, één met u, zoals gij één zijt met uw Vader. Helaas, hoe begrijp ik uit uw laatste woorden en uit de droefheid van uw goddelijk gelaat de helse gevolgen van de kus van Judas? Jezus, ik smeek u met gevouwen handen, bevend van angst. Als u weet dat ik één van mijn beloften niet zal nakomen, laat mij dan onmiddellijk sterven, voordat ik de grote stap doe en u mijn trouw zweer.

9. Mijn belangrijkste leerboek, waaruit ik voortaan met grotere aandacht en liefde de goddelijke lessen van hoge wijsheid moet putten, is het kruisbeeld. Ik moet mij eraan gewennen om volgens de maatstaf van de principes van dit boek te oordelen over de gebeurtenissen en over de gehele menselijke wetenschap. Het is al te gemakkelijk om mij te laten misleiden door uiterlijke schijn en de ware bron van de waarheid te vergeten. Opkijkend naar het kruisbeeld voel ik dat voor mij alle moeilijkheden, de moderne, theoretische en praktische vraagstukken op het gebied van de studie, opgelost zullen worden. De oplossing van alle problemen is Christus. Als ik alle goede gedachten en gevoelens zou moeten vermelden die de Heer mij in deze dagen, terwijl ik de lijdensweg van Jezus in beschouwing nam, heeft willen doen begrijpen en gevoelen, zou een week niet voldoende zijn. Wanneer mijn eigen liefde, gebruikmakend van enige ogenblikken van verstrooidheid, haar luchtkastelen zal bouwen en mij op hol zal doen slaan, zal ik mij heilig voornemen om altijd aan de volgende plaatsen te denken. Gethsemane, het paleis van Caiphas en de Calvariberg. Het kruisbeeld moet altijd voor mij een reden zijn tot grote troost en verkwikking in mijn nood. Jezus strekt op het kruis de armen uit om de zondaren te omarmen. Wanneer ik enig vergrijp begaan zou hebben of mij angstig zal voelen, zal ik mij indenken dat ik mij aan de voet van het kruis werp, evenals Magdalena, om op mijn hoofd de stroom van bloed en water te ontvangen die uit het doorboorde hart van de heiland vloeide. De Calvariberg, besluit de heilige Franciscus van Sales, is de berg van hen die lief hebben, de hogeschool van de godsliefde. Daarom moet ik met de Calvariberg zeer vertrouwd raken, ook al omdat daar de eerste en meest plechtige openbaring plaatsvond van het heilig hart. O onuitsprekelijke goedheid! Mijn goede Jezus heeft, stervende, zijn hoofd gebogen om zijn geliefde te kussen. Wij kussen Jezus iedere keer als wij daden van liefde begaan. Longinus, aldus de heilige Augustinus, heeft voor mij Christus zijde met een lans geopend. En ik ben binnengetreden en vind daar vredige rust. En ik herhaal met de grote geleerde: tussen de armen van mijn verlosser wil ik leven en verlang ik te sterven. Daar wil ik hem vredig lof toezingen. Ik wil u prijzen, Heer, omdat gij mij hebt opgenomen en omdat gij mijn vijanden niet over mij hebt laten juichen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 290. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 9... Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 24 en 25. En Spreuken, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. Alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij weer een dag verder in onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag neemt het lot van de Judeërs weer een wending. Het gaat hen er zeer slecht aan toe. En hun leider, Judas de Maccabeer, sterft. Wij lezen hoe dat gebeurt en wie hem opvolgt. En natuurlijk zetten wij ook onze lezingen uit de wijsheidsliteratuur verder. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 9. Judas sneuvelt. Toen Demetrius vernomen had dat Nicanor gesneuveld was en zijn troepen verslagen waren, stuurde hij opnieuw Bacchides en Alcimus met de rechtervleugel van zijn leger naar het land van Juda. Zij namen de weg door Galilea, belegerden Mesalot in het gebied van Arbela, veroverden het en doden een groot aantal mensen. In de eerste maand van het 152ste jaar sloegen zij hun kamp op in de omgeving van Jeruzalem. Vanuit daar braken ze weer op en trokken met 20.000 man voetvolk en 2.000 ruiters naar Berea. Judas lag met 3.000 strijdvaardige soldaten bij Elaza. Bij het zien van de geweldige troepenmacht werden de Judeërs zeer bang en velen deserteerden, zodat er slechts 800 man overbleven. Toen Judas op het ogenblik dat hij de strijd niet kon ontwijken, merkte dat zijn leger uiteenviel, greep vertwijfeling hem aan. Omdat de gelegenheid hem ontbrak, de soldaten weer bijeenbrengen. In zijn verslagenheid riep hij degenen die bij hem gebleven waren toe. Vooruit, wij trekken tegen onze vijanden op. Misschien kunnen wij ze toch nog het hoofd bieden. Maar zij probeerden hem te weerhouden en zeiden, op dit moment kunnen we volstrekt niets anders doen dan ons leven in veiligheid brengen. Daarna komen we met onze broeders terug om de strijd met de vijand aan te binden. Nu zijn we met te weinig man. Hierop antwoordde Judas, dat nooit. In geen geval ga ik voor hen op de vlucht. Als onze tijd gekomen is, moeten wij moedig de dood ingaan voor onze broeders en geen smet werpen op onze naam. Toen het leger het kamp uittrok, stelden de Judeërs zich ertegen op. De ruiterij was in twee afdelingen gesplitst. De slingeraars en boogschutters gingen voor het leger uit. Degenen die in de voorste linies streden, waren allen geduchte krijgers. Bacchides bevond zich in de rechtervleugel. Het zwaar bewapende voetvolk kwam tussen twee afdelingen door onder trompetgeschal oprukken. Ook de mannen van Judas bliezen op de trompetten. En de aarde dreunde van het krijgsgeschreeuw van de beide legers. Men raakte slaags. En de strijd woedde van de ochtend tot de avond. Toen Judas zag dat Bacchides zich met de beste troepen aan de rechterzijde bevond, ging hij er met zijn dapperste soldaten op af. Zij versloegen de rechtervleugel en achtervolgden hem tot aan het Azotusgebergte. Maar toen de soldaten van de linkervleugel zagen dat de rechtervleugel bezweken was, draaiden zij zich om en gingen Judas en de zijnen achterna. Het werd een zware strijd, en aan beide zijden sneuvelden er velen. Judas viel, en de rest vluchtte. Jonathan en Simon tilden hun broer Judas op en begroeven hem in het graf van zijn voorvaderen in Modein. Heel Israël beweende hem en treurde in diepe rouw over zijn dood. Dagenlang klaagden ze. Hoe kon de held vallen, de bevrijder van Israël? Verdere bijzonderheden over Judas, zijn oorlogen, de heldendaden die hij verricht heeft en alles wat van zijn grootheid getuigt, zijn niet opgetekend. Het was te veel om op te noemen. Jonathan volgt Judas op. Na de dood van Judas doken overal in het gebied van Israël de afvalligen weer op en begonnen de boosdoeners zich weer te roeren. En de streek waar in die tijd een zeer zware hongersnood uitbrak, koos hun zijde. Bacchides koos de goddelozen uit om hen met het bestuur van deze streek te belasten. Zij gingen op zoek naar de vrienden van Judas,
en brachten ze voor Bacchides, die ze bestrafte en bespotte. Israël werd heviger onderdrukt dan ooit, sinds het optreden van de laatste profeet. Daarom kwamen alle vrienden van Judas bijeen en zeiden tegen Jonathan: sinds de dood van uw broer Judas hebben wij niemand die zoals hij te velde kan trekken tegen de vijanden, tegen Bacchides en iedereen die onze natie haat. Daarom hebben wij vandaag onze keuze op u laten vallen, om in zijn plaats onze leider en aanvoerder te zijn, in de strijd die wij moeten voeren. Zo volgde Jonathan zijn broer Judas op en nam hij de leiding in handen. Bacchides wil Jonathan doden. Bacchides vernam dat en wilde hem doden. Toen Jonathan dat hoorde, vluchtte hij met zijn broer Simon en zijn aanhang naar de woestijn van Tekoa en sloeg zijn kamp op bij de put van Asfar. Op een sabbat kreeg Bacchides kennis hiervan en hij stak met heel zijn leger de Jordaan over. Jonathan stuurde zijn broer Johannes, die aan het hoofd van de troep stond, naar zijn vrienden, de Nabateërs, om ze te vragen of ze hun omvangrijke bagage bij hen in veiligheid mochten brengen. Maar de zonen van Jambri rukten op uit Medeba, overmanden Johannes, namen alles wat hij bij zich had in beslag en gingen ermee vandoor. Enige tijd later berichtte men Jonathan en zijn broer Simon dat de zonen van Jambri een grote bruiloft gingen vieren en dat ze de bruid, de dochter van een van de aanzienlijkste personen in Kanaan, met groot gevolg uit Nadabat zouden afhalen. Met het bloed van hun broer Johannes in gedachten vertrokken ze en verscholen zij zich in een bergspleet. Vanuit daar namen ze op een gegeven ogenblik een rumoerige stoet waar. De bruidegom kwam met zijn vrienden en familieleden onder het slaan van pauken en het zingen van liederen rijk uitgedost hun kant op. Zij sprongen uit hun hinderlaag tevoorschijn en sloegen ze neer. Velen vielen onder hun slagen. De overigen vluchtten het gebergte in. Hun bezittingen maakten ze buit. Zo veranderde de bruiloft in rouw en hun feestliederen in weeklachten. Het bloed van hun broer was gewroken. Jonathan en zijn aanhang gingen naar het moerasgebied bij de Jordaan. Toen Bacchides dat vernam, trok hij uit en hij verscheen op de sabbat met een groot leger aan de oever van de Jordaan. Hierop zei Jonathan tegen de zijnen: vooruit, we moeten strijden voor het behoud van ons leven, want het ziet er nu slechter voor ons uit dan ooit. Van voren, zowel als van achteren, worden we aangevallen. Links en rechts van ons is het water van de Jordaan, moerassen en kreupelhout. Er is geen plaats meer om te ontsnappen. Roep de hemel aan, zodat jullie gered worden uit de macht van onze vijanden. De strijd ontbrandde. Toen Jonathan zijn hand uitstrekte om Bacchides neer te slaan, wist deze hem door een achterwaartse beweging te ontwijken. Daarop sprongen Jonathan en zijn mannen in de Jordaan en zwommen naar de overkant. Maar de vijanden staken de Jordaan niet over om ze te achtervolgen. Aan de kant van Bacchides waren er die dag ongeveer 1000 man gesneuveld. Dood van Alcimus. Teruggekeerd in Jeruzalem begon Bacchides een aantal steden in Judea te versterken. De vesting bij Jericho, Emmaüs, Bet-Goron, Bethel, Timna, Pharaton en Tefon kregen hoge muren en poorten met grendels. Hij plaatste er garnizoenen die Israël in bedwang moesten houden. Ook de stad Bet-Zur versterkte hij, evenals Gezer en de burcht die hij van troepen en proviant voorzag. Ten slotte nam hij de zonen van de leidende personen van het land als gijzelaars en liet ze in de burcht van Jeruzalem in verzekerde bewaring houden.
In de tweede maand van het jaar 153 gaf Alcimus het bevel om de muur van de binnenste voorhof van het heiligdom af te breken. Zo wilde hij het werk van de profeten vernietigen. Nadat men met de afbraak was begonnen, werd Alcimus door een ziekte getroffen. Daardoor kon hij geen werk meer verrichten en verloor hij zijn spraakvermogen. Hij was verlamd, kon geen woord meer uiten en zijn huis niet meer beheren. Onder die omstandigheden vond Alcimus aan hevige pijnen ten prooi de dood. Toen Bacchides zag dat Alcimus dood was, keerde hij naar de koning terug. Het land Juda beleefde nu 2 rustige jaren. Nieuwe tussenkomst van Bacchides. De afvalligen smeden daarom het volgende plan. Jonathan en zijn aanhang leven nu rustig en zijn op geen gevaar bedacht. Als we Bacchides laten komen, kan hij ze allemaal in 1 nacht gevangen nemen. Met dat voorstel gingen ze naar hem toe. Daarop vertrok Bacchides met een sterk leger en stuurde heimelijke brieven naar al zijn bondgenoten in Judea, met het bevel om Jonathan en zijn aanhang gevangen te nemen. Daar slaagden ze echter niet in, omdat hun plan was uitgelekt. Jonathan wist zelfs ongeveer 50 van de vooraanstaande mannen van het land die het slechte plan op touw hadden gezet, gevangen te nemen en te doden. Hierop nam hij met Simon en zijn aanhang de wijk naar Bet-Bassi in de woestijn. Zij bouwden het verwoeste deel van de stad weer op en versterkten haar. Toen Bacchides dat vernam, verzamelde hij zijn leger en riep hij ook zijn aanhang in Judea onder de wapens. Hij trok op en belegerde Bet-Bassi. Dagenlang deed hij aanvallen op de stad, waarbij hij gebruik maakte van belegeringswerktuigen. Jonathan liet zijn broer Simon in de stad en ging zelf met een klein aantal mannen het land doorkruisen. Hij versloeg Odomera en zijn broers en de zonen van Fassiron in hun tentenkamp. Door deze successen nam zijn leger in aantal toe. Simon van zijn kant deed met zijn aanhang een uitval vanuit de stad en stak de belegeringswerktuigen in brand. Ze bonden de strijd aan met Bacchides en versloegen hem. Deze nederlaag was een hevige kwelling voor hem, omdat met de veldtocht ook zijn politiek gestrand was. Hij was woedend op de afvalligen die hem hadden aangeraden naar deze streek te komen, liet velen van hen ter dood brengen en besloot naar zijn land terug te keren. Jonathan hoorde dat en stuurde gezanten naar hem toe om vrede met hem te sluiten en de uitlevering van de krijgsgevangenen te verkrijgen. Bacchides stemde toe en hield zich aan zijn woord. Hij gaf Jonathan onder ede de verzekering dat hij hem zijn leven lang geen kwaad meer zou doen. Ook gaf hij hem de personen terug die hij vroeger in het land van Juda gevangen had genomen. Daarna vertrok hij naar zijn land en hij is nooit meer in hun gebied teruggekomen. Het zwaard was tot rust gebracht in Israël. Jonathan vestigde zich in Mikmas. Daar begon hij het volk te besturen en hij vertelgde de goddelozen in Israël. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24. Lofprijzing van de wijsheid. De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk beroemen. In de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht. Uit de mond van de Allerhoogste ben ik voortgekomen en als een nevel heb ik de aarde bedekt. Ik sloeg mijn tent op in de hoogte van de hemel en mijn troon stond op een wolkenzuil. Ik heb het hemelgewelf alleen doorlopen en in de diepte van de afgrond ben ik rondgegaan. Op de golven van de zee en overal op aarde en bij alle volken en stammen
kreeg ik de macht. Bij hen allen zocht ik een rustplaats. In wiens erfdeel moest ik gaan wonen? Toen gaf de schepper van alles aan mij zijn opdracht. En wees hij, die mij geschapen heeft, de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak, sla uw tent op in Jacob en vind in Israël uw erfdeel. Voor de wereld, al in het begin, heeft hij mij geschapen. En zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn nabijheid. En zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats. En in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten. En het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cypres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in Engedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant, als kaneel en balsem en als uitgelezen mirre, heb ik een heerlijke geur verspreid, als hars, kruidnagel en mirreolie, en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit, en het waren prachtige mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten, en mijn bloesems werden prachtige volle vruchten. Kom bij mij, jij die naar mij verlangt, en eet van mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing, en mij bezitten is zoeter dan een honingraat. Degenen die van mij eten, houden honger naar mij, en wie van mij drinken, wensen steeds meer. Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd, en zij die in mijn geest werken, mislukken niet. De wet is een zegen. Dit alles is gegeven met het verbondsboek van de Allerhoogste God, met de wet die Mozes ons heeft opgelegd als erfdeel voor Jacobs gemeenten. De wet is boordevol wijsheid, zo vol als de Pison en de Tigris, in de dagen van de nieuwe vruchten. Zij geeft een overvloed aan inzicht. Zij is als de Eufraat en de Jordaan in de dagen van de oogst. Zij laat kennis stromen, zo rijk als de Nijl, en als de Gichon in de dagen van de druivenoogst. De eerste leert haar niet volledig kennen, en de laatste achterhaalt haar evenmin. Want haar gedachten zijn voller dan de zee, en haar besluiten zijn voller dan de diepte. En ik ben als een kanaal door een stroom gevoed en als een waterloop die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn bloembed bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Verder wil ik mijn onderwijs zo helder maken als de dageraad en het tot in de verte laten stralen. Verder wil ik mijn leer als een profetie laten stromen en haar nalaten aan verre generaties. Ik heb mij dus niet alleen voor mijzelf ingespannen, maar voor iedereen die de wijsheid zoekt. Hoofdstuk 25. Over de echtgenoot. In drie dingen vindt mijn hart genoegen. Zij zijn gewild bij de Heer en de mensen. Eendracht onder broers, vriendschap met de naaste en een goede verstandhouding tussen man en vrouw. Drie soorten mensen verfoeit mijn hart en ik erger mij zeer aan hun levenswijze. Een verwaande bedelaar, een oneerlijke rijkaard en een overspelige grijsaard met te weinig verstand.
Als je in je jeugd iets niet hebt bijeengebracht, hoe zou je dat dan in je ouderdom vinden? Hoe aantrekkelijk is het als mannen met grijze haren recht spreken en als oudere mensen goede raad weten? Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van aanzien? Rijke ervaring is de kroon van de oude mensen en de vrees voor de Heer is hun roem. Ik weet 9 dingen die ik in mijn hart prijs en ook het 10e zal ik uitspreken. Een mens die vreugde beleeft aan zijn kinderen en iemand die nog bij zijn neven de val van zijn vijanden mag zien. Gelukkig is hij die een verstandige vrouw heeft en hij die niet met os en ezel tegelijk ploegt en hij die niet uitglijdt in zijn spreken en hij die zijn mindere niet hoeft te dienen. Gelukkig is degene die inzicht heeft gevonden en degene die spreekt voor een luisterend gehoor. Hoe groot is degene die wijsheid vindt, maar niemand overtreft de man die de Heer vreest. De vrees voor de Heer gaat alles te boven. Wie haar bezit, is met niemand te vergelijken. Over de echtgenote. Alle pijn desnoods, maar geen hartenpijn. Alle kwaadaardigheid, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw. Alle ellende desnoods, maar geen ellende van mensen die mij haten. Alle afstraffingen, maar geen afstraffingen door vijanden. Geen erger gif dan het gif van een slang. Geen erger woede dan de woede van een vrouw. Ik huis veel liever met een leeuw of een draak dan met een kwaadaardige vrouw. De kwaadaardigheid van een vrouw verandert haar oogopslag en verduistert haar gezicht, tot zij eruit ziet als een berin. Al zit haar man aan tafel tussen zijn buren, onwillekeurig moet hij bitter zuchten. Alle kwaad valt in het niet, vergeleken bij een kwade vrouw. Het lot van de zondaar zal op haar vallen. Als een zanderige helling voor de voeten van een grijsaard, zo is een praatzieke vrouw voor een rustige man. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op wat zij bezit. Het is een harde slavernij en een grote schande als een vrouw haar man onderhoudt. Een vernederd hart, een somber gezicht en hartzeer. Die komen van een kwaadaardige vrouw. Slappe handen en knikkende knieën. Die komen van een vrouw die haar man niet gelukkig maakt. Bij een vrouw is de zonde begonnen en door haar moeten wij allen sterven. Laat het water niet de vrije loop en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Als zij niet aan jouw zijde wandelt, snijd haar dan af van je vlees. Spreuken hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 4. Als je met een heerser zit te eten, wees dan voorzichtig met wat er voor je staat. Zet een mes op je keel als je een gulzige eter bent. Wees niet begeerig naar zijn lekkernijen, want het is een maaltijd vol bedrog. Maak je niet moe om rijk te worden. Gebruik daarvoor je inzicht niet.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 290 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën, hoofdstuk 9, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 24 en 25 en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 4. Dan rest ons nog een citaat van de heilige Augustinus. Het licht van Christus is een dag zonder nacht, een dag zonder einde. En dat Christus die dag is, zegt de apostel Paulus met de volgende woorden. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Romeinen 13:12. De nacht loopt ten einde, zegt hij, en niet de nacht volgt. Opdat men inziet dat door het verschijnen van het licht van Christus de duisternis van de duivel verjaagd wordt en niet geleidelijk wordt gevolgd door de duistere praktijken van de zondaars. Door de voortdurende glans worden de donkere wolken van het verleden verdreven en de sluipende groei van de zonden krijgt geen kans. De Zoon zelf immers is de dag. Want de Vader, die ook de dag is, roept hem het geheim van zijn Godheid toe. Ja, hij zelf is de dag die door de mond van de wijze zegt, ik heb in de hemel een licht doen opgaan dat nooit meer ondergaat. Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 6. Zoals er dus op de dag van de hemel in het geheel geen nacht volgt, zo ook volgt op de rechtvaardigheid van Christus niet de duisternis van de zonden. Altijd immers glanst de dag van de hemel. Hij geeft licht en straalt en kan door geen enkele duisternis omsloten worden. Zo ook fonkelt het licht van Christus altijd. Het straalt en schittert. En het kan door geen enkele nevel van de zonden aangetast worden. Zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om dag 290 van ons leesjaar af te sluiten. Morgen, op dag 291, is het tijd voor het eerste boek Maccabeeën, hoofdstuk 10, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 26 en 27, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 5 tot en met 8. Hartelijk bedankt voor het luisteren en het meelezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 32. Na dit alles vroeg David aan de Heer: zal ik naar een van de steden van Juda gaan? De Heer antwoordde: ga. David vroeg: waarheen zal ik gaan? De Heer antwoordde: naar Hebron. Daar ging David dus heen met zijn beide vrouwen, Achinoam uit Jisrael en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Ook liet hij de mannen die bij hem waren meegaan, ieder met zijn familie, en ze vestigden zich in de steden van Hebron. De mannen van Juda kwamen daar samen en zij zalfden er David tot koning over Juda. Toen men David meedeelde: Saul is begraven door de mannen van Jabes in Gilead, stuurde hij boden naar de mannen van Jabes in Gilead en liet hun zeggen: wees gezegend door de Heer, omdat u aan Saul, uw Heer, deze liefdedienst bewezen hebt en hem begraven hebt. Moge de Heer u daarom zijn liefde en trouw bewijzen. Ik zal u goedgunstig gezind zijn, omdat u dit gedaan hebt. Houd goede moed en wees dapper. Uw heer Saul is wel gestorven, maar het huis Juda heeft mij nu tot hun koning gezalfd. Abner, de zoon van Ner en legeroverste van Saul, haalde Isboset, de zoon van Saul, naar Machanaim en riep hem uit tot koning over Gilead, over de Assurieten en over Israël, over Ephraim en over Benjamin, dus over heel Israël. Isboset, de zoon van Saul, was 40 jaar toen hij koning werd over Israël, en hij regeerde 2 jaar. Achter David stond alleen de stam Juda. 7 jaar en 6 maanden was David in Hebron koning over de stam Juda. Abner, de zoon van Ner, trok met de dienaren van Isboset, de zoon van Saul, van Machanaim naar Gibeon. Ook Joab, de zoon van Seruja, was uitgetrokken met de dienaren van David. Ze ontmoetten elkaar bij de vijver van Gibeon en bleven aan weerskanten van de vijver staan. Toen zei Abner tegen Joab: laat de jonge mannen naar voren komen en voor ons een gevecht aangaan. Joab antwoordde: dat is goed. Ze kwamen naar voren en werden geteld: 12 mannen van Benjamin en van Isboset, de zoon van Saul, en 12 van de dienaren van David. Ieder van hen greep zijn tegenstander bij de haren en stootte zijn zwaard in de zijde van zijn tegenstander, zodat ze samen neerstortten. Daarom heet die plaats het Veld van de Messen. Het ligt bij Gibeon. Vervolgens ontstond een fel gevecht. Abner en de mannen van Israël werden door de dienaren van David verslagen. 3 zonen van Seruja waren bij dat gevecht: Joab, Abisai en Azaël. Deze Azaël kon lopen als een wilde gazelle. Hij ging Abner achterna en week geen moment van hem. Abner keek om en vroeg: ben jij dat Azaël? Hij antwoordde: jazeker. Daarop riep Abner hem toe: ga liever naar rechts of naar links, grijp een van de jonge mannen en maak je meester van zijn wapenrusting. Maar Azaël wilde niet van Abner wijken. Daarom zei Abner nog eens tegen Azaël: ga toch van me weg, of moet ik je neerslaan? Maar hoe zou ik dan je broer Joab onder ogen kunnen komen? Toen Azaël hem nog niet met rust wilde laten, stak Abner hem het einde van zijn lans in de buik, zodat het er aan de andere kant uitkwam. Azaël stortte neer en stierf. En iedereen die bij de plek kwam waar Azaël was neergestort en gestorven, bleef daar stilstaan. Maar Joab en Abisai gingen Abner achterna. Tegen zonsondergang waren ze bij de heuvel van Amma gekomen, ten oosten van Giach, op de weg naar de woestijn van Gibeon. De Benjaminieten sloten zich bij Abner aan, zodat ze 1 strijdmacht vormden. Ze stelden zich op de top van de heuvel op. Toen riep Abner naar Joab: moet het zwaard dan maar blijven verslinden? Begrijpt u niet dat dit op een ramp uitloopt? Wanneer zult u het leger eindelijk bevelen te stoppen met de achtervolging van zijn broeders? Joab antwoordde: Zowaar God leeft, had dit maar eerder gezegd. Dan had het volk zich vanmorgen al teruggetrokken en was de achtervolging van zijn broeders gestaakt. Joab liet de bazuin blazen en heel het leger stopte. Het achtervolgde de Israëlieten niet langer en staakte de strijd. Abner en zijn mannen trokken heel die nacht lang door de Araba, staken de Jordaan over, volgden het ravijn en bereikten Machanaim. Toen Joab de achtervolging van Abner gestaakt had, verzamelde heel het leger zich. Van de dienaren van David ontbraken er 19, Asael niet meegerekend. Maar de dienaren van David hadden onder de Benjaminieten zo'n slachting aangericht dat er bij de mannen van Abner 360 doden waren. Ze namen Asael mee en begroeven hem in het graf van zijn vader in Bethlehem. Daarna trokken Joab en zijn mannen heel de nacht door en toen het licht werd, waren ze in Hebron.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 39. De strijd tussen het huis van Saul en het huis van David duurde lang. Maar terwijl David steeds sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker. In Hebron kreeg David de volgende zonen. Zijn eerstgeborene was Amnon, een kind van Achinoam uit Israël. De tweede was Kileab, een kind van Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. De derde was Absalom, een kind van Maaka, dochter van Talmai, de koning van Geshur. De vierde was Adonia, een kind van Gachit. De vijfde was Sefatja, een kind van Abital. En de zesde was Jitream, een kind van Echla, de vrouw van David. Dit zijn de zonen die David in Hebron kreeg. Terwijl de strijd tussen het huis van Saul en het huis van David voortduurde, nam in het huis van Saul de macht van Abner steeds toe. Saul had een bijvrouw gehad die Rispa heette. Ze was een dochter van Aja. En Isboset vroeg aan Abner: waarom hebt u gemeenschap gehad met de bijvrouw van mijn vader? Abner werd woedend over deze vraag van Isboset en zei: ben ik soms een hondsvot die het met Juda houdt? Ik bewijs steeds mijn trouw aan het huis van uw vader Saul, aan zijn broers en zijn vrienden. Ik zorg dat u niet in de handen van David valt. En dan komt u mij nu een misstap met die vrouw verwijten. God mag Abner die doen en nog erger, als ik David nu niet bezorg wat de Heer hem onder ede heeft toegezegd. Dat hij het koningschap van het huis van Saul zal wegnemen en dat hij de troon van David zal vestigen in Israël en Juda van Dan tot Berseba. Isboset kon geen woord meer uitbrengen. Zo bang was hij voor Abner. Toen stuurde Abner boden naar David om namens hem te spreken over de vraag aan wie het land zou toebehoren. Zijn boodschap luidde: neem mij als uw bondgenoot, dan zal ik mijn macht in uw dienst stellen, om heel Israël op uw hand te brengen. David antwoordde: goed, ik zal een verbond met u sluiten, maar ik stel één voorwaarde. U komt mij niet onder ogen zonder Michal, de dochter van Saul, mee te brengen. David stuurde ook boden naar Isboset, de zoon van

Saul en liet hem zeggen: geef Michal terug, mijn vrouw, die ik als bruid verworven heb met 100 voorhuiden van Filistijnen. Toen liet Isboset haar weghalen van haar man Paltiel, de zoon van Laïs. Haar man ging met haar mee en volgde haar onder tranen tot Bachurim. Pas toen Abner tegen hem zei: vooruit, ga naar huis, ging de man naar huis. Abner onderhandelde met de oudsten van Israël en zei tegen hen: u hebt van oudsher David als koning gewenst. Nu moet er ook gehandeld worden. Weet wel dat de Heer tegen David gezegd heeft: door David mijn dienaar zal ik mijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen en van al zijn vijanden. Ook met de Benjaminieten onderhandelde Abner. Daarna ging Abner naar David in Hebron om hem mee te delen wat de Israëlieten en de hele stam Benjamin besloten hadden. Toen Abner, vergezeld van 20 mannen, bij David in Hebron gekomen was, richtte hij een feestmaal voor hen aan. Daarbij zei Abner tegen David: nu ga ik alle Israëlieten verzamelen en bij mijn heer en koning brengen. Dan sluiten zij een verbond met u en wordt u koning over heel het gebied dat u wenst. Toen liet David Abner ongehinderd gaan. Joab kwam met de dienaren van David terug van een strooptocht en zij brachten een rijke buit mee. Abner was op dat moment niet meer bij David in Hebron, want deze had hem ongehinderd laten gaan. Toen Joab met heel zijn strijdmacht aankwam, vertelde men hem: Abner, de zoon van Ner, is bij de koning geweest. De koning heeft hem ongehinderd laten gaan. Nu ging Joab naar de koning en zei: wat hebt u gedaan? Abner is bij u geweest en u hebt hem zomaar laten vertrekken. U kent Abner toch, de zoon van Ner? Hij is gekomen om u te misleiden, om uw doen en laten te achterhalen en om te weten te komen wat u allemaal onderneemt. Toen Joab bij David wegging, stuurde hij Abner boden achterna die hem bij de put van Sira inhaalden. Zij brachten hem terug zonder dat David het wist. Toen Abner in Hebron terugkwam, nam Joab hem binnen de poort terzijde alsof hij ongestoord met hem wilde spreken en stak hem daar in de buik, vanwege het bloed van Joabs broer Azaël, en hij stierf. Toen David dit hoorde, zei hij: ik en mijn koningshuis zijn tegenover de Heer onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner, nu en altijd. Laat het zich keren tegen het hoofd van Joab en tegen heel zijn familie. Dat er in het huis van Joab altijd iemand zal zijn die een druiper of huidziekte heeft, op krukken steunt, door het zwaard omkomt of honger lijdt. Zo is Abner door Joab en zijn broer Abisai vermoord, omdat hij in Gibeon in het gevecht hun broer Azaël gedood had. En David zei tegen Joab en alle mannen die bij hem waren: scheur uw kleren, sla een zak om uw middel en ga jammerend voor Abner uit. Koning David zelf liep achter de baar. Zij begroeven Abner in Hebron en de koning jammerde en weende luid aan Abners graf. Ook alle aanwezigen jammerden. De koning zong een klaaglied op Abner. Hij zong: moest Abner doodgaan zoals een onbenul doodgaat? Nooit waren uw handen geboeid, nooit uw voeten in ketens geslagen, als door boeven geveld, zo bent u gevallen. Toen jammerde heel het volk. Iedereen kwam David die dag eten aanbieden, maar hij zwoer: God moge dit met mij doen en nog erger, voor zonsondergang raak ik geen eten of wat dan ook aan. Allen die daarvan getuigen waren, bewonderden het, zoals ze alles bewonderden wat de koning deed. Het hele volk en alle Israëlieten begrepen die dag dat de moord op Abner, de zoon van Ner, niet van de koning was uitgegaan. De koning zei tegen zijn dienaren: weet wel dat vandaag een groot en belangrijk man in Israël gevallen is. Maar ook al ben ik tot koning gezalfd, ik ben nu nog te zwak en ik ben niet opgewassen tegen die mannen, de zonen van Seruja. Moge de Heer de boosdoener naar zijn slechtheid bestraffen.

het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 12. Toen Isboset, de zoon van Saul, hoorde dat Abner in Hebron vermoord was, ontviel hem de moed en de schrik sloeg heel Israël om het hart. De zoon van Saul had twee bendeleiders in zijn dienst. De ene heette Baana en de andere Rekab. Het waren zonen van Rimmon, de Beerotiet. Het waren Benjaminieten. Beerot wordt namelijk ook bij Benjamin gerekend, omdat de Beerotieten naar Gittaim gevlucht zijn en daar tot op de dag van vandaag als vreemdelingen wonen. Sauls zoon Jonathan had een zoon die verlamd was aan beide voeten. De jongen was 5 jaar toen uit Israël het bericht kwam over Saul en Jonathan. Zijn verzorgster had hem opgenomen om met hem te vluchten, maar in haar haast had ze hem laten vallen en zo was hij kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. Rekab en Baana, de zonen van Beerotiet Rimmon, gingen op weg en bereikten op het heetst van de dag het huis van Isboset terwijl deze zijn middagslaap deed. Zij wisten met de graandragers het huis binnen te dringen, staken hem in de buik en Rekab en zijn broer Baana maakten zich uit de voeten. Ze drongen dus het huis binnen terwijl Isboset in zijn slaapkamer op bed lag en staken hem dood. Ze sloegen zijn hoofd af, namen het mee en liepen over de weg door de Araba heel de nacht door. Ze brachten het hoofd van Isboset bij David in Hebron en zeiden tegen de koning: "Hier is het hoofd van Isboset, de zoon van Saul, uw vijand die u naar het leven stond. Vandaag heeft de Heer u, mijn heer en koning, op Saul en zijn nageslacht gewroken." Maar David antwoordde Rekab en zijn broer Baana, de zonen van Beerotiet Rimmon: "Zo waar de Heer leeft, die mij bevrijd heeft uit alle nood, de man die mij in Siklag kwam melden dat Saul dood was en meende een goede tijding te brengen, heb ik in plaats van hem bodenloon te geven, gegrepen en gedood. En nu hebben boosdoeners een onschuldige man in zijn eigen huis op zijn bed vermoord. Hoeveel meer moet ik nu zijn bloed van jullie opeisen en jullie van de aarde wegvagen?" Op een bevel van David werden ze toen door de dienaren gedood. Ze hakten hun handen en voeten af en hingen ze op bij de vijver in Hebron. Het hoofd van Isboset legden ze in het graf van Abner in Hebron.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 25. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël leidde. Bovendien heeft de Heer u beloofd: U zult mijn volk Israël wijden. U bent degene die over Israël zal heersen. Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer. En zij zalfden David tot koning over Israël. David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. In Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda en in Jeruzalem 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem, naar de Jebusieten, de bewoners van de streek. Die riepen David toe: Hier komt u niet binnen. Blinden en kreupelen houden u tegen. Ze bedoelden: David komt hier nooit binnen. Toch veroverde David de vesting Sion, zij werd de Davidstad. David zei: Wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watertunnel bij die gehate blinden en kreupelen zien te komen. Daarom zegt men: blinden en kreupelen komen het huis niet binnen. David nam zijn intrek in de vesting en noemde haar Davidstad. Naast de vesting liet David overal bouwen, van het Milo tot zijn eigen paleis. En de macht van David nam steeds meer toe. De Heer, de God van de machten, stond hem bij. Hiram, de koning van Tyrus, stuurde gezanten naar David met cederhout en met timmerlieden en steenhouwers die voor hem het paleis bouwden. Toen zag David duidelijk dat de Heer hem tot koning van Israël had aangesteld en dat hij aan zijn koningschap veel aanzien gaf omwille van Israël, zijn volk. Na zijn vertrek uit Hebron nam David nog andere vrouwen en bijvrouwen uit Jeruzalem en hij kreeg nog meer zonen en dochters. Dit zijn de namen van de kinderen die hij in Jeruzalem kreeg: Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Jibchar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet. De Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël gezalfd was en rukten uit om hem te overmeesteren. Zodra David dit vernam, trok hij zich terug in de vesting. Toen de Filistijnen in de Rephaïmvlakte waren aangekomen en daar rondtrokken, vroeg David aan de Heer: Zal ik de Filistijnen aanvallen? Levert u hen aan mij uit? De Heer antwoordde: Doe dat, ik lever de Filistijnen aan u uit. David kwam bij Baal, Perassim, aan en versloeg daar de Filistijnen. Hij zei: De Heer heeft in het front van mijn vijanden een bres geslagen, zoals water een bres slaat. Daarom heet die plaats Baal Perassim. De Filistijnen lieten daar zelfs hun godenbeelden achter en David en zijn mannen namen die mee. De Filistijnen rukten nog 1 keer op naar de Rephaïmvlakte en trokken daar rond. David raadpleegde de Heer en deze antwoordde: Ga niet recht op en af, maar trek om hen heen tot u achter hen bent, in de buurt van de balsemstruiken. Vanaf daar moet u aanvallen. Zodra u in de toppen van de balsemstruiken het geluid van voetstappen hoort, moet u aanvallen. Want dan gaat de Heer voor u uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David handelde naar het bevel van de Heer. Hij versloeg de Filistijnen en achtervolgde hen van Gibeon tot Gezer.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 23. Opnieuw riep David alle weerbare mannen van Israël samen, 30.000 in getal. En vergezeld van alle burgers van Juda, ging hij op weg om de ark van God te halen. De ark die de naam draagt, de naam van de Heer van de machten die op de kerub stroomt. Ze laden de ark van God op een nieuwe wagen en haalden die uit het huis van Abinadab dat op een heuvel stond. Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, begeleidden de wagen met de ark van God. Achio liep voor de ark. David en alle Israëlieten dansten voor de Heer uit en speelden op allerlei instrumenten, op citers, harpen, tamboerijnen, ratels en cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen en de runderen daar op hol dreigden te slaan, stak Uzza zijn hand uit naar de ark van God en hield haar vast. Toen ontbrandde de woede van de Heer tegen Uzza. Op de plaats zelf strafte God hem voor zijn vergrijp en hij viel dood neer naast de ark van God. David was diep geschokt door de slag waarmee de Heer Uzza had getroffen. Daarom heet de plaats tot op de dag van vandaag Peres Uzza. David werd daardoor zo bang voor de Heer dat hij dacht: hoe zal de ark van de Heer ooit bij mij komen? Daarom zag David ervan af om de ark van de Heer bij zich in de Davidstad te halen. Hij liet haar onderbrengen in het huis van Obed-Edom te Gatit. 3 maanden lang stond de ark van de Heer in het huis van Obed-Edom de Gatit en de Heer zegende Obed-Edom en heel zijn familie. Maar toen David hoorde dat de Heer de familie van Obed-Edom en heel zijn bezit gezegend had omdat de ark van God daar stond, ging hij erheen en bracht de ark van God uit het huis van Obed-Edom vol vreugde naar de Davidstad over. Nadat de dragers van de ark 6 stappen gezet hadden, offerde David een gemeste stier. Onderweg danste hij geestdriftig voor de Heer uit, slechts gekleed in een linnen efod. Zo brachten David en alle Israëlieten onder gejuich en bazuingeschal de ark van de Heer over. Bij de aankomst van de ark van de Heer in de Davidstad keek Michal, de dochter van Saul, door het venster toe. Toen zij koning David zag dansen en springen voor de Heer, begon ze hem te minachten. De ark van de Heer werd de stad binnengedragen en op haar plaats gebracht, midden in de tent die David voor haar had opgezet. Daarna droeg David brand en slachtoffers op aan de Heer. Na het opdragen van de brand en slachtoffers zegende hij het volk met de naam van de Heer van de machten. Aan alle aanwezigen, aan alle Israëlieten die daar bijeen waren, mannen en vrouwen, liet hij een plat brood, een klomp dadels en een rozijnenkoek uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Toen David thuis kwam en zijn familie begroette, liep Michal, de dochter van Saul, naar hem toe en zei: de koning van Israël heeft zich vandaag bepaald onderscheiden. Als de eerste, de beste landloper, heeft hij zich onder de ogen van zijn slavinnen uitgekleed. Maar David antwoordde: ik heb gedanst ter ere van de Heer. Hij heeft mij uitverkoren boven jouw vader en heel zijn huis. Hij heeft mij aangesteld tot vorst over Israël, het volk van de Heer. Ik ben bereid mij nog dieper voor hem te vernederen en in mijn eigen achting te dalen. Maar bij de slavinnen, over wie je het had, sta ik hoog in aanzien. En Michal, de dochter van Saul, kreeg geen kinderen. Tot haar dood bleef ze kinderloos.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Nathan: "Nu moet u eens zien. Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek." Nathan zei tegen de koning: "Doe gerust wat u van plan bent, de Heer staat u bij." Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Nathan: "Zeg tegen mijn dienaar David, zo spreekt de Heer, u wilt voor mij een huis bouwen en mij daarin laten wonen? Ik heb nooit in een huis gewoond sinds de tijd dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot op de dag van vandaag. Steeds ben ik meegetrokken in een tent waarin ik verbleef. Zolang ik met de Israëlieten meetrok, heb ik nooit aan iemand gevraagd: waarom bouwt u niet een huis van cederhout voor mij? Aan geen van de rechters van Israël die ik aangesteld had om mijn volk te hoeden. Zeg daarom tegen mijn dienaar David, zo spreekt de Heer van de machten: ik heb u uit de steppen gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan. Al uw vijanden heb ik vernietigd. Uw naam heb ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners zoals vroeger, in de tijd dat ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten. Als uw dagen geteld zijn en u bij uw vaderen rust, zal ik de zoon die u verwekt hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en ik zal zijn koninklijke macht voor altijd in stand houden. Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn. Als hij de verkeerde weg opgaat, zal ik hem straffen met slagen en striemen. Maar nooit zal ik hem uit mijn gunst stoten, zoals ik heb gedaan met Saul, die ik verstoten heb voor u. Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd. Uw troon staat voor eeuwig vast." Al deze woorden, heel dit visioen, bracht Nathan over aan David. Toen ging koning David het heiligdom binnen. Hij nam plaats voor de Heer en zei: "Wie ben ik, Heer God? En wat is mijn huis dat u mij zo ver gebracht hebt? En nu is dit alles nog niet genoeg, Heer God. Ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt u. Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God? Wat kan David verder nog tegen u zeggen? U weet wat er in uw dienaar omgaat, Heer God. Om uw woord na te komen en in uw goedheid doet u zulke grote dingen voor uw dienaar en u maakt ze hem ook bekend. U bent dan ook groot, Heer God. Niemand is zoals u. Er is geen God buiten u. Zo hebben wij het altijd gehoord. En welk volk is als uw volk Israël? Het is het enige op aarde dat God heeft verlost om het tot zijn volk te maken. Zodoende hebt u uw naam gevestigd en hebt u grote geduchte daden verricht voor uw land, voor uw volk dat u uit Egypte, uit de volken en hun goden vrijkocht. Voor altijd hebt u uw volk Israël bevestigd als uw volk en u, de Heer, bent hun God. Houd daarom, Heer God, altijd het woord dat u gesproken hebt tot uw dienaar en tot zijn huis en handel volgens uw woord. Dan zal uw naam voor altijd groot zijn. Dan zal gezegd worden: de Heer van de machten is God over Israël en het huis van uw dienaar David blijft vaststaan voor u. U, Heer van de machten, God van Israël, u hebt uw dienaar geopenbaard. Ik zal een huis voor u bouwen. Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot u te richten. Wel nu dan, Heer God, u bent God en uw woorden zijn betrouwbaar. U hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd. Ik bid u, zegen dan u het huis van uw dienaar, dat het altijd voor u mag blijven bestaan. U zelf, Heer God, hebt gesproken.
Uw rijke zegen zal voor altijd rusten op het huis van uw dienaar.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en nam hun de teugels uit handen. Ook versloeg hij de Moabieten. Hij beval hun plat op de grond te gaan liggen en ging er toen langs met een meetlint dat hij uitlegde. Twee lengten voor wie moesten sterven, één lengte voor wie in leven mocht blijven. Zo onderwierp David de Moabieten en maakte hen schatplichtig. David versloeg ook Hadadezer, de zoon van Rechob en koning van Soba, toen deze uitgerukt was om aan de rivier zijn gezag te herstellen. David nam 1700 wagenmenners van Hadadezer gevangen en 20.000 man voetvolk. Hij maakte alle wagens onbruikbaar op 100 na. Toen de Arameërs van Damascus Hadadezer, de koning van Soba, te hulp kwamen, sloeg David 22.000 Arameërs neer. Hij legerde een garnizoen bij de Arameërs van Damascus. Zo onderwierp David de Arameërs en maakte hen schatplichtig. Zo gaf de Heer aan David de overwinning bij al zijn veldtochten. David maakte zich meester van de gouden schilden die aan de dienaren van Hadadezer hadden toebehoord en liet ze naar Jeruzalem brengen. In Betach en Berotai, twee steden van Hadadezer, maakte koning David zich meester van een grote hoeveelheid brons. Toen Toi, de koning van Hamat, hoorde dat David de gehele legermacht van Hadadezer verslagen had, stuurde hij zijn zoon Joram naar koning David om zijn opwachting bij hem te maken en hem geluk te wensen dat hij Hadadezer in de strijd had weten te verslaan. Hadadezer had namelijk met Toi altijd op voet van oorlog geleefd. Joram bracht geschenken mee van zilver, goud en brons. Ook deze geschenken wijdde koning David aan de Heer, zoals hij ook gedaan had met het zilver en het goud dat buitgemaakt was op alle volken die hij onderworpen had. Arameërs, Moabieten, Ammonieten, Filistijnen en Amalekieten. En op Hadadezer, de zoon van Rechob en koning van Soba. David heeft op zijn terugweg nog roem verworven door in het zoutal 18.000 Edomieten neer te slaan. In Edom legerde hij garnizoenen, overal in Edom, zodat alle Edomieten aan David onderworpen waren. Zo gaf de Heer aan David de overwinning bij al zijn veldtochten. David was koning over heel Israël en zorgde voor heel zijn volk voor recht en gerechtigheid. Joab, de zoon van Seruja, was opperbevelhebber van het leger. Jozafat, de zoon van Achilut, was raadsheer. Sadok, de zoon van Achitub en Achimelek, de zoon van Abjatar, waren priester. Seraja was schrijver. Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber over de Keretieten en Peletieten en de zonen van David waren priester.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 13. David vroeg: is er nog iemand van de familie van Saul in leven? Omwille van Jonathan zou ik hem een gunst willen bewijzen. De familie van Saul had een dienaar die Siba heette. Hij werd bij David geroepen en de koning vroeg hem: bent u Siba? Hij antwoordde: om u te dienen. Daarop vroeg de koning: is er nog iemand van de familie van Saul in leven? Ik zou aan hem de goedgunstigheid van God willen bewijzen. Siba antwoordde de koning: ja, er is nog een zoon van Jonathan in leven. Hij is verlamd aan beide voeten. De koning vroeg: waar woont hij? Siba antwoordde: in het huis van Makir, de zoon van Amiel in Lo-Debar. De koning liet hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel in Lo-Debar. Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich voor hem neer en bracht hem hulde. David vroeg: bent u Mephibosheth? Hij antwoordde: om u te dienen. David zei tegen hem: u hoeft niet bang te zijn. Omwille van uw vader Jonathan ga ik u een gunst bewijzen. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en u zult voortaan aan mijn tafel eten. Mephibosheth boog en zei: waarom bent u bezorgd om uw knecht, die niet meer waard is dan een dode hond? Daarna riep de koning Siba, de dienaar van Saul, en zei: alles wat van Saul en zijn familie was, schenk ik aan de zoon van uw heer. U moet dat land bewerken met uw zonen en knechten en de opbrengst afdragen aan de zoon van uw heer, zodat hij ervan kan leven. En Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortaan aan mijn tafel eten. Siba had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tegen de koning: uw dienaar zal alles doen wat zijn heer de koning beveelt. En Mephibosheth at aan Davids tafel alsof hij een zoon van de koning was. Mephibosheth had een zoontje dat Micha heette. Iedereen die in het huis van Siba woonde, stond onder het gezag van Mephibosheth. Mephibosheth kwam in Jeruzalem wonen, omdat hij nu altijd aan de tafel van de koning at. Zijn beide voeten waren verlamd.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 19. Enige tijd later stierf de koning van de Ammonieten. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Ganun. Toen zei David, met Ganun

0: wit gevangen en hij liet hun baard voor de helft wegscheren en hun kleren halverwege afknippen tot op hun achterste en stuurde hen zo weg. Toen dit aan David gemeld werd, stuurde hij boden naar de mannen die zo diep vernederd waren en liet hun zeggen: blijf in Jericho tot uw baard weer is aangegroeid en kom dan terug. De Ammonieten begrepen wel dat ze het nu bij David verbruid hadden. Zij stuurden mannen uit om troepen te werven onder de Arameërs van Bet-Rehob. Van die van Soba huurden zij 20.000 man voetvolk, van de koning van Maaka 1.000 man en verder de mannen van Top, 12.000 in getal. David hoorde dit en hij stuurde er Joab met al zijn keurtroepen op af. De Ammonieten kwamen naar buiten en stelden zich voor de poort in slagorde op. De Arameërs van Soba en Rehob en de mannen van Top en Maaka vormden met elkaar een andere slagorde op enige afstand van de stad. Joab, die zag dat hij van voren en van achteren bedreigd werd, deed een keuze uit de keurtroepen van Israël en stelde deze mannen op tegen de Arameërs. De rest van het leger vertrouwde hij toe aan zijn broer Abisai om die tegen de Ammonieten op te stellen. Hij zei: als de Arameërs te sterk voor mij zijn, moet jij mij te hulp komen. Worden de Ammonieten jou te machtig, dan help ik jou. Wees sterk. Laat ons samen sterk zijn voor ons volk en voor de steden van onze God. De Heer zal wel doen wat hij goed acht. Vervolgens viel Joab met zijn leger de Arameërs aan en zij sloegen voor hem op de vlucht. Toen de Ammonieten merkten dat de Arameërs op de vlucht gingen, namen zij de wijk voor Abisai en trokken zij zich terug in de stad. Daarop staakte Joab de strijd tegen de Ammonieten en ging naar Jeruzalem terug. Nadat de Arameërs ontdekten dat zij door de Israëlieten waren verslagen, verzamelden zij opnieuw hun troepen. Hadadezer stuurde boden naar de Arameërs aan de overkant van de rivier en beval hun uit te rukken. Aangevoerd door Sobak, de bevelhebber van de troepen van Hadadezer, gingen zij naar Gelam. Dit werd aan David gemeld en hij verzamelde alle Israëlieten, stak de Jordaan over en bereikte Gelam. De Arameërs stelden zich tegenover David op en bonden de strijd met hem aan. Zij moesten echter voor de Israëlieten wijken en David doodde 700 paarden en 40.000 strijders van de Arameërs. Ook Sobak, hun bevelhebber, versloeg hij. Hij stierf ter plaatse. Nu begrepen alle koningen die aan Hadadezer onderworpen waren dat zij niet tegen de Israëlieten opgewassen waren. Zij sloten dus vrede met de Israëlieten en onderwierpen zich. De Arameërs durfden de Ammonieten niet nog een keer te helpen.
1: Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Het is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 27. Omstreeks de jaarwisseling, wanneer de koningen ten strijde trekken, liet David Joab met zijn eigen lijfwacht en alle Israëlieten uitrukken. Zij vernietigden de Ammonieten en belegerden Rabba. David zelf bleef in Jeruzalem. Op een avond stond David van zijn rustbed op en liep wat op en neer op het dakterras van het paleis. Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was. Zij was heel mooi. David liet naar de vrouw informeren en er werd hem gezegd: "Het is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hittiet." David stuurde boden om de vrouw te halen. Zij kwam bij hem en hij sliep met haar toen hij zich van haar onreinheid had gezuiverd. Daarna ging zij weer naar huis. Maar de vrouw was zwanger geworden en zij liet David weten: "Ik ben zwanger." Daarop stuurde David een boodschap naar Joab: "Stuur Uria de Hittiet naar mij toe." Joab stuurde Uria naar David. Uria kwam bij hem en David informeerde hoe het met Joab ging en met het leger en met de oorlog. Daarna zei hij tegen Uria: "Ga naar huis en neem een bad." Toen Uria het paleis verliet, werden koninklijke geschenken achter hem aangedragen. Maar Uria overnachtte in het portaal van het paleis bij de dienaren van zijn heer en hij ging niet naar huis. Toen aan David gemeld werd dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen Uria: "U hebt toch een hele reis achter de rug. Waarom bent u dan niet naar huis gegaan?" Uria antwoordde: "De ark, Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. En mijn heer Joab en de dienaren van mijn heer liggen in de open lucht. Kan ik dan naar mijn huis gaan om daar te eten en te drinken en bij mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft, dat doe ik niet." David zei tegen Uria: "Blijf vandaag ook nog hier, morgen laat ik u vertrekken." Zo bleef Uria in Jeruzalem die dag en de dag erna. David nodigde hem uit om aan zijn tafel te eten en te drinken en hij voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds weer slapen op zijn brits bij de dienaren van zijn heer en hij ging niet naar huis. De volgende ochtend schreef David een brief aan Joab die hij door Uria liet overbrengen. In die brief schreef hij het volgende: "Zet Uria vooraan in de strijd, waar het hevigst gevochten wordt, en trek u dan achter hem terug, zodat hij wordt getroffen en sneuvelt." Joab zette Uria bij de belegering van de stad op een bepaalde plaats, waarvan hij wist dat er sterke troepen stonden. De bewoners van de stad deden een uitval tegen Joab. Een deel van het leger van de dienaren van David sneuvelde. Ook Uria de Hittiet vond de dood. Joab stuurde een bode naar David om verslag uit te brengen over de strijd. Hij beval de bode: "Als u de koning verslag hebt uitgebracht over de strijd, zal hij wel kwaad worden en tegen u zeggen: 'Waarom moesten jullie zo dicht bij de stad gaan vechten? Je weet toch wat ze zo van de muur naar beneden gooien.' Is Abimelech, de zoon van Jerubaal, niet getroffen door een molensteen die een vrouw van de muur af op hem neersmeet, waardoor hij de dood vond in Thebes? Waarom kwamen jullie dan zo dicht bij de muur? Je moet dan zeggen: 'Ook uw dienaar Uria de Hittiet is gesneuveld.'" De bode vertrok en bij David gekomen meldde hij hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: "Die mannen waren zo sterk dat ze een uitval tegen ons konden doen. Wij hebben ze toen teruggedreven tot voor de poort. Maar daar begonnen de boogschieters vanaf de muur op uw dienaren te schieten. Daarbij zijn enkele mannen van de koning gesneuveld. Ook uw dienaar Uria de Hittiet is omgekomen." David zei tegen de bode: "Zeg tegen Joab: trek u dit voorval maar niet al te erg aan. Het zwaard verslindt nu deze, dan weer die. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en maak haar met de grond gelijk. Zo moet u hem moed inspreken." Toen de vrouw van Uria vernam dat haar man dood was, hield zij de rouwklacht over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar halen en nam hij haar op in zijn huis. Zij werd zijn vrouw en schonk hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heer.

Uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Daarom stuurde de Heer Nathan naar David. De profeet kwam bij de koning en zei tegen hem: twee mannen leefden eens in dezelfde stad. De een was rijk, de ander arm. De rijke bezat heel veel schapen en runderen. De arme had niets, behalve één enkel lammetje dat hij gekocht had. Hij had het in leven kunnen houden en het was bij hem opgegroeid tussen zijn kinderen. Het dier at van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het sliep op zijn schoot. Het was als een dochter. Op een dag kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen om een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Hij pakte het lam van de armen en maakte dat klaar voor zijn gast. David was diep verontwaardigd over die man en hij zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die dat gedaan heeft, verdient de dood. En het lam moet hij vierdubbel vergoeden, omdat hij er niet voor is teruggeschrokken zoiets ergs te doen. Toen sprak Nathan tot David: die man, dat bent u. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. Ik heb u bevrijd uit de macht van Saul. Ik heb u het huis van uw heer geschonken en u de beschikking gegeven over zijn vrouwen. Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat te weinig was geweest, dan had ik er nog evenveel aan willen toevoegen. Waarom hebt u dan het gebod van de Heer geminacht en iets gedaan dat hem mishaagt? Uria, de Hethiet, hebt u met het zwaard geslagen. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hemzelf hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten. Daarom zal het zwaard nooit meer wijken van uw huis, omdat u mij hebt geminacht en de vrouw van Uria, de Hethiet, tot vrouw hebt genomen. Zo spreekt de Heer: voorwaar, uit uw eigen huis ga ik ongeluk over u brengen. Ik zal uw vrouwen onder uw ogen van u afnemen en ze aan iemand geven die dicht bij u staat. Op klaarlichte dag zal die met uw vrouwen gaan slapen. U hebt in het verborgen gehandeld, maar ik zal voor de ogen van heel Israël handelen en op klaarlichte dag. Toen zei David tegen Nathan: ik heb tegen de Heer gezondigd. Nathan antwoordde: dan heeft de Heer u deze zonde vergeven, u zult niet sterven. Maar omdat u door deze daad de vijanden van de Heer een reden hebt gegeven om kwaad te spreken, zal wel het kind dat geboren is moeten sterven. Daarop ging Nathan naar huis en de Heer sloeg het kind dat de vrouw van Uria aan David had geschonken met een zware ziekte. En David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en als hij zich terugtrok voor de nacht, ging hij op de grond slapen. De oudsten van het hof drongen er bij hem op aan dat hij niet langer op de grond zou slapen, maar hij wilde niet luisteren. Hij weigerde ook met hen te eten. Op de zevende dag stierf het kind. De hovelingen durfden David niet te vertellen dat het kind dood was. Ze dachten: hij wilde al niet naar ons luisteren toen het kind nog leefde. Hoe kunnen we hem dan nu zeggen dat het kind dood is? Hij begaat een ongeluk. Maar toen David zijn hovelingen met elkaar zag fluisteren, begreep hij dat het kind gestorven was en hij vroeg: is het kind dood? Zij antwoordde: ja, het is dood. David stond op van de grond. Hij waste zich, zalfde zich en trok andere kleren aan. Hij ging het heiligdom van de Heer binnen en hij boog zich neer. Daarna ging hij naar huis, vroeg om voedsel en at wat hem werd voorgezet. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: waarom doet u dit? Toen het kind nog leefde, hebt u gevast en geweend, maar nu het dood is, staat u op en eet. David antwoordde: zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik dacht: wie weet, misschien is de Heer mij genadig en blijft de jongen in leven. Maar nu is hij dood, waarom zal ik dan nog vasten? Kan ik hem terughalen? Ik ga wel naar hem, maar hij komt niet terug naar mij. Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De Heer had het kind lief en zond door de profeet Nathan de boodschap dat hij omwille van de Heer het kind Jedidja noemde.
Joab deed een aanval op Rabbat Ammon en stond op het punt de koningsstad in te nemen. Toen stuurde hij boden naar David met het bericht: ik heb een aanval gedaan op Rabba en ik heb de benedenstad aan het water al ingenomen. Breng nu de rest van het leger op de been, beleger de stad zelf en neem haar in. Anders moet ik de stad veroveren en komt ze op mijn naam te staan. David bracht dus het hele leger op de been en hij ging naar Rabba, deed een aanval op de stad en veroverde haar. Hij nam de koning zijn kroon van het hoofd. Ze woog een talent aan goud en er was een kostbare steen ingevat. Sindsdien werd ze door David gedragen. Hij haalde ook een zeer grote buit uit de stad. De inwoners voerde hij weg. Hij liet hen werken met steenzagen, ijzeren houwelen en ijzeren bijlen en bracht hen naar de steenbakkerijen. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna ging David met zijn leger naar Jeruzalem terug.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 39. Na verloop van tijd gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster, een bijzonder mooi meisje dat Tamar heette. Amnon, een andere zoon van David, werd verliefd op haar. De verliefdheid op zijn zuster Tamar greep hem zo erg aan dat hij er ziek van werd. Zij was maagd en hij zag geen enkele kans haar te benaderen. Amnon had een vriend die Jonadab heette, de zoon van Davids broer Sima. Deze Jonadab was een man die overal raad op wist. Hij vroeg aan Amnon: "Koningszoon, waarom zie je er altijd zo slecht uit, iedere ochtend opnieuw? Vertel het me eens." Amnon antwoordde: "Ik ben verliefd op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom." Jonadab zei: "Je moet op bed gaan liggen en je ziek houden. En als je vader je dan komt bezoeken, moet je tegen hem zeggen: 'Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om voedsel te brengen. Als zij dat hier bij mij komt bereiden, zodat ik het zelf kan zien, dan eet ik wel wat zij mij geeft.'" Amnon ging dus op bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem kwam bezoeken, zei Amnon tegen hem: "Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om hier bij mij een paar koeken klaar te maken. Als zij ze serveert, eet ik ze wel op." David stuurde toen naar Tamar in het paleis de boodschap: "Ga vlug naar het huis van je broer Amnon en bereid voedsel voor hem dat hem aansterkt." Tamar ging dus naar het huis van haar broer Amnon, terwijl deze in bed lag. Zij nam deeg, kneedde het, maakte er in zijn aanwezigheid koeken van en bakte die. Vervolgens kwam zij met de bakpan bij hem en schoof de koeken op de schotel. Maar Amnon weigerde te eten en zei: "Stuur iedereen hier weg." Toen iedereen vertrokken was, zei Amnon tegen Tamar: "Breng mij nu het eten, hier in de slaapkamer. Serveer jij het maar, dan eet ik het op." Tamar kwam dus met de koeken die ze gebakken had bij haar broer in de slaapkamer. Toen zij hem het eten wilde geven, greep hij haar vast en zei: "Toe, zusterlief, kom bij me liggen." Maar zij antwoordde: "Nee, broerlief, onteer mij toch niet. Zoiets doet men niet in Israël. Laat die dwaasheid. Waarheen zou ik met die schande kunnen gaan? En jijzelf zou in Israël als een eerloze dwaas gelden. Spreek er liever de koning over aan. Hij zal je mijn hand niet weigeren." Maar Amnon wilde niet luisteren naar wat ze zei. Hij maakte zich met geweld van haar meester en sliep met haar. Daarna echter kreeg hij een hevige afkeer van haar, een afkeer nog heviger dan de liefde waarmee hij haar eerst had bemind, en hij zei tegen haar: "Vooruit, maak dat je wegkomt." Tamar zei: "Eerst doe je mij zoiets afschuwelijks aan en nu stuur je me nog weg ook." Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn kamerdienaar en zei: "Zet die vrouw mijn huis uit, de straat op, en doe de deur achter haar op de grendel." Tamar werd in haar prachtige, veelkleurige, lange kleed, dat droegen de koningsdochters vroeger, zolang ze ongehuwd waren, door Amnons kamerdienaar op straat gezet, en de deur ging achter haar op de grendel. Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde het lange kleed dat ze droeg doormidden, legde haar hand op haar hoofd en ging jammerend weg. Haar broer Absalom vroeg haar: "Heeft je broer Amnon zich aan je vergrepen? Als het zo is, moet je er maar over zwijgen. Hij is nu eenmaal je broer. Trek het je maar niet al te erg aan." En Tamar woonde van iedereen verlaten in het huis van haar broer Absalom. Koning David was woedend toen hij hoorde wat er gebeurd was. Absalom wisselde geen woord meer met Amnon. Hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. 2 jaar later wilde Absalom bij gelegenheid van het scheren van de schapen alle zonen van de koning uitnodigen om naar Baal Chassor nabij Efraïm te komen. Hij ging naar de koning en zei: "De scheerders zijn bij uw dienaar aan het werk. Uw dienaar zou graag willen dat de koning en zijn hovelingen met hem meegingen." Maar de koning antwoordde: "Nee, mijn zoon, we moeten niet allemaal meegaan. We zouden je te veel last bezorgen." En hoe Absalom ook bij hem aandrong, de koning weigerde hem te vergezellen en gaf hem zijn zegen. Maar Absalom zei: "Als u niet wilt,
Laat dan tenminste mijn broer Amnon met ons meegaan. De koning antwoordde, waarom zou hij? Maar omdat Absalom bleef aandringen, liet hij Amnon en de andere zonen van de koning met hem meegaan. Absalom gaf zijn dienaren de volgende opdracht. Luister goed. Als Amnon vrolijk wordt van de wijn en ik jullie het bevel geef, sla Amnon neer, dan moeten jullie hem doden. Wees niet bang, je doet het op mijn bevel. Wees moedig en gedraag je als mannen. Toen de dienaren van Absalom met Amnon deden wat Absalom bevolen had, renden alle zonen van de koning weg. Ze sprongen op hun muildieren en vluchtten. Terwijl ze nog onderweg waren, drong tot David het gerucht door: Absalom heeft alle koningszonen laten doden. Niet één is er in leven gebleven. De koning stond op, scheurde zijn kleren doormidden en wierp zich op de grond. Al zijn hovelingen stonden met gescheurde kleren om hem heen. Maar Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, nam het woord en zei: laat mijn heer niet denken dat ze al die jonge mannen, al de zonen van de koning gedood hebben. Alleen Amnon is dood. Sinds de dag dat zijn zuster Tamar werd onteerd, stond al op Absaloms gezicht te lezen dat dit zou gebeuren. Mijn heer en koning hoeft zich geen zorgen te maken alsof de koningszonen allemaal gedood zijn. Ik verzeker u, alleen Amnon is dood. Absalom nam de vlucht. Een dienaar die op de uitkijk stond, zag opeens achter zich een grote menigte de weg afkomen langs de flank van de berg. Toen zei Jonadab tegen de koning: daar komen de zonen van de koning aan. Het is zoals uw dienaar gezegd heeft. Nauwelijks was hij uitgesproken of daar waren de zonen van de koning. Ze begonnen luidkeels te wenen en ook de koning en zijn hovelingen barsten in tranen uit. Absalom was gevlucht en was naar Talmai gegaan, de zoon van Amichur, de koning van Gezur. David bleef rouwen om zijn zoon, dag in, dag uit. Absalom was gevlucht en was naar Gezur gegaan. Daar bleef hij 3 jaar. Ten slotte zag koning David ervan af Absalom achterna te gaan. Hij had zich met de dood van Amnon verzoend.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 33. Het ontging Joab, de zoon van Seruja, niet dat de koning naar Absalom verlangde. Hij stuurde daarom een boodschap naar een wijze vrouw in Tekoa en liet haar bij zich komen. Hij zei tegen haar: "Doe alsof u in de rouw bent, trek rouwkleren aan, gebruik geen zalfolie en gedraag u als een vrouw die al jaren over een dode rouwt. Ga dan naar de koning en zeg hem dit." En Joab legde haar de woorden in de mond. De vrouw uit Tekoa ging naar de koning, boog voor hem tot op de grond, bracht hem haar hulde en zei: "Red mij, koning." De koning vroeg haar: "Wat is er met u?" Zij antwoordde: "Ach, ik ben een weduwe, mijn man is gestorven. Uw dienares had twee zonen. Die kregen ruzie, terwijl ze buiten de stad waren, waar niemand tussen beiden kon komen, en toen heeft de een de ander doodgeslagen. Het gevolg is dat het hele geslacht zich nu tegen uw dienares gekeerd heeft en dat ze tegen mij zeggen: 'Lever de broedermoordenaar aan ons uit. Omdat hij zijn broer vermoord heeft, willen wij hem doden. Daarmee ruimen we ook de erfgenaam uit de weg.' Zo willen ze het kolenvuurtje doven dat mij nog gebleven was en willen ze verhinderen dat mijn man een naam en nakomelingen heeft op aarde." De koning zei tegen de vrouw: "Ga maar naar huis, ik zal uw zaak persoonlijk behartigen." Maar de vrouw uit Tekoa zei: "Jawel, mijn heer en koning, maar ze zullen mij en mijn familie toch de schuld geven, terwijl de koning en zijn troon vrij uitgaan." Daarop zei de koning: "Als iemand iets tegen u wil inbrengen, verwijst u hem maar naar mij. Dan laat hij u verder wel met rust." De vrouw zei: "Laat de koning er de Heer bij noemen, uw God. Dan vergroot de bloedwreker het onheil niet en ruimen ze mijn zoon niet uit de weg." De koning beloofde: "Zowaar de Heer leeft, geen haar op het hoofd van uw zoon zal worden gekrenkt." De vrouw vroeg: "Mag uw dienares nog iets zeggen tegen mijn heer de koning?" "Ga uw gang," antwoordde hij. Daarop zei de vrouw: "Waarom bent u iets dergelijks dan wel van plan met het volk van God? De koning heeft zichzelf door zijn woorden in staat van beschuldiging gesteld. Hij laat namelijk zelf diegene die hij verstoten heeft niet terugkeren. Wij sterven allemaal en zijn dan als water dat op de grond is uitgegoten en niet meer kan worden opgevangen. Maar zolang God het leven niet wegneemt, is hij erop bedacht dat een verstotene niet van hem verwijderd blijft. En nu ben ik deze zaak aan de koning, mijn heer, komen voorleggen, omdat de mensen mij bang maakten. Uw dienares dacht: 'Laat ik mij tot de koning wenden. Misschien komt de koning op voor zijn slavin. De koning zal wel luisteren en zijn dienares bevrijden uit de hand van de man die mij en mijn zoon wil uitroeien uit het eigen land van de Heer.' Uw dienares dacht: 'Het woord van mijn heer de koning brengt wel rust, want mijn heer de koning weet goed en kwaad te onderscheiden zoals een engel van God. Mogen de Heer uw God u bijstaan.' De koning hernam het woord en zei: 'Ik zou graag een duidelijk antwoord hebben op de vraag die ik nu ga stellen.' De vrouw zei: 'Mijn heer de koning hoeft maar te spreken.' Hij vroeg: 'Heeft Joab hier de hand in?' De vrouw antwoordde: 'Zowaar u leeft, mijn heer de koning, als mijn heer de koning iets zegt, valt er op geen enkele manier onderuit te komen. Ja, uw dienaar Joab heeft mij deze opdracht gegeven. Hij heeft uw dienares dit verhaal in de mond gelegd. Uw dienaar Joab heeft dit gedaan om onder dat mom de eigenlijke zaak te bespreken, maar mijn heer is zo wijs als een engel van God. Hij weet alles wat er op aarde gebeurt.' Toen richtte de koning zich tot Joab en zei: 'Goed, ik doe wat u mij voorstelt. Ga de jonge Absalom maar terughalen.' Joab boog tot op de grond, zegende de koning en hij zei: 'Nu mijn heer de koning doet wat zijn dienaar hem vraagt, weet ik dat u mij nog steeds goedgezind bent.' Joab ging naar Geshur en bracht Absalom naar Jeruzalem terug. De koning zei echter: 'Hij mag naar zijn huis gaan, maar hij moet mij niet onder de ogen komen.' Absalom ging dus naar zijn huis en kwam de koning niet onder de ogen. Nu was er in heel Israël geen man die zo om zijn schoonheid geprezen werd als Absalom.
Van de voetzool tot de kruin was er niets dat hem ontsierde. Als zijn haren werden geknipt, op gezette tijden moest dit wel omdat ze te zwaar werden, liet hij ze wegen en dan wogen ze 200 sikkel naar de koninklijke eikmaat. Absalom kreeg 3 zonen en een dochter die Tamar heette. Deze Tamar werd een mooie vrouw. 2 volle jaren woonde Absalom in Jeruzalem zonder dat hij de koning te zien kreeg. Toen riep hij Joab bij zich, met de bedoeling hem naar de koning te sturen. Maar Joab wilde niet bij hem komen. Absalom riep hem nog eens, een tweede keer, en ook toen wilde Joab niet komen. Daarop zei Absalom tegen zijn dienaren, jullie weten dat Joab een stuk land heeft, grenzend aan het mijne, met gerst erop. Vooruit, steek daar de brand in. Toen kwam Joab naar Absaloms huis en vroeg hem, waarom steken uw dienaren die akker die van mij is in brand? Absalom antwoordde Joab, hoor eens, ik heb u laten vragen bij mij te komen. Ik wilde u namelijk naar de koning sturen om hem te vragen waarom ik eigenlijk uit Gezer teruggekomen ben. Ik had er beter kunnen blijven. En nu wil ik de koning zien en als ik schuldig ben, moet hij me maar doden. Joab ging dus naar de koning en bracht de boodschap over. Toen liet de koning Absalom roepen. Absalom ging naar de koning, boog voor hem tot op de grond en bracht hem zijn hulde. En de koning kuste hem.

het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 37. Enige tijd later schafte Absalom zich een statiewagen en paarden aan, en hij nam een escorte van 50 man in dienst. Ook ging hij 's ochtends vroeg aan de kant van de weg staan die naar de stadspoort leidt. Als er dan iemand langskwam die een klacht had en zijn zaak aan de koning wilde voorleggen, sprak Absalom hem aan en vroeg: "Uit welke stad komt u?" Wanneer de man dan antwoordde dat hij uit een van de stammen van Israël kwam, zei Absalom tegen hem: "Uw klacht is zeker wel redelijk en gerechtvaardigd, maar bij de koning zult u geen gehoor vinden." En Absalom voegde er dan aan toe: "Was er maar iemand die mij als rechter in dit land aanstelde. Bij mij zou iedereen met zijn klacht of rechtszaak kunnen komen. Ik geef hem wel recht." En telkens als iemand naar hem toe kwam om hem zijn hulde te brengen, stak Absalom zijn hand uit, hield de man vast en kuste hem. Zo deed Absalom met alle Israëlieten die naar de koning gingen om recht te krijgen. En hij wist daarmee het hart van de mannen van Israël te stelen. Na verloop van 4 jaar zei Absalom tegen de koning: "Ik wil graag naar Hebron gaan om een gelofte te houden die ik daar aan de Heer gedaan heb. Want toen uw dienaar in Gezur in Aram was, heb ik de gelofte afgelegd: als de Heer ervoor zorgt dat ik werkelijk naar Jeruzalem terugkeer, zal ik hem mijn eerbetoon gaan brengen." De koning antwoordde: "Ga maar, goede reis." Absalom ging dus naar Hebron. Tegelijkertijd stuurde hij onder de stammen van Israël in het geheim boden rond, tegen wie hij zei: "Zo gauw uw bazuingeschal hoort, moet u roepen: Absalom is koning geworden in Hebron." 200 man uit Jeruzalem gingen met Absalom mee, genodigden die hem te goeder trouw en niets vermoedend vergezelden. Ook liet Absalom, toen hij ging offeren, Davids raadsheer, de Giloniet Achitofel, uit zijn woonplaats Gilo komen. Zo won de samenzwering aan kracht en sloten steeds meer mensen zich bij Absalom aan. Een bode kwam bij David met het bericht dat de Israëlieten de kant van Absalom gekozen hadden. Daarop zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: "Vooruit, wij moeten vluchten, anders ontsnappen wij niet aan Absalom. Vertrek haastig, anders is hij ons voor, stort ons in het ongeluk en keert zijn zwaard tegen de stad." De dienaren van de koning antwoordden: "Zoals onze Heer de koning beslist, uw dienaren zijn bereid." Zo vertrok de koning, gevolgd door heel zijn hofhouding. 10 bijvrouwen liet hij achter om toezicht te houden op het paleis. De koning vertrok, gevolgd door heel het leger. Zij stopten bij het verre huis en al zijn dienaren trokken hem voorbij. Ook de Keretieten en Peletieten en alle Gatieten, 600 man uit Gat, die zich bij hem aangesloten hadden, trokken aan de koning voorbij. De koning sprak Ittai, de Gatiet, aan en vroeg hem: "Waarom gaat ook u met ons mee? Ga terug en blijf bij de koning, want u bent buitenlander